0: Twee uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. De VS en Iran hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaar. Amerika viel het zuiden van Iran aan gisteravond. Volgens de Amerikanen is dat een vergeldingsactie, omdat Iran zou hebben geprobeerd om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Daarna zijn er meldingen gekomen van Iraanse aanvallen op een Amerikaanse basis in Jordanië. Maar die zijn nog niet officieel bevestigd. EU-landen moeten dringend meer luchtafweerraketten leveren aan Oekraïne. Dat zegt buitenlandcommissaris Kaya Kallas na overleg met de Europese defensieministers in Ierland. Ze benoemt daarbij specifiek Patriot-raketten die binnenkort hun houdbaarheidsdatum bereiken en volgens haar beter nu aan Oekraïne kunnen worden gegeven of verkocht. Concrete toezeggingen zijn er voorlopig nog niet. Kallas bereidt ook een taskforce voor met militaire experten die aanbevelingen kunnen doen aan de EU. De Franse zanger Patrick Bruel heeft al zijn concerten afgezegd voor de komende maanden. Begin oktober zou hij ook in Vorst optreden. Bruel wil zich concentreren op de aanklachten en onderzoeken tegen hem wegens seksueel geweld en verkrachting. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: Meer dan 30 vrouwen zijn naar de politie gestapt met aanklachten tegen de zanger. Verschillende burgemeesters zeiden de afgelopen dagen: we willen Bruel niet zien optreden in onze gemeente. En de Franse regering zei: Bruel moet zelf zijn concerten afzeggen. De 67-jarige zanger heeft daarom nu besloten zijn volledige tournee met 35 concerten in oktober en november af te zeggen. Omdat het niet meer over de muziek gaat, maar over de aanklachten, schrijft Bruel op sociale media. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. Feministische organisaties die eerder al protesteerden bij concerten van de zanger zeggen opgelucht te zijn. Omdat, zoals ze zelf zeggen, het protest blijkbaar effect heeft gehad.
0: In het tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Mertens won op het hardcourt in New York van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofea uit Oezbekistan. Vannacht is het meestal droog, de temperatuur zakt niet onder de 13 graden. In de ochtend opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Plaatselijk is wat lichte regen mogelijk, maar het blijft overwegend droog bij maximaal 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preau. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een 5-daagse actie van deze zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De vakbonden hebben samengezeten met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen over de problemen van overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en de veiligheid. En er zijn geen garanties voor oplossingen op korte termijn, zegt Jeff Tax van de Socialistische Bond.
1: De minister van Justitie dat we mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden niet om de andere politieke partijen mee te krijgen om te investeren in de justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
0: Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijlvirus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet. Ze kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een zeldzame maar ernstige complicatie van het virus. Het Westnijlvirus wordt verspreid door muggen die besmette vogels hebben gebeten. Eerder dit jaar overleden al 2 Nederlanders aan het virus. In België is het Westnijlvirus al wel vastgesteld bij vogels en paarden, maar voorlopig is er geen mens in België besmet geraakt. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in de Nederlandse stad Nijmegen. Hij kreeg het lintje van de burgemeester voor zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Alex en zijn broer Eddie Van Halen groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog altijd verbonden voelt met de stad. De band Van Halen scoorde hits als Jump en Running with the Devil en bestond bijna 50 jaar tot eind 2020 toen Eddie overleed. Op Waregem Koersen is een paard gewond geraakt. Tijdens de steeplechase verstuikte het dier zijn kogelgewricht. Het is ter plaatse in het gips gezet. Volgens dierenrechtenorganisatie Gaia toont het ongeval aan dat de risico's voor paarden nog altijd groot zijn. Ondanks de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen na de 2 dodelijke incidenten van vorig jaar bij Waregem Koersen. Toen stierven 2 paarden na een ongelukkig geval bij een hindernis. Sindsdien zijn enkele hindernissen aangepast en is het aantal paarden per race teruggebracht van 14 naar 12. Het blijft op de meeste plaatsen droog vannacht en minstens 13 graden. In de ochtend eerst opklaringen. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Nog altijd overwegend droog en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nick de Preeuw. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij aan een fabrieksterrein zeker 2 doden gevallen. Dat meldt de Duitse krant Bild. Ook zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn massaal verplaatsen, maar kunnen nog niet binnen in het pand waar het incident plaatsvond. Mogelijk zijn daar nog gewapende daders aanwezig. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. De politie houdt ook een zoekactie. De VS en Iran hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaar. Amerika viel het zuiden van Iran aan gisteravond. Volgens de Amerikanen is dat een vergeldingsactie, omdat Iran zou hebben geprobeerd om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran de afgelopen nacht luchtaanvallen heeft uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Jordanië, Bahrein, Kuwait en Irak. Duitsland beschuldigt Rusland van het incident met een drone op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Daar werd toen een drone met een explosief gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Volgens de Duitse regering is het overduidelijk dat de Russen erachter zitten. Duitsland neemt strafmaatregelen, onder meer het Russisch consulaat in Bonn wordt gesloten. Naar Duitse normen is dat een forse reactie, zegt collega Jens Fransen. Maar het was dan ook niet het eerste incident.
1: 2014 waren daar ook al brandbomen gevonden. Die zijn bij toeval niet afgegaan in een vliegtuig, maar die zijn bij toeval blijven staan. Dus dat had ook een incident kunnen zijn. En Duitsland heeft een traditie van vrij rustig reageren. Dus als Duitsland nu zo fors reageert en zo duidelijk met de vinger wijst naar Rusland, ja, dan mag je wel van uitgaan dat daar ook aanwijzingen zijn. Het woord agenten is gebruikt, spionnen zeg maar. Dus ja, dit is eigenlijk wel een heel erg serieus incident. Het gaat tenslotte ook om een luchthaven waar ook burgertoestellen staan.
0: Rusland noemt de beschuldiging een verzinsel en zegt dat er een gepaste reactie zal komen. President Poetin noemt de Duitse sancties een zware fout. In het tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Mertens won van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets. Het werd 2 keer 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofea uit Oezbekistan. We krijgen een wisselend bewolkte dag met kans op een bui aan de kust en in het noorden. Op andere plaatsen blijft het droog bij temperaturen tot 22 graden. Ook morgen en vrijdag bewolkt met kans op een bui. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Make Life Sing.
1: M&M.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Dat op een wel erg lange missie geweest is in het Midden-Oosten, is aangekomen in een haven in Thailand. De 5000 bemanningsleden hebben 9,5 maand aan boord gezeten. Normaal zou de missie maar 4 of 5 maanden duren, maar door de oorlog tegen Iran werd dat dubbel zo lang. Na een tijdje kwamen er klachten over de slechte leefomstandigheden, te weinig voedsel en uitgeputte opvarenden die het mentaal moeilijk kregen. Minister van Defensie Piet Hegseth sprak dat tegen, maar er werd toch besloten om het schip naar een haven te laten varen. Die haven ligt vlakbij de toeristische badplaats Pattaya in Thailand. De gemeente daar zet nu tientallen bussen in om de militairen naar het uitgaansgebied te brengen. En er is extra politie ingezet om alles veilig te houden. In de Duitse stad Hamburg zijn bij een schietpartij aan een fabrieksterrein zeker 2 doden gevallen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. De politie is massaal aanwezig en heeft het gebied afgezet. Op het terrein zijn een vleesfabriek en een boksschool gevestigd. Die panden worden door de politie doorzocht. Het is niet duidelijk of de daders nog binnen zijn. Het personeel van de gevangenissen gaat opnieuw staken. Het wordt een 5-daagse actie van zondagavond 6 september tot vrijdagavond 11 september. De staking komt er na dat overleg met minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen niets heeft opgeleverd. De gevangenissen blijven kampen met overbevolking en grondslapers, het personeelstekort en veiligheidsproblemen, zegt chef Tax van de Socialistische Vakbond.
1: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
0: Tennis. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open in New York. Ze won van de Spaanse Caitlin Quevedo in 2 sets, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen Maria Timofeva uit Oezbekistan. Het weer, de dag brengt zon en wolken aan de kust en in het noorden kan het wel regenen. Temperaturen tot 21 graden. Meer op veertiennieuws.be.

0: luisteren. Zometeen zijn we er weer met de M&M Ochtendshow.
1: Ja, opstaan en gaan met Sander en Iman.
0: Is dat vader?
1: Ja, ik ben voor de show bezig, hè. Ik ben gewoon door de nieuwsapps aan het gaan. En 's ochtends doet iedereen dat toch op toilet, hè? Dus vandaar.
0: Ja, tot ze biedt dan, hè, om 6 uur.
1: Oh, ik heb een push.
0: Van het nieuws?
1: Nee, van mezelf.
0: Ja. Alles. M&M.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Voor die
2: goeiemorgen,
1: waarbij je het liefst opstaat met
3: een rustig deuntje.
1: En voor de
4: goedenavond,
1: waarbij je de dag wil verteren door te
5: dansen op deze toppers.
1: Voor wie non-stop info zoekt
3: en nieuwsgierig is ook.
1: En voor zij die liever even
6: alles willen vergeten.
1: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
1: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: Goedemorgen, 6 uur met Jannica Aerts.
8: Het gevangenispersoneel gaat opnieuw staken. Vanaf zondagavond 6 september tot volgende week vrijdagavond 11 september gaan ze in de gevangenissen het werk neerleggen. Het komt allemaal omdat het gesprek met de minister van Justitie Annelies Verlinde en het gevangeniswezen niks heeft opgeleverd. De gevangenissen zitten overvol, er slapen nog altijd veel gevangenen op de grond en er is niet genoeg personeel en beveiliging, zegt de Socialistische Vakbond.
9: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
8: In Hamburg in Duitsland zijn bij schieten

US Open Tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde. Ze won van een Spaanse in twee sets. Het werd daar 2 keer 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen een Oezbeekse. Vandaag krijgen we bewolkt weer met ook aan de kust hier en daar nog enkele buien bij zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken met soms ook wat lichte regen. Op donderdag halen we 22 graden en op vrijdag 24 graden dan. M&M.

0: Even, als je dit hoort, heb je dus 1 september officieel overleefd. Hè? Hoe goed is dat? Vanaf hier is praktisch uitbollen, hè, guys.
1: Tegen het einde van het schooljaar?
0: Ja, zoiets. Ja. Ongeveer.

0: heb een accidentje gehad vanmorgen.
1: Oké. Welke categorie accidentje?
0: In de auto.
1: Geen toiletaccidentje.
0: Nee, geen toiletaccidentje. Ik zat hier in de auto op.

0: op de parking en ik wou uitstappen, maar ik had zo wat grief vast en ik heb zo per ongeluk even getoeterd. Ik ken het, omdat ik grief tegen de toeter botste.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Maar dat is toch niet erg, want jij komt om 5, ja. Dan is er toch niemand.
0: Ja, er stond wat volk. Ah. Ook juist uit de auto te stappen en die waren zo, ah. En dan denk ik zo, goedemorgen.
2: En nu lijkt alsof je hebt getoeterd om goedemorgen te
0: doen. Ja. Nu ben ik die rare.
2: Nu ben jij die rare.
0: Die rare van de parking, die toetert naar de mensen.
2: En kende je de mensen?
0: Nee. Kan gebeuren, hè.
2: Kan gebeuren.
0: Ah, hey. Hoe is jouw ochtend aan het verlopen?
2: Moe. Oeh. Ja, ik weet het niet. Ik werd wakker en ik had een vrijdagsgevoel.
0: Dat is heel ambetant, want het is nog maar woensdag.
2: Effectief, ja. Je moet er me niet aan herinneren.
0: Oké. Okay.
2: Hoe heb jij geslapen?
0: Wel, dus niet supergoed eigenlijk. Dus vorige nacht had ik een extreem goede slaapscore, weet je nog? Wat was
2: het? Ja, omdat je kapot moe was.
0: Ja, 93 of zo. En heb ik dus ook heel lang geslapen, 12 uur aan een stuk. Maar dus daardoor is mijn ritme alweer wat uit balans. En nu zit ik aan een slaapscore van 80. Ça va.
2: Maar zeg, zag je dus niet?
0: Ça va, hè?
2: 80 is keigoed.
0: Ja, maar het voelt echt wel een pak minder goed.
2: Ah, oei. Ja. Ik hoor het ook een beetje aan je stem.
0: Allee.
2: Een beetje moedjes.
0: Wat is jouw getal dat je er zou moeten opplakken? De slaapscore.
2: Ik ben wel echt moe, maar ik heb het gevoel dat ik wel zo wel heb geslapen, maar ik heb veel gedroomd. Dus ik zou zeggen 65, op gevoel.
0: 65, dat is niet slecht.
2: Nou, nee, dat is niet slecht. De wind heeft mij wel een beetje wakker gemaakt. Op de fiets, het was kou.
0: Ah ja.
2: Maar ja, dus ik heb een longsleeve aan, een t-shirt daarboven. Ik had nog een trui aan daarboven.
0: Wat?
2: En dan mijn lichte jas.
0: Zeg.
2: Ja.
0: Winter is here. Of zo voelt het toch?
2: Ja, de zomer is zo één dag gedaan. Allee, de zomervakantie.
0: Maar Bos, doet er iemand beter, slechter, anders? Qua slaapscores, qua gevoel? Laat het gerust even weten in de app van M&M. Mag ook altijd met een screenshot. Altijd leuk als dat wordt doorgestuurd. Dan zie je hoeveel keer je bent wakker geweest vannacht.
2: Ja, of een foto van je horloge effectief.
0: Ah ja, ja,
2: ja.
0: Ja, mag ook allemaal. Delen in de app.

0: slaapscore van Cato Weygaerts gezien in de app van M&M?
1: Ja, 0%. Maar ze stuurt er wel bij. Ik heb net gedaan met de nachtshift.
0: Ah.
1: Dus dat is normaal.
0: Okay.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Blijf kalm, blijf kalm.
1: Stuurt ook een capslok erbij. Slaap wel.
0: Oh.
1: Slaap wel, Cato.
0: Geniet ervan.
1: Ach.
0: Het is verdiend.
1: Wesley stuurt, ik heb het gevoel dat mijn slaapscore heel laag zou moeten zijn. Ik heb moeten werken tot 11 uur. Nu al wakker om opleiding te gaan geven aan een nieuwe chauffeur. Damn. Goedemorgen, Wesley. Ja, dus stuurt er wel geen score bij, maar het zou dus laag moeten zijn.
0: Ja, maar dat heb je altijd, hè. Dan denk je, oh, ik heb echt vreselijk slecht geslapen. Dan zeg je die slaapscore van nee, het was eigenlijk echt goed. En dan voel je je automatisch wat wakkerder. Maar het omgekeerde is dus ook waar. Dat heb ik zo precies een beetje. Slaapscore 80, maar het voelt echt minder goed, man.
1: Ja, Robin die stuurt, mijn collega heeft een slaapscore van 10. Maar hij lijkt me wel wakker genoeg. Heel mooi, heel mooi. Andy die stuurt, goedemorgen. Ik zou mezelf een slaapscore van 8 op 10 geven, dus 80% ongeveer. Maar die stuurt, overmorgen is het alweer weekend. Dus even daar naar uitkijken. Wim die stuurt een slaapscore van 73 door. Redelijk. 5 uur 27 geslapen. Dat kan wel een beetje beter.
0: Merci sowieso om die door te sturen. Het geeft ons een blik op de ochtenden die bij iedereen aan het verlopen.
1: Jelle stuurt ook nog een foto van zijn horloge echt op zijn arm. Ik zie hier ook 5 uur 28. Slecht. Korter dan ideaal. Niet genoeg rem. Ik heb remslaap dus.
0: Ja, nou, nou.
1: Allee, heeft iedereen zo slecht geslapen precies? Waar ligt dat?
0: In september dat erop zat, ik weet het niet.

0: Beyoncé, Jay-Z, Single Ladies.
1: Ça was Sander.
0: Ja, ik had niet door dat lied al gedaan. Ik had er gewoon eerlijk in zijn.
1: We gaan een beetje indommelen. Hè,
0: ja, vandaag. Nee.
1: Wat is dat? Nee.
0: Kom aan, focus. Kom aan, wakker. Woe, woe, yeah. Oh, yeah.
2: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taigo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen, dan wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
11: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
10: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
12: Eurostar. Together we go further.
13: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenrijpjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
14: Mannekes, het is september, hè?
15: Ja, dat hadden we ook door.
14: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
15: Dat ook, ja.
14: Wat ook, ja.
16: Dat hadden we ook door.
14: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
17: Oh!
15: Dat hadden wij niet door.
14: Dan is het nu door.
18: Ja, naar Gamma!
19: Maak je het?
20: Samen met Gamma.
19: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
21: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
22: Rijdt van deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
23: Rijdt wat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
25: Zottekes, wakko.
24: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15,6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
26: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
27: Pearl.
26: Voorwaarden op pearl.be.

0: Hij is momenteel bezig aan zijn reeks concerten in Madison Square Garden in New York. Weet wel, zo die grote venue waar ze ook basketten, waar Taylor Swift is getrouwd. 30 avonden staat hij er, tot 31 oktober.
1: 30?
0: 30. 30 optredens daar doet hij. Dat heet dan een residency. Dat wil zeggen dat je daar zo lang optreedt, dat je daar eigenlijk bijna over verblijft.
1: Wauw.
0: Hij is een zotje.
1: Zotte doen.
0: Goedemorgen. Ja, good morning. Het is een ochtend waarop we allemaal precies een beetje hebben slechter geslapen. Dus we gaan ons optrekken aan het positieve. Christel Verbeke komt straks langs.
1: Ah.
0: Als dat niet fijn is. Ze is er een uur bij, na 8 uur. En ik heb Christel nog nooit slechtgezind geweten. Dus sowieso wordt het dan heel gezellig. Zo wordt het zonnetje op je grijze dag met kans op buien vandaag. Mm. Het wordt 21 graden, maar het voelt wel ietsje frisser aan, vond ik, vanmorgen op de fiets.
1: Hey. Extra laagje en het komt goed, jongen.
0: Ja, en gewoon binnen blijven. Het is toch geen weer om 's avonds buiten te kruipen.
1: En een keer goed lachen. Gisteravond schoof onze Manu van Akker aan bij Zeg eens Ui. James Cook, die was hier vorige week nog in de show. Hij zei toen dat Manu best een explosief en ook wel agressief kantje heeft als hij zo verliest. De Dekar heeft eraan moeten geloven. Dus mocht je het gemist hebben, je kan het altijd herbekijken op eigen risico. Want ja, het had wel zo dat kantje of zo.
2: Manu, het eerste thema is voor jou. Dat is dag allemaal. Ja. En het woord dat je niet mag gebruiken is die. Manu, het is aan u.
3: De dag allemaal staat ook wel bekend om wat roddels die daar af en toe...
1: Kut! Fucking kut! Fucking kut! Ja, straks minder gevloek, want hij gaat hier ook nog een lied kiezen. Eentje waarmee hij kan opstaan en gaan. Je hoort het na onze big hit.
4: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
5: Dit is deze week de M&M Big Hit.
6: Het is de perfecte
7: Hallo, ik ben Roxy Dekker. En ik ben heel blij, want...

0: M&M.
1: Goedemorgen, ik ben Manu van Akker en ik kan helemaal goed opstaan en vooral lekker hard gaan op El Mundo Bailando van Belle Perez. Voor alle mooie, mooie mama.
0: De M&M Ochtendshow. Met Sander en Imaan. Dat is opstaan.
1: En lekker hard gaan.

0: Als jij ook een song hebt die jou laat opstaan en gaan, laat het gerust even weten in de app van VRT Max. Daar kan je ons bereiken en dan kunnen wij die straks aan onze playlist toevoegen. Speciaal voor jou. Intussen bijna 6:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, het gevangenispersoneel gaat opnieuw staken, onder andere tegen de overvolle cellen. De stakingsactie is vanaf zondag, nu 6 september, tot volgende week vrijdagavond 11 september. In Hamburg in Duitsland zijn bij een schietpartij aan een fabrieksterrein zeker 2 doden gevallen. Er zouden ook enkele gewonden zijn. Wellicht gaat het daar om een afrekening. En op de US Open Tennis heeft onze Elise Mertens zich geplaatst voor de 2e ronde, ze won van een Spaanse in 2 sets. En het wordt bewolkt met aan zee hier en daar enkele buien bij zo'n 21 graden. Morgen veel wolken, soms wat lichte regen en 23 graden dan. Meer over dit nieuws hoor je straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Het is eigenlijk heel rustig op de weg. Je vertraagt richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een kwartiertje en 10 minuten op de binnenring rond Brussel. Dan is het filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde, maar dat zijn eigenlijk files die je elke dag daar vindt.
3: Oké. Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
3: Ja, en?
4: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
3: Ah ja.
4: Kijk, je wordt net weggesleept.
3: Oh nee.
5: Amai. Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: IKEA-tip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenar, 4 voor 15 euro en nog veel meer.
11: Kruidvat. Altijd voor
12: nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.

0: pianoriedelken. Love it. Ik ga het nooit beu worden. 6:55 is ermee. En goed nieuws, want straks... Modetips. Ja, er staat weer een heel interessant modeartikel in de krant dat ik speciaal voor jou heb samengevat.
1: Oh my man, we moeten beginnen omdopen tot stylist Sander.
0: Dank u, ja, klopt. Er zijn wel degelijk nieuwe trends die je vandaag al kan toepassen mocht je voor de kleerkast staan. En dan ben je echt, dan ben je hot, dan ben je trending. Dan ben je er gewoon.
1: Damn.
0: Ja.
1: Ja, ik wil wel hot zijn.
0: Voilà.
1: Wat is te laat nu voor mij? Heb ik het aan?
0: Nee, absoluut niet.
1: Ach.
2: Opstaan en gaan.
0: Nee.
1: Nee?
0: Zwart en wit, zo bovenstuk. Hè.
1: Ja. Oeh,
0: dat
1: is en jeans?
0: Heel specifiek, dat zwart en wit, daar heb ik zo meteen iets over te zeggen.
1: Oei.
0: Ja, 6:50, hoor je waarom zwart en wit juist echt niet meer het ding is wat je moet aandoen.
1: Oei.
0: Ja. Oh. Wim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wim Klerks uit Grobbedonk. Heb jij iets zwart of wit aan, of zwart en wit vandaag?
3: Ja, zwarte werkbroek.
0: Ah.
1: En welk kleur t-shirt?
0: Ah.
3: Fluo.
0: Oh, ja.
3: Veiligheid, hè?
0: Ah, maar het is waar, dat is belangrijk.
1: Veiligheid is sexy.
0: Jij zit in de vrachtwagen momenteel?
3: Ja, klopt.
0: Wat ben je aan het vervoeren? Vind ik altijd leuk.
3: Bakken droogijs.
1: Droogijs?
0: Dat is om... Ah, op feestjes gebruiken mensen dat soms, hè? Dat is zo... Ja, als je dat in water legt, dan komt er zo een rookgloedje uit. Ja. Dat is zo dat's, mooi als een...
1: Dat is waar. Maar ben je naar een feestje onderweg, Wim?
3: Helaas niet.
0: Nee.
1: Dat zal moeten
3: wachten voor het weekend.
1: Ja. Ah, oké.
0: Okay. Nou, okay.
1: Heb je iets om naar uit te kijken, effectief? In het weekend of later deze week?
3: Niet direct. We laten het op ons afkomen eigenlijk.
1: Dat is ook goed. Zeker. Ja. Het hoeft niet allemaal wild ingepland te zijn.
0: Het is dat.
3: Ja.
0: Wat mag er zo qua muziek op je afkomen dan?
3: Iets van Avicii, Hey Brother.
0: Ja. Broer, kunnen we fixen. Tuurlijk. Gewoon even aanvullen, broer.
2: Opstaan.
3: En gaan.
4: Ja, met Sander en Imaan.

0: Dus binnenkort te horen op dat album van Céline Dion. Hè.
1: Ja, en Angèle zou daar ook op te horen zijn.
0: Ja, het is wel nog wachten tot 2027 ergens. Hè.
1: Ja, maar ze zijn er nog maar net mee bezig.
0: Er zijn jarigen.
1: Keanu Reeves is jarig.
0: Amai.
1: Ja, de acteur wordt 62. Maar die man ziet er echt nog altijd geen dag ouder uit dan 30 jaar geleden.
0: Dat is waanzin.
1: Volgens mij zit hij in een secte.
0: Volgens mij leeft hij in de Matrix.
1: Maar ook luisteraar Robin de Leeuw zou jarig zijn vandaag. Dat stuurt een vriend van hem in de app van M&M.
0: Ja, dus checken hè. Neemt hij op, neemt hij juist op.
1: En ik bedoel de app van 14 Max. Sorry.
0: Ja, dat is oké.
2: Hallo.
1: Nee! Ja.
0: Allee.
1: Robin.
0: Hey.
2: Ah, hiep, hiep, hiep.
0: Ah, ja, maar.
1: Ah, ja, hoera, maar ja.
0: Hallo eerst, hé, vriend. Allee, Robin, doe me toch. Wat hadden u zo graag een cadeau gegeven?
2: Oh, sorry.
0: Nee, maar dat is niet.
1: Oh, dat is juist.
0: Sorry, van onze tweeën. Robin, dan kunnen we jou wel gewoon een fijne babbel geven op de radio. Maar brengt een dag. Hoe ga je het vieren?
2: Oh, werken.
1: Oei. En is het, oh nee, werken? Of is het, joepie, werken?
2: Ja, joepie, werken.
1: Dat zeg je met zoveel levensvreugde. Maar effectief, David uit Brakel heeft jouw verjaardag doorgestuurd in de app van VRT Max. Is dat een collega of gewoon een vriend?
2: Ja, ja, hij zit naast mij.
1: Ah, zie, jullie zijn samen op weg naar het werken.
2: Ja, we zijn samen aan het werken.
1: En wat is jullie werken?
2: Ja, we werken bij de Velker.
0: Je zei per ongeluk werken in plaats van werken. Maar dat is oké. Zalig.
2: Ja, nee, wij werken bij de Velkar. Dus,
1: Jullie werken bij de Velkar.
0: Oh, mannen.
2: Yes.
0: Ja. Hey, maar geniet nog van de dag.
1: Oh, en welke ronde doe je niet vandaag? Waar?
0: Ah ja, wat wordt erop gehaald?
2: In Brakel, papier en karton.
1: Oké, dus als mensen in Brakel hun papier en karton buiten zetten en die zijn toevallig buiten aan het komen wanneer dat jullie passeren, dan moeten ze zeggen, gelukkig verjaardag Robin.
2: Ja, klopt.
1: Voilà.
0: Belangrijke bijvraag, heeft het gewaaid daar de voorbije uren? Zoals in, gaat dat karton overal verspreid liggen of is het nog stava?
2: Nee, het zit in containers, dus we hebben geluk.
0: Oh, prachtig. Oké, heel goed. We hebben dat gefixt voor jouw verjaardag, die containers trouwens. Graag gedaan.
2: Ah, dat is goed. Dat is goed. Dank u.
1: Veel succes nog met je werken, hè, Robin.
2: Dank u wel. Joe.

0: weet je nog, gisteren rond dit uur hebben wij gebeld met luisteraar Bieke. Die was aan het aanschuiven toen bij de autokeuring.
1: Ja, die had nog 10 auto's voor haar. Die moest daar nog lang wachten, dat is waar.
0: Nu stuurt ze een berichtje terug in de app van M&M. Ik sta opnieuw aan de keuring. Huh? Die gisteren werd afgekeurd.
1: Oh, Bieke.
0: Er staan wel iets minder auto's voor me vandaag.
1: Oh, garm.
0: Maar ik hoop echt dat hij vandaag dan door de keuring geraakt. En sterkte daar bij de keuring.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Gelukkig kan ik jou iets leuk bieden. Tijdens het wachten zijn de modeadvies.
1: Allee, stille Sander is daar weer.
0: Ja, dus even benoemen. Dus Imaan, je hebt wit met zwart aan.
1: Ja, ik heb een zwarte longsleeve aan. Met daarop een witte t-shirt en een jeansbroek.
0: Ja, dus hou dat vast.
1: Okay.
0: Ik wil het met jou graag hebben over appelblauw zeegroen, over Tiffany Blue, over teal. Allemaal synoniemen voor turquoise. En jawel, turquoise is de modekleur van het moment.
3: Oh yeah. Aha.
0: Dat zeg ik niet alleen. Ook het trendbureau WGSN heeft een diep turquoise uitgeroepen tot modekleur van 2026.
1: Maar dat is zo lelijk.
0: Ah wel, we hebben effectief een haat-liefdeverhouding met de kleur turquoise. Turquoise komt voor in de natuur. Dus er zou een soort van automatisch liefdegevoel moeten zijn, omdat dat heel natuurlijk aanvoelt. Maar toch voelt het tegelijkertijd ook artificieel aan. En dat maakt turquoise zo interessant.
1: Het is zo aanwezig.
0: Ja, in de krant benoemen ze het ook als visueel braaksel.
1: Wel ja. Ja.
0: En turquoise komt natuurlijk ook heel vaak voor in zo'n ziekenhuisomgeving of zo. Een mondspoeling heeft ook vaak een turquoise kleur.
1: Oh, ja.
0: Waardoor sommige mensen het daardoor er moeilijk mee hebben.
1: Ja. Zo de kapjes en de mondmaskers van bepaalde verplegers bijvoorbeeld. Ja, ik snap het.
0: Ja, voilà. Maar het is dus wel degelijk de modekleur van het moment. Het dook deze zomer al op, maar nu in de herfst en winter zou de kleur pas echt gaan opleven. Ja, maar pas op, het is eigenlijk goed, want het blauw en het groen... Het is echt gewoon, ik ga het gewoon lezen wat er staat.
1: Ja.
0: Dus het blauw en het groen in turquoise zijn verwante kleuren. En daardoor staat turquoise goed bij zowat iedereen, ongeacht huidskleur of haarkleur. Dus omdat het blauw en het groen verwante kleuren zijn, past het bij alles en iedereen. Dat is zo'n beetje de definitie. Ik snap het zelf ook niet helemaal, maar het staat in de krant, dus...
1: Ja, ik weet dat er is zoiets als... Bijvoorbeeld nu is eyemaxing een heel ding op TikTok. En dat is eigenlijk dat je oogschaduw rond je ogen moet doen. Dat de omgekeerde kleur is van jouw kleur. Op het kleurenwiel.
0: Maar ik dacht dat IMAX dat van de Odyssey was.
1: Oogmaxen. Eyemaxing.
0: Damn.
1: Dus ik vermoed dat verwante kleuren net het omgekeerde zijn van omgekeerde kleuren. Dat die goed bij elkaar passen. Of naast elkaar liggen. Ja. I don't know.
0: Het is de modekleur van het moment. Dat is de essentie. Modewebsite... Who, what, where heeft zelfs nog een specifieke voorspelling voor de winter. En nu komt het iemand. Turquoise en rood wordt het nieuwe zwart-wit.
1: Maar kus.
0: Voilà.
1: Allee.
0: Ik koop een beetje turquoise.
1: Nee.
0: Ik koop een beetje rood.
1: Thibault stuurt. Lol, dat is echt mijn lievelingskleur.
0: Ah, zie.
1: Ik geloof.

0: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, we koken er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd.
1: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
5: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
6: Mama, snap jij iets van die passé composé?
7: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
4: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
8: Volkswagen. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
9: Het is 7 uur, goedemorgen.
10: 14 nieuws.
9: Met Yannick Aerts.
11: Het gevangenispersoneel gaat opnieuw staken. Vanaf zondagavond 6 september tot met volgende week vrijdagavond 11 september gaan ze in de gevangenissen het werk neerleggen. Het komt allemaal omdat het gesprek met de minister van Justitie, Annelies Verlinde, en het gevangeniswezen niks heeft opgeleverd. De gevangenissen zitten overvol, er slapen nog altijd veel gevangenen op de grond en er is niet genoeg personeel en beveiliging. Er zijn geen garanties ook voor oplossingen op korte termijn, zegt de Socialistische Vakbond.
12: De minister van Justitie zal wel mee willen, maar het lukt daar om een of andere reden. Niet om de andere politieke partijen mee te krijgen, om te investeren in justitie dat wel draait en waar er wel voldoende capaciteit en begeleiding voorzien wordt. Hè.
11: In de stad Antwerpen hebben nog altijd tientallen jongeren geen plaats gevonden in een middelbare school in de B-stroom, dat is het vroegere beroepsonderwijs. Er zijn al jaren niet genoeg plaatsen. Begeleider Marta kon voor een jongen van 12 na een maandenlange zoektocht nog net op tijd een school vinden. Ze raadt ouders aan om naar de scholen zelf te gaan voor een plek voor een kind.
13: Zij raden aan om naar zoveel mogelijk scholen te gaan om een weigeringsdocument te krijgen daar, want scholen worden verplicht om een weigeringsdocument mee te geven als je daar fysiek bent. En zo bouw je een dossier op van zoveel mogelijk weigeringsdocumenten om aan te tonen dat je hebt geprobeerd om een school te zoeken, maar ook wel opnieuw aantoont dat je echt aan je lot wordt overgelaten, dus dat het dan een

0: working for Gulmahar and Makar. It has been so special, and I'll cherish this experience always. I have loved every minute of this with you all, and I just want to make sure I express how grateful I am. Thank you, and I love you so much.
1: Ja, hoe lang de pauze van Ariana Grande zal duren, is niet bekend. Op de US Open Tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde. Ze won van een Spaanse in twee sets, het werd 2 keer 6-4. In de volgende ronde moet Mertens het opnemen tegen een Oezbeekse. Vandaag krijgen we bewolkt weer met aan de kust hier en daar enkele buien bij zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag veel wolken en soms wat lichte regen. Op donderdag halen we 22 graden en vrijdag 24 graden.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel moet je 25 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen. Dat komt door een ongeval op de linker rijstrook, dus maak daar ook alsjeblieft een reddingsstrook.
3: M&M.
4: De M&M Ochtendshow.
3: Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
2: Goedemorgen aan Mieke, die heeft van zich laten horen in de chat van VRT Max. Luisteraar Yannick uit Schoten is ook wakker, zie ik. Goedemorgen. En ook aan Christophe, good morning.
3: Maar geen goedemorgen aan...
5: Mensen die langer dan een uur onderweg zijn naar het werk.

0: vragen om deze zomer live.
1: Zeker.
2: Bruno Mars blijft goed, hè? Echt waar. Goedemorgen. We zijn 2 september vandaag. Het wordt een bewolkte dag met hier en daar een buitje bij 21 graden. Ik zag dat de OHL in de Women's Champions League spelen vanavond tegen Charny Sosnoviet.
0: Wauw.
2: Goed, hè?
0: Nee, heb jij daarop geoefend, op die uitspraak?
2: Ik heb het misschien wel fonetisch geschreven.
0: Wauw.
2: Ja, maar zwart, ze spelen dus vanavond. Stop. STVV speelt in de Pro League tegen Union vandaag. En ook vanavond kun je naar een nieuw programma kijken op 14.

0: 1. Christel heet het, met Christel Verbeke, die hier trouwens binnen een uurtje is. Maar is ze langer dan een uur onderweg, of niet?
1: Aha.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: Ja, mensen die langer dan een uur onderweg zijn naar het werk. Ja.
3: De M&M Ochtendshow.
1: Ja, we zijn met de Belgen opnieuw Europees kampioen in lang onderweg zijn naar het werk. Gemiddeld 61 minuten, dus langer dan een uur.
0: Damn.
1: Ja, en opvallend, in een rondvraag hebben Belgische werknemers eerder al eens aangegeven, zo 57 minuten, dat is de absolute maximumgrens voor de pendeltijd naar het werk.
0: 56 minuten, dat kan nog. 57,
1: oh, nee.
0: Daar trek ik de lijn.
1: We verbreken dus eigenlijk wel die belofte aan onszelf een beetje. We zeggen 57, dat is het maximum. Mm-hmm. En dus ja, gemiddeld 61. Ja, het zou vooral liggen aan een paar extremen die het gemiddelde fameus naar omhoog trekken. Soms zijn mensen echt 2 uur per dag naar hun werk onderweg.
0: Maar ja, soms gebeurt er ook gewoon werken die dan voor 3 jaar duren.
1: Ja.
0: Waardoor je gewoon permanent langer onderweg bent naar het werk.
1: Naar het schijnt zijn er soms ook files in ons land.
0: Maar...
1: Ja.
0: Dat moet ik wel nog een keer zien. Dat is raar.
1: Ik denk dat wij het gemiddelde best wel naar beneden trekken. Hoe lang ben je onderweg naar het werk?
0: 10 minuten. Ja, echt bijna exact 10 minuten. En daarmee reken ik zelfs al het naar beneden gaan met mijn fiets in de lift en hier het naar boven komen tot aan mijn bureau.
1: Wow.
0: Dus het is echt heel kort. Hoe lang ben jij onderweg?
1: Ja, 's ochtends om 4 uur, als de wekker gaat, een 20-tal minuutjes.
0: Maar dat is ook omdat je heel... vroeg vertrekt. Want moest
1: dus
0: je in het midden van de spits vertrekken? Hoe lang zou het dan zijn?
1: En als ik terugrij, ja, rond de middag, dan is het 35 minuutjes zoiets. Ja. Maar ik heb ook wel al los in de spits er een uur of meer over gedaan.
0: Ah, zie, voilà.
1: Eens dat het dicht slipt, dan is het daar. Hè.
0: Het kan ook aan het uur liggen, effectief, dat wij hier gewoon zo heel vroeg moeten zijn.
1: Maar hoe zit het bij jou, gewoon werkverkeer? Deel het in de app van VRT Max. Daar kan je reageren. En daar kan je trouwens ook een hartje geven aan M&M.
0: Ja.
1: Mag je ook altijd doen. Een beetje liefde.

0: met Pitbull. Mr. 305, Mr. Worldwide, heb je ook live gezien deze zomer? Als je nu moet kiezen, Pitbull of Bruno Mars?
1: Oef, dat zijn twee volledig andere genres.
0: Nee, maar je moet kiezen. Eén van de twee bestaat nooit meer en de andere blijft bestaan.
1: Maar, en wat als ik niet...
0: Denkoefening, kom,
1: wat zijn de gevolgen?
0: Ja, nee, zeg nu gewoon, wie kies je?
1: Ik kan niet kiezen.
0: Kom.
1: Ik weet het niet. Sander.
0: Oh, je bent niet leuk bij dit soort dingen, hè.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: Mensen die niet kunnen kiezen bij dit soort
1: dingen. Hela.
0: Ik bedoel, mensen die langer dan een uur onderweg zijn naar het werk.
1: Ja, en het is een goeiemorgen aan die Inge. Die stuurt een soort van halve goeiemorgen voor mij. Ik heb geen vaste plaats, dus het hangt ervan af. Maar vandaag wel een goeiemorgen. Ze was maar een 20 minuten onderweg om naar het werk te rijden. Nick stuurt goeiemorgen. Ik ben gelukkig maar 3 kwartier tot 55 minuten onderweg, afhankelijk van de file. Met de vorige klanten kon die wel meer dan een uur of 10 minuten onderweg zijn. Hm? Colin stuurt... Effectief een goeiemorgen voor mij. Ik doe er 30 tot 40 minuten over. Bert die stuurt, ja, als ik buiten stap, ben ik meteen op het werk. Die woont ernaast blijkbaar.
0: Wow.
1: Andy stuurt, goeiemorgen. Ik ben hier 50 minuten heen, 50 minuten terug onderweg. Sandra stuurt, goeiemorgen. Ik ben ongeveer 2 minuten onderweg naar het werk. Zeg. Als ik zelfs de auto neem, is dit enkele seconden langer dan dat ik met de step zou gaan.
0: Prachtig.
1: Ja, 2 minuten, dat is niet slecht. Cleo, jij doet het zo net ietsje slechter, maar je moet ook niet klagen. Hè? 3 minuten.
3: Ja, dat klopt inderdaad.
1: Goedemorgen, wat doe je van werk?
3: Goedemorgen. Ik ben thuisverpleegkundige binnen het Wetgele Kruis.
1: Het Wetgele Kruis in Poperingen.
3: Ja, dat klopt.
1: Dat had ik gezien.
3: Eigenlijk oorspronkelijk van Vlamertingen zelfs.
1: Oh, godverdikke.
0: Bahoza.
1: Dat is waar mijn ouders wonen.
3: Ja, maar, inderdaad.
0: En dus, dat is dan je eerste patiënt eigenlijk? Die is dan echt heel dichtbij?
3: Ja, die is heel dichtbij. Ik woon zelf in Poperingen en ik werk ook op de regio. Dus in 3 minuten sta ik daar met de auto.
1: Oké, okay, top. En wat is jouw verste patiënt?
3: Dat ligt allemaal binnen de regio in Poperingen, het centrum. Dus eigenlijk, maximum is een grote 5 minuten tot maximum 10 minuten.
0: Maar wauw.
1: Zalig. Is dat dan met de auto?
3: Ja, allemaal wel in de ronde. Ja, meestal wel met de auto. Als er eens werken zijn of er is een straatfeest, dan zouden we wel eens met de fiets gaan, maar... Meestal is het met de auto.
1: Oké, want ik zou denken dat je daar nog het meeste tijd mee verliest. Er is veel eenrichting verkeer in Poperingen.
0: Ah, is dat?
3: Ja, dat klopt. Dat soms, ja.
1: Je kunt niet meer over de markt rijden. Ik moet helemaal rond. Is dat...
3: Ja. Dat is inderdaad niet zo ideaal. Ja.
1: Nee, het is dat.
0: Als het gemeentebestuur luistert.
1: Nee, maar... Je krijgt een goeiemorgen, Cleo. Heel veel succes ook, hè, vandaag.
3: We
1: kunnen ook een paar niet-goeiemorgens uitdelen. Bijvoorbeeld aan Steffi. Geen goeiemorgen voor haar. Die heeft een nieuwe job. Pendelt elke dag met de trein en tram naar Gent. Maar ze geniet er wel van, zegt ze. Carol, die is 1,5 uur onderweg. En Oran, bij jou kan het toch ook wel boven het uur... gaan, hè?
4: Ja, dat klopt. En zeker nu met die werken op de E19. Amai.
1: Oei. Hoeveel extra vertragen is het daar voor jou?
4: Ja, het hangt een beetje af van dag tot dag, maar dat kan normaal rijden bij 25 minuten onderweg. Maar nu kan dat eigenlijk toch wel een half uur, 40 minuten, soms zelfs een uur zijn. Het hangt echt ook gewoon af van dag tot dag.
0: Ik heb hetzelfde traject, denk ik. Dat is de werken doe je zo...
4: van Mechelen.
0: Ja, naar Brussel.
4: Mechelen, naar Sint-Lambertswolen,
0: Ja. En ga je gewoon even voor mezelf. Pak je het linkse baanvak of het rechtse bij de werken?
4: Ik kies eigenlijk een beetje de keuze van 's ochtends een beetje zien welke baan het snelste gaat eigenlijk.
0: Ah, ja.
4: Gisteren waren we niet zo slim en hebben we het linker gepakt en dan hebben we er
0: Ik heb het gevoel dat rechter sneller gaat. Ja. Maar ik wil het ook niet te luid zeggen, want anders gaat iedereen dat beginnen doen. Ja,
4: we moeten eigenlijk er nog op komen. Dus misschien dat ik dan vandaag het linkse pak, aangezien dat nu iedereen rechts gaat pakken.
1: Of misschien gaat iedereen nu het linkse pakken, omdat jij hebt gezegd... Ah, het linkse... Nee, wacht. Omgekeerde psychologie. Misschien gaat iedereen het vak pakken.
0: Misschien moet iedereen gewoon over de grote markt van Poperingen gaan rijden. Misschien is dat
1: nee, je kunt er
0: dan. Ah, nee, dat gaat niet meer. Oh. Of gewoon een trein pakken, gelijk Stella Lefties.

0: Straks gaan we op reis, jongens. Een kleine citytrip naar een stad die je niet meteen zou verwachten. Het wordt zo meteen duidelijk.
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met een prijsbijter.
0: Sorry, wou je nog iets zeggen?
2: Zeg, maar hoe lang is dat onderweg? Is dat meer dan een uur of
0: niet? Goeie bijvraag. Ik weet het niet.
1: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Wat eten we vandaag?
4: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
3: Onmisbaar in de keuken.
4: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
3: Gratis en voor niks.
5: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Swift en Cruel Summer. Ik weet het, het is nog maar de tweede schooldag vandaag, maar toch al wat aardrijkskunde voor jou, Ivan.
1: Uh-oh.
0: Wat is de hoofdstad van Slowakije?
1: Dat weet ik echt niet. Ik ga niet doen alsof.
0: Gokje? Ik wist het ook echt niet.
1: Nee, ik moet gewoon denken aan Bulgarije en Sofia, maar nee.
0: Nee, we gaan even op citytrip naar Bratislava.
1: Toen had ik wel moeten weten.
0: Ja?
1: Ja, had ik wel echt moeten weten.
0: Ik had daar vroeger een ezelsbrugje voor, als ik dat moest kennen voor aardrijkskunde, maar ik ben vergeten wat het was. Waarschijnlijk iets met lava en dan Brad...
1: Summer?
0: Brad Pitt of zoiets. Ja, I don't
1: know. Ja, ik heb niks aan een ezelbruggetje als je het niet meer weet.
0: Bon, Bratislava dus. Dat is de hometown van onze rete songartieste. Ze heet Adela. Want haar song Ain't in LA, waar je zo meteen punten op mag geven, gaat dus eigenlijk niet over LA, maar over Bratislava.
1: Ah.
0: Ja, want ze zegt eigenlijk, je kan ook muzikaal succesvol zijn zonder het in LA te hebben gemaakt.
1: Ah, ja, dat is wel waar. Dat wordt zo vaak gezegd van, ik verhuis naar LA om het daar te maken.
0: Dus de boodschap van haar is eigenlijk, waar je ook vandaan komt, het maakt niet uit. Je kan het overal maken in het leven.
1: Hmm.
0: Maar maakt het ook tot in de M&M-playlist. Ze heeft al 8 keer een goede score gekregen hier bij Rate the Song. Maar hoe zit dat vanmorgen? Je punten op 10 voor Ain't in LA zijn welkom in de app van VRT Max. Rate the Song.

0: Bratislava. Hoofdstad van Slowakije, jongens. Niet vergeten. M&M. Read
1: the song. Jules is heel eerlijk, heel duidelijk ook in de app van de M&M. Van de VRT Max bedoel ik. Die stuurt gewoon nul. Ja. Meer duidelijk kan het niet zijn. Okay. Stefan, die is ook niet van, die stuurt 5 op 10. Ja, is niet een topper, hè, stuurt hij. Maar Jana daarentegen, die vindt het echt 1.000.000 op 10 beste lied ooit, stuurt hij in caps. Sandra vindt het een dikke 9 waard. Nick, 1.8 op 10. Leuk nummer, krijg er een goed gevoel van, stuurt hij. Nathan stuurt dan weer 1.8 op 10. Sandra, die stuurt 0 voor mij. Een ganse song, hetzelfde ritme, dezelfde toon. Not for me. Maar als ik alles ga optellen in de app van VRT Max, kom ik aan 7.5 op 10.
0: Hoppa.
1: Dat wil zeggen dat je 1 in LA straks na 12 uur opnieuw hoort bij Anko om jouw mening en punten op 10 te geven.

0: bitch. Het is 7:30. Jannik heeft de hoofdpunten.
1: Het gevangenispersoneel gaat opnieuw staken, onder andere tegen de overvolle cellen. De gevangenisactie is vanaf zondagavond 6 september tot en met volgende week vrijdagavond 11 september. In de stad Antwerpen hebben nog altijd tientallen jongeren geen plaats gevonden in een middelbare school in de B-stroom. Dat is het vroegere beroepsonderwijs. Er zijn al jaren daar niet genoeg plaatsen. En in Iran heeft de Amerikaanse doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Eerder had de VS ook al opnieuw verschillende dorpen in het zuiden van Iran aangevallen. En bij één van die aanvallen vielen 5 doden en zeker 50 gewonden bij een trouw die aan de gang was. En het wordt een bewolkte dag met aan zee hier en daar enkele buien en 21 graden. Morgen vrij veel wolken wel, met soms ook wat lichte regen en 23 graden dan. Meer over dit nieuws hoor je om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel is het een half uur filegolf tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen. Komt er een ongeval op de linkerrijstrook, beter gezegd, dus maak er alsjeblieft een reddingstrook. En er staat ook een defect voertuig op de buitenring rond Gent richting Zelzaten in Gent-Zeehaven op de rechterrijstrook.
0: Nog 5 minuten en het is weer zover. Jij kan winnen opnieuw hier vanmorgen. Ook vandaag kan je daar 50 euro concertengoed krijgen van ons in ruil voor 3 vragen die je juist beantwoordt. Je kan wel nu een vragenthema kiezen waar je dan 3 vragen uit krijgt zometeen. En luister maar goed, want dit zijn je thema-opties voor vanmorgen.
2: Songs die Ed Sheeran heeft geschreven. Organen. Cat's Eye.
0: Oeh.
3: Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen
4: de M&M Hit Quiz.
5: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf 24.990 euro. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
6: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet. Oh, mooi. Op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
6: Oh, en Lidl, op die kan ik rekenen.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Vind je niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
9: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
8: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkleden bij ons op bedrijf.
9: Ah, maar dan werken jullie niet met blokleder.
8: Huh?
9: Yep, gaat heel lang mee.
10: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.
11: Meer tijd met je vrienden nodig?
12: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
13: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
14: Zing, zing!
13: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
15: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
16: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
15: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: En wij zijn wel ready. 16 mei staat hij in de AFAS Dome. Straks na 8 uur is Christel Verbeken hier. Haar nieuwe programma start vandaag op VRT1 en VRT Max. En straks nog voor 8 uur ga ik jouw relatie redden, Imaan.
1: Pardon?
0: Ja.
1: Is er iets mis waarvan ik het niet weet?
2: De M&M Hit Quiz.
0: Eerst spelen. We spelen met Liesel Bonnevie, 20 jaar uit Haagt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je bent student Creative Media... Creative Media Management. Zo is het.
3: Ja.
0: Wat wil je worden dan later?
3: Ik zou sowieso graag gewoon in de marketing van een bedrijf willen gaan werken. En daar allemaal coole dingen maken, zoals content en zo. En grafische dingen en zo.
1: Oké, dus als we bij M&M iemand van de marketing nodig hebben, dan mogen we jou bellen binnen een paar jaar.
3: Ja, altijd.
0: Oké, check. uw academiejaar moet nog starten, hè, vermoed ik.
3: Ja, ja.
0: Heb je nog plannen voor het begint? Dus nog even.
3: Ja, ik vertrek straks nog op vakantie. Dus ik ga het er nog eens even goed van pakken.
0: Wacht, je straks? Straks?
3: Deze namiddag, ja.
1: Maar is wel leuk. Waar ga je naartoe?
3: Ik ga naar Cappadocia.
0: Ja, en dat ligt, waar ligt dat nu weer? We weten het wel hoor, maar het is voor de luisteraars die het niet weten.
3: Turkije.
1: Leuk.
0: Ja.
1: Ik ben nog nooit in Turkije geweest. Ja. Maar iedereen die terugkomt van Turkije is er altijd heel lovend over. Dus heel veel plezier, Liesel.
0: Amai.
3: Dankjewel.
0: Prachtige vooruitzichten. Hopelijk ook nog 50 euro concertengoed in ruil voor 3 juiste antwoorden. Want we gaan hem spelen, de M&M Hitquiz. Met 3 vragen uit het door jou gekozen thema. Songs die Ed Sheeran heeft geschreven. De eerste vraag heeft iets te maken met dit lied. Dus luister goed en veel succes. De M&M.

0: kunnen we er echt aan beginnen, hè? De M&M Hitquiz met Liesel Bonnevie uit Haagt. Het vragenthema is songs die Ed Sheeran heeft geschreven.
1: De M&M Hitquiz.
0: Nog even checken, Liesel, je bent er klaar voor?
2: Ja, helemaal.
0: Ik zal meteen op vakantie vertrekken, maar eerst nog even winnen. Eerste vraag heeft dus iets te maken met het lied dat je hier net te horen kreeg. Want je hoorde natuurlijk Zoo van Shakira. Een song die, jawel, door Ed Sheeran is geschreven. Maar hij schreef onlangs nog een song voor Shakira. Meer bepaald haar WK-song samen met Burna Boy. Maar hoe heet die song nu weer?
2: Dai Dai.
3: Heel goed.
0: Klopt. We zitten op schema. Perfect. Tweede vraag. Niet enkel voor Shakira schreef Ed Sheeran al hits. Hij is ook de schrijver van deze song.

0: Maar wie hoorde je net? Dat is de vraag.
1: One Direction.
2: Je zegt het vragend, maar het is helemaal juist hoor.
0: Ja jongens, dit gaat goed hoor. Laatste beslissende vraag. Als je deze juist hebt, dan is het binnen. Ondanks het feit dat hij de songs voor andere artiesten schrijft, kan hij ze soms niet helemaal loslaten. En zingt Ed Sheeran dan een cover van zijn eigen geschreven song dus. Dus eigenlijk een cover, maar dat maakt het eigenlijk ook het origineel op die manier. Dus wat, aan wie heeft Ed Sheeran deze Love Yourself gegeven destijds?

0: Ja!
1: Ja, als je het
2: fragment
1: weet.
2: Was nog niet gedaan, maar dat is helemaal niet erg.
1: Ze moet op reis vertrekken, hè?
2: Ja, we maken vaart.
1: Ja, ja, ja, het is dat. Het is dat. Welk concert wordt het?
3: Ik denk de Studio 100 Singalong.
2: Oh, leuk!
1: Amai, vandaag nog aangekondigd dat de volledige.
2: Cast van Piet Piraat.
1: Ja.
2: Daar gaat zijn.
1: Ja, ja, zo iedereen terug van vroeger.
3: Ja.
1: Goed, goede keuze.
3: Ja, ja.
1: Veel plezier daarmee en veel plezier in Turkije, hè?
3: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
4: Luister morgen, kies een thema en speel zelf ook

0: nog komen.
1: Hier Sans Pommy. Ik wil die graag opdragen aan luisteraar Bieke. Die is grote Pommy-fan. En ze schuift vanmorgen voor de tweede dag op rij aan bij de autokeuring. Dus zal wel deugd hebben gedaan. Denk ik.
2: Nog garm.
1: Het beste moet nog komen.
2: Het beste moet nog komen.
1: Oh, het gaat goed zijn.
2: En dan is een goedgekeurde autokeuring.
1: Voilà. En ook Christel Verbeke straks in de show na 8 uur. Ook
2: ja.
1: Over haar nieuwe programma. We gaan samen een spelletje spelen ook. Wordt leuk. Maar eerst die maand dacht ik, zal ik jouw relatie even redden?
2: Maar...
1: Wat pijzen.
2: Maar is er iets waarvan ik niet weet?
1: Nee.
2: Is mijn relatie een probleem?
1: Ik heb gewoon een supergoeie tip die ik samen met Cato een beetje heb ontwikkeld in onze relatie.
2: Oké. Okay.
1: En ik dacht, ik wil hem graag delen met jou. Want gisteren hebben wij aan die tip die we zelf hebben gevonden nog wat zitten sleutelen om die terug te optimaliseren. Klinkt allemaal heel cryptisch, maar
2: yeah?
1: Ik zweer het u, je gaat... Sta je open voor de tip?
2: Ik sta open voor.
1: Oké. Okay. Dus.
3: De M&M Ochtendshow.
1: Het gaat je relatie redden.
2: Okay.
1: Je bent verhuisd, je bent net gaan samenwonen met je lief.
2: Ja, dat klopt.
1: Super fijn. Maar jij weet ook zo, een ochtendshow heeft wel wat vat op je relatie, om het zo te zeggen. Dat is wel een impact, hè, dat het heeft.
2: Ik sta vroeg op, ga vroeg slapen.
1: Ja.
2: Hij staat iets later op, gaat ook later slapen.
1: Voilà, ja.
2: Dat is waar, we missen elkaar een beetje.
1: Voilà, daarom hebben Cato en ik, ik denk 2 jaar geleden of zo, hebben wij een soort van planning opgemaakt. En het klinkt totaal onsexy, en dat weet ik. Maar het is al een mega lifesaver geweest in onze relatie. Dus, en wat bedoel ik met een planning?
2: Ja.
1: Dus ik heb gisteren een nieuwe geüpdate versie voor dit seizoen gemaakt. Dus, wacht, hier staat het dan. Dus, bijvoorbeeld...
2: Jullie hebben een gedeelde agenda.
1: Nee, dit is eigenlijk een soort notitie. Je
2: hebt een notitie?
1: Ja, die bij ons allebei van boven vastgepind staat.
2: Oef, gewoon... amai, oké.
1: Maar het is eigenlijk heel simpel. Dus maandag, normale dag, niks speciaal. Dinsdag. Dinsdag mag ik klusjes doen in het huis.
2: Goed voor u.
1: En als ik het nodig heb, mag ik vroeger gaan slapen.
2: No.
1: Ja, maar nee, zonder dat er vragen gesteld worden. Omdat, jij weet ook, als je...
2: Sorry, mag jij ook ademen? Mag jij doen wat je wil?
1: Nee.
2: Ik mag klusjes doen die dag. Ik mag, als ik daar zin in heb, vroeger gaan slapen. Wat is dit? Is een dictatuur?
1: Jij weet ook. Een nieuwe week start. Stel dat je slecht bent gaan slapen van zondag op maandag, dan heb je zo al een slaapachterstand. En dan kan het zijn dat je echt denkt van, fuck, ik moet je nu al even slaap inhalen. Dus voor mij is dat dinsdag. En waarmee ik wil zeggen is, ik mag vroeger gaan slapen, omdat het is niet dat we nog iets kunnen gepland hebben die avond. Snap je? Dat is eigenlijk de avond waar samen niks gepland staat. Dat bedoel ik daarmee.
2: Oké. Okay.
1: Snap je?
2: Kind of. Over op eerst de rest van de week.
1: Woensdag.
2: Ja.
1: Hebben wij de kuisvrouw die komt. Gaan we gaan sporten samen.
2: Oké. Okay.
1: Dat is daar zo wat het ding. En dan donderdag bijvoorbeeld, dat is eigenlijk de beste. Donderdag is date night dag.
2: Cute.
1: Dus dan zijn we sowieso thuis, allebei rond 6 uur 's avonds. Dan maken we echt tijd voor elkaar en dan mag er niks anders gepland worden.
2: Oké. Okay. En wat is de uitzondering? Of er is geen uitzondering?
1: Nee, er is amper een uitzondering eigenlijk.
2: Ja, stel, Billie Eilish komt naar België. Cato, mag die een hand gaan geven?
1: Oké, er zijn al uitzonderingen gebeurd, maar dan meestal wordt de date night wel ingehaald.
2: Ah ja.
1: Snap je? Dus dat is wel, als die niet kan doorgaan dan doe je...
2: En is dat elke donderdag dezelfde date? Of
1: ja,
2: is
1: maar
2: dat...
1: met date night bedoelen we eigenlijk echt zo gezellig samen aan tafel zitten. Meestal doe ik de kaarsjes aan, zo, ken het.
2: Ja.
1: Muziekje op, koken, zo echt onderleggertjes leggen.
2: Sexy.
1: Ja. Een wijntje, zo, ja. Ken het. Zo, gewoon even al de weg gaan.
2: Oké, okay, en de vrijdag?
1: Een vrijdag, daar staat ook.
2: Daar staat niks gepland.
1: Nee, maar je hebt dus ook van die uitwijkdagen nodig. Zoals je dus nu net aangeeft van stel, bijvoorbeeld Billie Eilish is het land en je kan die een hand gaan geven.
2: Mm-hmm.
1: Dan moet de date night nog altijd kunnen uitwijken naar bijvoorbeeld dan een vrijdag of een maandag, want die is ook leeg.
2: Maar ik vraag me af, heeft Simon u gestuurd omdat hij ermee in zit dat hij mij te weinig ziet?
1: Nee, maar dit is gewoon een tip van mijnentwege aan jou
2: uh-huh.
1: en eigenlijk aan iedereen bij zo het begin van het nieuwe schooljaar, alles dat terug opstart. Eigenlijk is het belangrijkste van die planning, donderdag houden we vrij voor elkaar. Dat is de essentie.
2: Oké. Okay.
1: Dus, nee.
2: Ik neem het mee naar huis.
1: Maar je bent aan het kijken alsof ik iets...
2: Nee, maar het lijkt, dit komt zo uit een onverwachte hoek.
1: Maar
2: ik ga jouw relatie redden. Wat weet jij dat ik niet weet?
1: Maar nee.
2: Is die wel ongelukkig?
1: Nee. Het is... Oh,
2: ja. Moet je al?
1: Probeer het gewoon goed te doen. Jesus, echt waar.

0: Sam Smith en Calvin Harris, Desire. Het is bijna 8 uur en straks na 8 uur komt er bezoek aan.
1: Dit komt er nog aan
2: bij Sander en Imaan.
0: Bezoek dus van Christel Verbeke. Vanavond kan je haar nieuwe tv-programma bekijken op VRT1, ook op VRT Max. We gaan samen ook nog een song proberen te kraken straks na 8 uur bij ons spel genaamd De Notenkraker. Eerste keer met een gast bij.
3: Vanavond op VRT1.
4: Dat is wat die verslaving doet, denk ik. Ja. Zo'n waas moederliefde.
5: Dat is weg.
4: Zot, toch, hè?
5: Ja, dat is echt zot. Dat is weg, gewoon helemaal weg.
3: Op VRT1 vertelt de nieuwe reeks Christel over mama's met een ander leven. Op VRT Canvas zitten Fatma Taspinar en haar gasten klaar voor de afspraak. En op VRT Max ontdek je de eerste aflevering van de docu-reeks Drugs Delta. Veel kijkplezier straks.
6: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden.

0: met Yannick Aerts.
1: Niemand pendelt in Europa zoveel als wij. Gemiddeld zijn we voor het eerst meer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. Dat is 13 minuten langer dan het Europees gemiddelde zelfs. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf SD Works en staat in het laatste nieuws. De files spelen mee, maar er zijn ook andere verklaringen, zegt SD Works.
2: We weten allemaal dat ons wegennet gemakkelijk dichtslipt. Hebben we gisteren ook nog gemerkt op de eerste schooldag. Maar mensen wonen hier ook vaak verder van het werk dan in andere landen. En we hebben eigenlijk het grootste aandeel werknemers die 2 uur of meer onderweg zijn per dag. Maar ook mensen die meer dan 120 kilometer per dag pendelen.
1: In de eerste 7 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen minder aanvragen ingediend voor mensen van buiten de Europese Unie die hier willen werken. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De Vlaamse regels rond arbeidsmigratie zijn begin dit jaar verstrengd. Bedrijven die mensen van buiten de Europese Unie willen laten aanwerven, moeten meer papierwerk doen en het is ook duurder geworden. Sinds begin dit jaar zijn ook kortgeschoolde niet-Europese mensen niet meer welkom, tenzij voor knelpuntberoepen of als seizoensarbeid. In bijvoorbeeld de land- of de tuinbouw. Het gevangenispersoneel gaat opnieuw staken van zondagavond 6 september tot en met volgende week vrijdagavond 11 september. Het komt allemaal omdat het gesprek met minister van Justitie, Annelies Verlinde, en het gevangeniswezen niks heeft opgeleverd. De gevangenissen zitten nog altijd overvol, er slapen nog veel gevangenen op de grond en er is niet genoeg personeel en beveiliging, zegt de Socialistische Vakbond.
3: De onderhandeling was constructief, maar er zijn niet voldoende garanties gegeven om de leefomstandigheden van de gedetineerden en de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren. En men is niet gekomen tot concrete oplossingen op korte termijn om de overbevolking aan te pakken en de infrastructurele problemen die gekend zijn.
1: In Iran zijn er al zeker 11 mensen omgekomen bij nieuwe Amerikaanse raketaanvallen. De VS viel verschillende dorpen in het zuiden van Iran aan als reactie op Iraanse bombardementen op schepen in de straat van Hormuz. Bij een van die Amerikaanse aanvallen werd in Iran een huis geraakt waar een trouw aan de gang was. Daar

0: She has worked her ass off and has always worked her ass off, so it's about time.
1: She knows that her real fans will be here waiting for when she comes back, like we always do.
2: Hoe lang Ariana's pauze zal duren is niet bekend. Vandaag krijgen we bewolkt weer met aan de kust hier en daar enkele buien bij zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken en soms wat lichte regen. Op donderdag halen we 22 graden en vrijdag halen we opnieuw 24 graden.
3: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft blokletter.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel met een half uur filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen door een eerder ongeval. Naar Brussel gaat het extra traag op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen door een defect voertuig op de rechter rijstrook. Daar verlies je een half uur. En er staat ook een defect voertuig op de binnenring rond Gent, buitenring beter gezegd richting Zelzaten in Gent-Zeehaven op de rechter rijstrook.
2: Check, check, check, check. M&M.
5: Ik had er juist wat mijn romantisch weekschema gedeeld. Komen toch nog een paar berichtjes dat ik wel super lief en attent ben. Dus

0: Ja, beginnen op 2 september, dat is atypisch. Maar het is wel het geval voor het nieuwe televisieprogramma van Christel Verbeke. Ze komt er ons zo meteen alles over vertellen.
1: Ik kijk er naar uit. Ik ga het gezellig zijn.

0: Alex Warren en zijn Fever Dream. 7 over 8, een heel goede morgen.
1: De M&M Ochtendshow.
2: We zijn 2 september vandaag, dat is een dag met 21 graden. Een dag met waarschijnlijk nog veel foto's van kinderen aan de schoolpoort van gisteren.
0: Ah, ja.
2: Maar ook een dag met een nieuw programma om naar uit te kijken, beter gezegd, vanaf vanavond op VRT1. Goedemorgen, Christophe Verbeke.
3: Een goedemorgen.
2: Hallo.
3: Jouw merci kinderen... voor de uitnodiging trouwens.
2: Maar dat is keigraag gedaan, we willen er altijd heel graag bij.
3: Oké.
2: Ik zei net, foto's van kinderen aan de schoolpoort van gisteren. Jouw kinderen zitten niet meer in het middelbaar, hè?
3: Nee. Die beginnen pas 21 september op de hogeschool en hun nief. Maar ik ben gisteren zo wel nog eens gaan kijken, je kunt op je foto's ingeven 1 september. En dan al die foto's van vroeger. En dan denkt, waar is die een tijd naartoe?
2: Oh, zo lief.

0: fluw Hashem-fietshelm vertrekkende met een boekentasje. Ah, oh, man, toch. Dat is een leuke periode.
1: Vertel je dat dan ook aan je kinderen? Of zijn die dan zo van, come on.
0: Ja, misschien toch eerder dan laat.
1: Ah ja. We hadden het daar net ook trouwens over date nights op een vaste avond inplannen. Doe jij dat ook met Jean?
0: Veel te weinig.
1: Ah, is dit...
0: Hoewel wij samen koken. Wij vinden dat heel fijn. En mijn man heeft zo de gewoonte om mij even vast te pakken en te zeggen, we hebben ons danske vandaag nog niet gedaan.
2: Oh.
0: En dan doen wij zo een mini danske, even samen zijn.
1: Maar dat is lief.
0: Ja.
2: Oh, maar het is gelijk in de romcoms gewoon, maar dan in het echt.
0: In het echt.
2: Wauw.
0: Ja, maar je kent hem, hè. Dat is een romantische ziel. Ja, ja.
1: Dus jullie gaan vanavond waarschijnlijk ook samen kijken naar de eerste aflevering.
0: Ja, onder een dekentje. Ja, heel spannend. Met mij kun je niks aanvangen vandaag.
1: Nee, is het echt?
0: Ja, ik weet niet. Dat is toch echt een kindje dat je ineens toont aan de wereld. Toch?
1: Is dit hetgeen waar je het meeste stress voor hebt? Of van alle programma's dat je hebt gemaakt? Of,
0: Ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is. Elke keer opnieuw heb je dat gevoel wel van... Oh, wat gaat de kijker ervan vinden? Gaan mensen de moeite doen om te kijken? En het zijn natuurlijk ook wel verhalen van vrouwen die heel dapper zijn om te delen. Maar ja, je weet, online wordt er ook al wel een keer iets over geschreven. Dus daar hou ik mijn hart ook altijd wat voor vast.
2: Ja.
0: Hoe lief gaan we zijn voor hen?
1: Ja.
2: Je programma heet Crystal. Je kan het dus bekijken op VRT1 vanavond of op VRT Max. Er staat ook bij, dus hoe blijf je mama als het leven je uitdaagt? Je gaat iedere aflevering op bezoek bij 3 vrouwen met een verhaal. Mm-hmm. Heavy verhalen, want de aflevering van vanavond dat draait al rond verslavingen.
0: Ja, ik denk dat we... over verslavingen wel al dingen gezien hebben op televisie uiteraard. Maar mama's die verslaafd zijn, die had ik nog niet op deze manier gezien. En ik spreek met Tina, die jaren verslaafd was aan alcohol. En me deelde dat ze echt liters wijn per dag dronk. En op die manier haar dochter ook wel verloren is. En nu er alles aan doet om die een band te herstellen. Maar dus echt wel heel open verteld. Katrien gaan we ook leren kennen. Die was verslaafd aan drugs. En Emke ook.
1: Ja.
0: Ja, ja. Heel, heel heftig. Maar ik voel ook hoop. Want ze zijn aan het afkicken. En ze willen echt terug vooruit. Kijken naar de toekomst. Dus ik ben heel blij dat ze mij hebben toegelaten bij hen.
2: Ja, exact. Want het lijkt heel makkelijk om daar een programma over te maken. Is het totaal niet. Want je komt bij die mensen binnen. Die hebben al een moeilijk verhaal.
0: Ja.
2: Dat ze dan nog eens voor tv gaan vertellen ook. Jij komt daar dan binnen met camera, vermoed ik. Hoe krijg je die dan toch op een gemak? Want dat is toch echt, dat is jouw superkracht, toch?
0: We hebben een heel tof team researchers die uiteraard al een band met die mensen opbouwen. Hè. Je leert hun verhaal kennen. En als ik binnenkom, dan probeer ik eigenlijk te vergeten dat ik een cameraploeg mee heb.
1: Mm.
0: Wij zijn ook een klein ploegje.
2: Ja.
0: Zo weinig mogelijk mensen bij hen thuis binnen. En bijna het eerste wat ik altijd vraag is, maak een koffietje. Hoe is het met u? Ik probeer de mensen op hun gemak te stellen. En op de een of andere manier komt het wel elke keer. Dus ja, ze kennen mij. Ze weten ook welk soort programma's ik maak. En
1: dat doet ook al veel. Hè?
0: Meestal sta ik ook ergens op een koffiebeker nog van de kinderen. Of zo.
1: Oh, schattig.
0: Dus ja, er is gewoon vrij snel een band op korte tijd. En ik koester dat enorm. Ja.
1: Heb je nog contact ook achteraf nu? Heb je mensen nog gehoord? Of,
0: zeker.
1: Of sturen jullie nu een berichtje bijvoorbeeld wanneer het op tv komt?
0: Meer dan dat. Wij zijn echt zeker nu de eerste afleveringen met hen heel hard aan de slag om te zien van, wat komt er allemaal in de pers? Wat vertellen we, wat niet? En ook, ze hebben de aflevering uiteraard op voorhand gezien. Wij zijn bereikbaar voor hen, dag en nacht. Echt, mijn team is heel, heel lief ook.
1: Ja.
0: We zijn er, als er iets is, bel ons. Want dat is niet niks, hè, uw verhaal delen. Ik weet dat zelf ook, jullie weten dat ook. Het staat online en mensen hebben een mening over. En dat komt soms heel hard binnen. Dus
1: ja,
0: we zijn er heel hard mee bezig.
1: Het zijn geen makkelijke onderwerpen inderdaad. En als je het gevoel hebt van, oei, door dit te horen, dat is toch wel wat triggering, ik heb nood aan een babbel, kun je altijd terecht bij Teleonthaal via het gratis nummer 106, via hun chat op teleonthaal.be. Of je kan ook altijd eens een kijkje gaan nemen op de druglijn.be.
2: We hebben trouwens nog één vraag waar we allemaal mee zaten.
0: Oh.
2: Toen we hoorden dat jouw programma kwam. Maar hij blijft er even bij zitten hier, dus ik zal hem zo meteen
0: even. Spannend.
2: Ja.
3: Dit is de M&M Ochtendshow.

0: Lissandé en Next to Me. Er komt een berichtje binnen van luisteraar M.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Alle programma's die Christel maakt zijn telkens prachtig en enorm aangrijpend. Het is magnifiek wat ze levert.
2: Oh, wauw. Dat is echt... Dank u.
0: Ja, vanaf vandaag kan je naar het nieuwe programma van Christel Verbeke kijken op VRT1 en VRT Max. Het heet Christel. En ja, we hadden er toch nog een vraag over.
2: Ja.
0: Wanneer heb jij dat opgenomen?
2: Ja.
0: Wanneer had jij nog tijd?
2: Dat was de grootste uitdaging, tijd vinden in mijn agenda. Omdat ik uiteraard met de concerten zat van K3 Originals.
3: Mm-hmm.
2: Ik heb het op 5 maanden opgenomen.
0: Was dat dan die periode
2: ertussen?
0: Oh, wow.
2: Ja, ervoor, hè, voorbereidend en zo, en ondertussen.
3: Ja, want we zagen het op de beelden, het was koud.
2: Ja, ik had veel een muts aan.
3: Ja, dus het was winter-herfstperiode. Zeker. Dus het was exact tijdens de periode van...
2: Na de eerste run in het Sportpaleis en voor Ahoy. Ja.
3: Amai.
0: Dat is wel echt...
2: Ja, dat was pittig. Maar ik vond dat ook wel heel fijn, hoor, om zo terug van de regenboog uit Zonneland te komen en bij de mensen thuis gewoon te doen.
0: Ja, maar dan en dan achteraf, want ja, dat is wel een heavy programma. Je komt zware verhalen tegen en dan moet je terug die switch gaan maken naar de regenboogland.
2: Ja. Weet je, ik vind die spreidstand soms ook wel heel leuk.
3: Mm-hmm.
2: Ja. Dat je zo je hoofd weer ergens anders opzet. Maar ik laat die mensen niet los, dus zelfs al sta ik in het Sportpaleis, dan zijn ze daar toch nog mee bezig. Dus inderdaad, die verhalen plakken wel aan je lijf of zo.
3: Okay.
0: Ja, ja.
3: We hebben nog een vraag voor jou straks, maar die komt niet van ons.
2: Oeh.
0: Ja, ja.
2: Zeg, ja. Wat is dat hier allemaal?
3: Ja.
0: Sorry voor alles dat we aandoen.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: 20 over 8 met Talk to You.
1: De M&M Ochtendshow.
0: En Christel, ik moet je ook nog bedanken in het naam van de consument. In Win-Win ben je ook nog steeds te zien.
2: Ja.
0: Je hebt daar de suikerwafels getest deze week. Ik eet dat graag. Ik vond dat fijn.
2: En? Ga je nu zelf ook de test doen? Of ben je gewoon overtuigd van...
0: Ik ben overtuigd door jullie.
2: Echt? Ja. Door het publiek? Want de expert is niet altijd hetzelfde.
0: Dat is waar,
2: publiek,
0: dat is waar. Ja, dat vond ik interessant, want de regula had een compleet andere dan.
2: Ja, ja, die had echt het witte product gekozen.
0: Ja, ja, ik ben ook wel een merkenboy, moet ik toegeven.
2: Ah ja, dat is duur. Is
0: ik weet het.
3: Belangrijke vraag, stik jij je suikerwafel zo even in de microgolf?
2: Ik eet geen suikerwafel.
3: Ah.
2: Nee, echt. Nee, ga niet. Dat is te zoet en te plakkerig.
3: Ja, ik vind die brokken suiker daar eigenlijk ook niet echt zo lekker in.
0: Oh, zeg, jongens, echt waar.
3: Ja, sorry. Nee. Oh. Maar je bent er niet om over suikerwafels te babbelen. Christel Verbeke is hier vanmorgen, zoals je kan horen. Vanaf vandaag kun je naar haar nieuw programma kijken. Christel heet het gewoon. En we hebben straks nog een muzikaal spel waar je kan meespelen.
2: Okay.
3: Het heet De Notenkraker.
2: Oh.
3: Very exciting. Maar we hebben hier ook nog... Wat?
0: Ik vind het goed dat je zegt. Very exciting.
3: Very exciting.
0: Very, very exciting.
3: Het is wel echt leuk. Maar we hebben hier ook nog een vraag liggen die niet van ons komt. Het komt vanuit de Stomme Vragenpot.
1: De Stomme Vragenpot.
0: Ja, een pot met allemaal stomme vragen in, ja. Van BV's, voor BV's.
2: Ah, oh, leuk.
0: Je mag er zelf ook in insteken zo meteen, maar nu vooral in uithalen en eerlijk beantwoorden.
2: Staat er ook bij van wie die vraag komt?
0: Ja, ja, ja. Maar het gaat alle kanten op, dus...
2: Dus ik open het briefje. Mooi geschreven.
0: Aha.
2: Het is een vraag van Elisabeth Lucy Baten.
0: Aha.
2: Die vind ik geweldig. Vind je altijd heel grappig ook. Wat weet je over de Franse Revolutie? Zeg, Elisabeth. Of, het staat erbij, dit mag ook. Wat is uw onnozelste angst? Mijn onnozelste angst. Ah wel, hè. Ik zat deze zomer onkruid uit te trekken. En ineens zie ik daar een rat.
0: What?
2: Ik haat ratten. Die zijn te snel, die hebben een te lange staart. En al mijn haar gaat recht staan als ik er eentje zie. Of nog maar denk dat het in de buurt.
3: En een muis?
2: Nee, een muis vind ik wel schattig.
3: Oké.
0: Okay. Dat is gek, echt.
2: Dat is zo piep, piep. Allee, dat doet niks. Maar een rat?
3: Het is die staart. Het is echt die dikke, lange staart die het hem doet.
2: Echt waar.
3: En zo die tanden. Zo die...
0: Ja.
2: Echt verschrikkelijk.
0: Maar ze hebben die ook allemaal zo wat gebrainwashed door zo de programma's van vroeger als kind, waar de ratten dan de slechtrekken waren. Die werden dan zo extra lelijk getekend.
2: Nee, het is gewoon een lelijk beest.
0: Ah.
2: Iets vies.
3: Zo simpel als iets.
2: Dank je, Elisabeth. Ik ga ook een stomme vraag erin steken.
3: Ja, dat is goed.
2: Dat is wel leuk.
3: Krijg even de tijd om daarover na te denken. Dan mag je het neerschrijven.
2: Toppie.
0: Hallo. Ik zal Benson Boone er even bij alles. Mystical, magical.

0: Loving Babe.
1: My oh my. Ik vind het grappig dat je mee bent, Christel, want je bent het.
2: Wat, hè?
1: Ja, Ariana is aan het optreden op UGS tegenwoordig.
2: Ja, die heeft iets met haar enkel of zo.
3: Ja, ja, ik weet ook niet of dat een enkel omgeslagen is of een snee in haar voet of zoiets, maar ze treedt niet meer op haar grote hakken.
2: Nee, beter is zeg voor die voetjes.
4: Ja, zeker.
1: Maar de laatste shows zitten er wel op, daarom gaan we ze zo meteen nog eens draaien met Thank You Next. Ariana komt eraan. Eerst even door het nieuws van 8:30 fietsen. Yannick, je hebt de hoofdpunten.
5: Ja, niemand pendelt in Europa zoveel als wij. Gemiddeld zijn Belgen voor het eerst meer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. En dat is 13 minuten langer dan het Europees gemiddelde. Het gevangenispersoneel gaat opnieuw staken van onder andere tegen de overvolle cellen. En dat van zondagavond 6 september tot volgende week vrijdagavond 11 september. En in Nepal en Tibet is het aantal doden na de zware overstromingen van vorige week gestegen tot 1130. En er zijn ook nog bijna 4500 mensen vermist. Het wordt bewolkt met aan zee hier en daar enkele buien vandaag bij zo'n 21 graden. Morgen vrij veel wolken en soms wat lichte regen en 23 graden. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
6: Ga van
7: kijkvillen
6: naar
7: Zerikje kijken, hè?
6: Met de trein.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de binnenring rond Brussel is het 35 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Grimbergen. Het gaat ook extra traag naar Brussel op de E19 vanaf Zemst, ook een half uur daar.

0: stond gisteren nog voor de laatste keer in Londen voor haar Eternal Sunshine Tour. Daarna gaat ze even tijd nemen weg van de media.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Waarschijnlijk met haar boyfriend Ricky. Die heeft een mention in Thank You Next. Dan zegt ze, wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Ze heeft het nu veranderd naar, wrote some songs about Ricky, I'm trying to make him my last.
2: Dus,
0: leven. Wat? Dus dat endgame is voor haar.
2: Ah ja, oké. Zoals in, ja, dat is hem gewoon.
0: Dat is hem gewoon. Ik ga proberen om dat mijn laatste liefje te maken, als in degene die blijft.
2: Ja.
0: Trouwen en kindjes. Voilà.
2: Dat is gewoon.
0: Ik gun haar wel zo even weg van alles. Die gaat ze gewoon focussen op zichzelf, denk ik.
2: Ja, ze heeft heel veel over haar heen gekregen. Hè. Ja, door haar eetstoornis. Het komt ook... je hebt het ook over eetstoornis in jouw programma, Kirsten.
3: Ja, de laatste aflevering is inderdaad mama's die kampen met een eetstoornis. En dat komt wel binnen. Ik heb gekookt met een mama die zelf niet proeft van haar eten. En s'avonds laat, als iedereen in bed ligt, pas de tijd neemt om te eten. Dat is echt veel, hoor. Heeft heel veel impact ook op het gezin, hè.
2: Ja, ja, het is dat, hè. Het mama zijn, dat blijft dan doorlopen. Ja. Terwijl, ja, Ariana kan nu wel even de pauzeknop induwen en gewoon even...
0: Ariana heeft geen bevestigde eetstoornis, moet ik wel even zeggen. Maar online maken heel veel mensen zich zorgen daarom. Als je opnieuw nood hebt aan een babbel, nadat je dit hoort, je kan altijd terecht bij Tele onthalen op 106 op het gratis nummer.
2: Christel, we gaan zo meteen een spelletje bij je spelen.
3: Een spelletje?
2: Een muzikaal spelletje.
3: Oeh.
2: We verwachten misschien vrij veel van u.
3: Oh nee.
2: Ah nee, nee, toch niet.
1: Sander. Jouw favoriete homewrecker komt naar België. You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be.
4: Samen met M&M.
5: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
6: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
7: Hey, die van ons die lust aan alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
6: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
1: M&M.
4: Make life safe.
8: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Meteor en zijn nooduitgang. Hij kon afgelopen zaterdag de VRT Zomerrit winnen, maar het was natuurlijk K3.
1: Aha.
0: Zomer van Oya Lele. Dat is toch eigenlijk mee een overwinning voor u eigenlijk?
1: Ja, ik heb het ook persoonlijk binnengepakt. Het is de vijfde keer dat K3 een zomerrit ontvangt. Dus wauw.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ah, dat is wel echt crazy eigenlijk.
2: Meerdere korthouders, dat is wel zot.
1: Ja, samen met Belle.
2: Ja. Ja,
0: hebben jullie dan zo geen WhatsApp-groep waarin je dan kan sturen zo naar iedereen die ooit in K3 gezeten heeft van, nog een?
1: Of? We hebben er niet zo'n gezamenlijke, maar ik heb wel naar de meisjes iets gestuurd.
0: Ah, goed.
1: Eindelijk. Oh. Na 10 jaar opnieuw een zomerhit.
0: Nee. Ja. Goeie song ook. Christel, we gaan een muzikaal spel spelen.
1: Ik zou
0: dus willen zeggen, ik denk dat je er goed in gaat zijn, maar ja, je geeft mezelf een andere vibe.
1: Nee, ik ben zeer slecht in zo'n dingen en ik kan geen namen meer onthouden. En zo, dat is echt de leeftijd, denk ik. Zo, oh ja, hoe heet je nu weer al? Maar kom, ik ga er wel voor.
2: Ja.
1: Okay. Ja.
2: We gaan proberen.
0: Oké.
3: Ja. De notenkraker. Hoeveel noten heb jij nodig om de song te kraken?
0: Ja. Dat is het concept. We proberen dus een lied te herkennen met zo weinig mogelijk noten.
1: Ja.
0: Het is met afbieden tegen elkaar.
1: Ja.
0: En eerst krijgen we, dat is het allerbeste, een soort van cryptische tip over het lied, de song die we zoeken vanmorgen.
1: Ja.
0: Dus mocht je dit horen, speel gerust ook mee in de app van M&M. Daar kan je mee gokken wat jij denkt dat het lied van vandaag is. En met de app van M&M bedoel ik de app van VRT Max. Altijd even aanpassen. We luisteren naar de tip die we krijgen van onze medewerker die de telefoons hier doet. Telefoon Jos eigenlijk. De tip over de song graag.
4: Katie heeft koorts.
0: Katie heeft koorts.
1: Katie heeft koorts.
2: Oké. Ik denk dat...
1: Oh, Iman weet het al of wat. Je ziet het op haar gezicht.
0: Hè, met de tip. Katie heeft koorts.
1: Ja. Ik heb geen idee.
0: Katie heeft koorts.
2: Ik moet even nadenken.
0: Ja,
1: Oei.
0: Ik ga beginnen met afbieden dan. Ik kan de song kraken in 10 noten.
1: Uh-huh. Ik heb denk ik alle noten nodig voor ik weet welk nummer het is. Nee, ik ga voor 9.
0: Ah, 9. Ja.
2: Ik ga voor 8 noten.
0: 8?
1: Oh. Ze weet het gewoon. Sandri ziet het op haar gezicht.
0: Maar als zij het weet, dan denk ik, misschien weet ik het ook. 7 wil ik ook nog doen. Okay. 7 noten.
1: Jij wilt winnen?
0: Ja, proberen.
1: Is het heel gênant als je dat dan niet weet? Als je nu zegt, oké, 5. 5 noten.
2: Oh.
1: Ik zweer het u. Ik weet het gewoon.
2: Oké. Dat mag je doen van
1: mij. Is het echt? Allee, man. Save me.
2: Tenzij dat Sander er nog onder
0: is. Nee. 5, daar ga ik ook niet onder.
1: Oh.
0: 5 noten.
1: Ja.
0: Klaar voor?
1: Ja.
0: Dit zijn ze.
1: Du-du-du-du-du.
0: Wil je nog eens?
2: Dit is hem nog eens.
0: Ik heb wel ook echt geen idee.
1: Maar leuk, kom aan. Misschien moet ik zelf een song verzinnen.
2: Nee.
1: Katy Perry met Roar.
2: Oh.
1: Ah, damn.
2: Dat wil zeggen dat wij nu de volledige 10 noten krijgen?
0: Ja, gewoon even proberen. Hè, dus. Hè? Ik weet het nog altijd niet.
2: Mag ik eens zeggen dan?
0: Ja.
2: Hot and Cold van Katy Perry.
1: Oh.
0: Oh ja, want ze heeft

0: koorts, weet het toch?
1: Ja.
2: Doe me toch.
3: Wist het direct?
1: Ja, ik dacht, ja, Katy heeft koorts, dus Katy Perry. En dan hot en cold. Je hebt zo wat kou en warm zweet soms als je koorts hebt.
2: Ja, maar dat is het ding. Als je het nu uitlegt, lijkt het super easy. En
3: echt, hè?
2: Hoe kon ik dat nu niet weten?
1: Maar kijk, Amy dacht aan Dua Lipa Fever. Dus
2: ah, ja,
1: jullie zijn niet de enige die niet op het juiste spoor zaten. Dat is oké. Okay.
3: Ja.
1: Ik onthoud gewoon, Sander, het is nu 2-0 voor ons.
0: Ah ja, Sander, kom aan, zeg.
2: Zeg, maar. En jij ook, hè?

0: that this is de studio versie.
1: Ja. Now is your time.
0: Run when you hear that whistle. Maar ze heeft ooit opgetreden in de Royal Albert Hall in Londen.
1: Ja.
0: En.
2: Ja.
0: En het is nu die versie die vooral op TikTok heel viraal gaat. Ze

0: Amai.
1: Die mooi, hè?
0: Ik heb kippenvel.
1: Ja. Je kan het volledig herbekijken op YouTube, trouwens. Het staat gewoon online.
2: Amai.
1: Ja. Is ooit op nieuwjaar uitgezonden bij ons.
3: M&M ochtendshow. Ja.
1: Vorig oudejaarsavond of op nieuwjaar heb ik daarnaar gekeken terwijl iedereen hapjes aan het eten was in de zetel.
0: Ah, wat?
1: Naar Dua Lipa Live in de Royal Albert Hall. We hebben dat uitgezonden op VRT1 of op Canvas.
2: Ik weet zeg, maar jij weet echt alles, hè? Ja. Helemaal mee.
0: Vrij ambetant. Ik ben blij dat jij dat eindelijk ook eens meemaakt.
1: Ik doe scroll gewoon te veel, dus dat is niet iets positiefs per se.
0: Altijd alles gezien, dat soort dingen.
1: Ja, vanavond ga ik ook alles gezien hebben van Christel, denk ik, want ik ga wel kijken op VRT1 vanavond.
2: Dank u. Om 21:50. Een tekentje en kijken. Gaat me laten weten wat je vindt.
1: Ja. Besef nu, ik ga kijken, maar ik ga dan al in mijn bed liggen.
2: Ah ja.
1: Dus ik ga morgen kijken.
2: Of straks op VRT Max.
0: Ah ja, dat is waar.
1: Staat het al online?
2: Dat denk ik wel.
1: Als het al online staat, dan ga ik kijken.
0: Ja, effectief, Christel. Het voelt als een heel warm programma dat we allemaal gaan willen gezien hebben. Christel, dus zo heet het, mocht je het willen zoeken op je tv of op VRT Max. Vanavond om 21:50.
2: Ja, merci, hè, mannen.
0: Nee, Christel, jij merci.
2: Allee, tot de volgende. Hè.
1: Tot de volgende.
2: Ik kan nog wat werken, hè.
0: En dat we nog veel mogen en veel kunnen, hè. Het is precies oudejaarsavond.
1: Met Dua Lipa, of
0: ja, het is dat.
2: Ah, ja.

0: Het is gelijk de duif onderaan mijn raam s'nachts.
1: DJ Lish is een Milo hoortjes.
2: Dit komt er nog aan. Als je hem op M&M laat staan.
1: Alweer een boeiende aflevering van Club Kautar straks om 4 uur. En ik zeg expres boeiend, want die hebben gisteren aan elkaar vastgeboeid gezeten.
0: Dat is waar.
1: Ja, die zijn een soort van teambuildingsachtige week aan het doen. Ik denk dat het wel goed aan het marcheren is daar. Straks om 4 uur dus de volgende stap in hun relatie. En om 7 uur vanavond ook weer Robin van de Radio.

0: Thank you, DJ.
1: Graag gedaan.
2: Een dubbele moord.
3: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
4: Wat heb je gedaan, wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
5: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
6: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
7: Dit is meneer bullshit.
8: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september volledig op VRT Max.
9: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
10: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
9: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
10: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
9: Aha, oké.
11: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
12: Krevel. Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Code bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
13: Krevel. Leef beter.
14: Ben jij een ochtendmens?
15: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
14: een vette schijf.
15: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
14: Even een fun fact.
15: Of met de collega's voor.
14: De meest foute 80's hit.
15: Gelijk heb je. Want voor elke mood
16: is iets anders goed.
15: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
17: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
18: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
19: Goedemorgen, het is 9 uur.
20: VRT Nieuws.
19: Dit is Jannik Aerts.
21: Niemand pendelt in Europa zoveel als wij. Gemiddeld zijn we voor het eerst meer dan een uur per dag onderweg van en naar het werk. Dat is 13 minuten langer dan het Europees gemiddelde zelfs. Dat blijkt uit cijfers van HR-bedrijf SD Works en dat staat in het nieuwsblad. Het laatste nieuws. De files spelen mee en de files bedoel ik, maar het komt vooral omdat Belgen gemiddeld verder van het werk wonen, zegt SD Works.
22: Ze hebben een huis en ze zijn dus eigenlijk bereid, als ze werk vinden, om dus toch te blijven wonen waar dat ze dus een huis hebben en dan verdere afstanden te doen. Mensen, zeker als er kinderen komen, zoeken terug hun sociale netwerk op, zodanig dat die opvang kan geregeld worden. Terwijl dat er in andere landen, dat men dichter bij het werk gaat wonen. Niet iedereen ervaart dat als verloren tijd. We nemen het er bij wijze van spreken gewoon bij.
21: Belgen vragen ook niet meer naar extra thuiswerk dan in andere landen. In de eerste 7 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen minder aanvragen ingediend voor mensen van buiten de Europese Unie die hier willen werken. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De Vlaamse regels rond arbeidsmigratie zijn ook begin dit jaar verstrengd. En Vlaams minister van Werk, Zoal Demir, legt uit waarom.
23: We hebben eigenlijk heel duidelijk gezegd van kijk, wij gaan geen mensen meer buiten Europa naar hier halen om te werken. Omdat we natuurlijk hier ook met veel werkzoekenden zitten. En die gaan we eerst helpen om echt aan het werk te geraken. Maar bijvoorbeeld voor hooggeschoolde kennismigratie en echte knelpuntberoepen die onze economie nodig heeft, die regels die hebben we behouden.
21: In Overasselt in Nederland moeten de inwoners niet langer binnenblijven na de grote schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen meer dat er nog verdachten zijn in of rond het dorp. Bij de schietpartij werd een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gemaskerde mensen naar hun huis was getrokken. Ook 2 agenten werden beschoten, zij zijn zwaar gewond. Mogelijk gaat het ook om drugsgeweld. Er zijn in totaal 34 mensen opgepakt, onder wie ook Belgen. In Nepal en Tibet in Azië Azië zijn er nu al 1130 doden geteld na de zware overstromingen van vorige week. Er zijn ook nog altijd bijna 4500 mensen vermist. Intussen is de grenspost tussen Nepal en Tibet in China weer opengegaan. En in Tibet zouden intussen 16 doden zijn gevallen bij de overstromingen. Maar die informatie is moeilijk te controleren, want journalisten mogen niet binnen in het gebied. Vandaag krijgen we bewolkt weer met aan de kust hier en daar enkele buien bij zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken en soms wat lichte regen. Op donderdag halen we 22 graden en vrijdag halen we 24 graden.
2: Blokletter.

dat spannend afwachten is, hè, of de girls van Cat's Eye effectief aan die tour gaan beginnen. Ze zeggen van wel, want ze willen alles laten doorgaan, ondanks alle blessures en mentale problemen aside. Dat wil natuurlijk wel zeggen dat het met minder girls zal zijn. Maar bon, stel dat die doorgaat, dan kan jij er wel bij zijn op onze kosten. Op dinsdag 15 september, dan staan ze hier bij ons in de AFAS Dome. En als jij tickets wil winnen voor hun Wild World Tour, dan rep je je nu best naar VRT Max. Dan ga je even naar kanalen, daar vind je M&M en dus ook die wedstrijd. Goedemorgen. Het is 2 september en daarmee zijn we meteen ook in de helft van de week. Ik kwam gisteren na school alle mama tegen. Die zei dat haar zoon voor de bel al een buil had op zijn hoofd. Die had 1 september iets te letterlijk binnengekopt. Maar hoe is het daar verlopen, jouw 1 september? Ben jij klaar voor 2 september? Berichtjes zijn hier altijd welkom. Vandaag is het alleszins officieel. We hebben de warmste zomer ooit achter de rug. En we zijn ook nog eens officieel de Europese kampioen pendelen. Gemiddeld 61 minuten per dag is de Belg onderweg van en naar het werk. Dat is crazy. Wat ook crazy is, maar dan vooral voor Piet Piraat, is dat hij content is, want zijn droom komt uit. De originele cast die komt terug samen. Je kan hen zien tijdens de sing-along in december. Zo lang moet je niet wachten om naar de eerste aflevering van Christel te kijken. Christel is hier nog as we speak aan het vertrekken. Ze zat in de ochtendshow, ze kwam vertellen over haar nieuwe programma. Je kan ook kiezen voor onze Manu, want die is de gast bij Zeg eens op Play 4. En we zien vanavond ook de twee andere koppels van Blind Getrouwd in het huwelijksbootje stappen op VTM. En dat brengt mij naadloos bij de song die ik heb klaarstaan. I Don't Wanna Lose Your Love Tonight. Dat zingen de mannen van The Outfield. En ik vind dat het

0: another drink. Maar ik kreeg het niet gezegd. Ik zag trouwens in de krant dat we veel gedronken hebben met z'n allen, of toch veel water. Want de Spadel, dat is zo de groep die achter onze watermerken zit, zo Spa en Bru, die hebben in de eerste helft van het jaar 1/5 meer winst gemaakt. Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met de hete golf. Dus goed gedronken, vriendetjes. Ken je dat zo? Dat de liefde je extra hard kan laten meebrullen met een song? In iedere richting, hè. Als het goed gaat, heb je daar zin in. Maar ook als het slecht gaat. En ik heb er zo twee voor jou klaarstaan. Die on this hill en We Found Love komen eraan.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
3: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
4: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
3: En heb je de stekker ingestoken?
4: Nu werkt het. Merci.
3: Graag gedaan.
2: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
5: Meer tijd voor jezelf nodig?
6: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
5: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
6: Even helemaal niks.
5: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
7: M&M.

Blijf toch goed, hè, Sienna Spyro en Die on this Hill. Een van de allertofste dingen aan DJ zijn is volgens mij het groepsgevoel dat je kan creëren. Als zo, ja, allee, wie slaagt er nu in om easily een paar duizenden mensen als één te laten voelen? Calvin Harris die demonstreerde dat nog eens mooi op zijn socials en ik heb er van jou een fragmentje van mee. Dat is toch zot, hè? Trekt gewoon de muziek weg en iedereen zingt verder. Echt kippenvel, maar eens zien of jij deze nog kan meezingen. Samen met Rihanna is dit Calvin Harris en We Found Love.

0: dan ook van Maxime en Babette. Er is een Belgisch record gesneuveld door een competitie onder buren in Lummen. Ik vertel je er straks alles over. Eerst even hopen dat er geen filerecords sneuvelen op de weg vandaag. Op de binnenring rond Brussel, 35 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Diegem. In Brussel sta je ook een half uur in de file tussen de Annie Cordy en de Rogiertunnel. Het gaat ook traag naar Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Meissen. Op de E19 vanaf Semst 45 minuten extra. En op de E40 vanaf Everberg 30 minuten. File rijden richting Antwerpen ook. Op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. En er is ook hinder op het knooppunt Zwijnaarden voor wie van de E17 uit Kortrijk komt. En de E40 richting Oostend. En de opwil door een ladingverlies. M&M.
1: Hey. Maureen van Herbergen.
2: M&M.
1: Make life sing.
2: Make life sing.
1: Make life sing.
2: M&M.

0: Ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Het is de perfecte.
3: Hallo, ik ben Roxy Dekker. En ik ben heel blij, want mijn...

zei het daarnet al, in Lummen zijn ze weer voor het maximum gegaan. Want er is een tof Belgisch record gesneuveld. Er was daar een kleine, of is daar eigenlijk al lang, een kleine competitie aan de gang onder de buren. En Danny Lemmes heeft er nu de hoogste zonnebloem gekweekt die ons land kent. De zonnebloem is 7 meter hoog. De man heeft er echt zo'n stelling moeten ombouwen dat het ding niet omvalt. Het vorige record was net geen 6 meter. En hij verwacht ook dat het ding nog 10 centimeter groeit. Dus dat record gaat nog wel even goed zitten, denk ik. En daar lachen ze nu een beetje met Versailles had de zonnekoning. Maar zij hebben nu de zonnebloemkoning. Dat is mooi, Danny. Heel goed zo. Het is al 10 jaar geleden dat Avicii zijn laatste show speelde. En om dat te eren, loste zijn entourage iets voor de fans. Ik

Avicii en Hey Brother. Het is ongelooflijk, maar waar. Maar het is al 10 jaar geleden sinds hij zijn laatste show heeft gespeeld. En daarom heeft zijn entourage eigenlijk onvertoon beeldmateriaal van die show gedropt voor de fans. Het zijn blijkbaar shots gemaakt met een GoPro op het podium. En dat was dan eind augustus 2016. Daar speelde hij zijn laatste show op Ushuaia. Je kan dus nog eens heel dicht bij Avicii geraken als je dat wil. De beelden zijn exclusief te bekijken op de site van Avicii zelf. De vrouw die op een trouwfeest zat het voorbije weekend, want haar broer Phineas is getrouwd, of toch volgens Vogue. Die hadden inside info, want ze waren erbij toen de bruid haar 4 jurken aan het passen was. Ik heb het over Billie Eilish en dit is Birds of a Feather.

Just Stay featuring Sam Harper med Just a Little. M&M. Elke dag na 10 uur dan pik ik er een dagplaat uit voor een luisteraar. Dat is een song die jij vandaag graag wil horen. Het enige wat jij daarvoor moet doen is een berichtje sturen natuurlijk. Met welk nummer je wil horen. Ja, dat is redelijk evident, Maureen. Maar vooral ook waarom je dat wil horen. Moet je vandaag het hele land doorkruisen om pakjes te gaan bezorgen en wil je miles on it bijvoorbeeld? Dat kan. Heb je op het werk per ongeluk iets kapot gemaakt en wil je it wasn't me? Dat kan ook. Wil je aan de collega's laten weten dat ze goed bezig zijn en wil je A-team voor hen? Alles kan. Ik vind hier maar iets uit. Hè. Vul het zelf vooral in en wel nu in de chat via VRT Max. Wie weet draai ik dan zo meteen wel jouw dagplaat. M&M. Nu even de broek laten zakken tot je kruis extra laag hangt, want dat was hot in de 90s door deze meneer MC Hammer. M&M.

0: is het gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk. Alhoewel eentje...
2: Ik heb een diefstal gepleegd.
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Elke dag uren tijd verliezen?
6: Villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
5: Of uren tijd winnen?
6: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
5: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.

0: krijg je van Janne Kaart.
1: Er was een spectaculair ongeval in de Antwerpse haven. Iets voor 8 uur vanmorgen werd een vrachtwagen aan een onbewaakte overberg gegrepen door een goederentrein. Door de aanrijding kantelde de vrachtwagen en kwam die bovenop een rijdende auto terecht. Niemand raakte daarbij gelukkig gewond. Het ongeval zorgt wel voor heel wat verkeershinder in de buurt. Het is nu wachten tot de vrachtwagen en de auto zijn getakeld. Voor het eerst zijn we elke dag meer dan een uur onderweg van en naar het werk. We pendelen ook dit jaar het langst van alle Europeanen, gemiddeld 61 minuten per dag. Dat komt vooral omdat Belgen gemiddeld verder van het werk wonen dan in het buitenland. En toch vragen Belgen niet meer naar extra thuiswerk dan in andere landen. Maar werkgevers zouden wel meer nadenken over een slimme combinatie van thuis- en kantoorwerk, zegt SD Works.
2: Ook met flexibele uurroosters beginnen spelen, maar dus ook nadenken over alternatieve vervoersmiddelen. En dan denken we dat het mobiliteitsbudget dat deels verplicht zou worden vanaf begin 2027, daar bijvoorbeeld ook een oplossing in kan bieden, omdat mensen dan gemakkelijker de keuze hebben om die bedrijfswagen te laten voor wat het is en dan te gaan voor een combinatie van alternatieven.
1: In de eerste 7 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen minder aanvragen ingediend voor mensen van buiten de Europese Unie die hier willen werken. Dat zijn er bijna 12% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De Vlaamse regels rond arbeidsmigratie zijn begin dit jaar verstrengd en Vlaams minister van Werk, Suhail Demir, legt uit waarom.
3: We hebben eigenlijk heel duidelijk gezegd van kijk, wij gaan geen mensen meer buiten Europa naar hier halen om te werken. Omdat we natuurlijk hier ook met veel werkzoekenden zitten. En die gaan we eerst helpen om echt aan het werk te geraken. Maar bijvoorbeeld voor hooggeschoolde kennismigratie en echte knelpuntberoepen die onze economie nodig heeft, die regels, die hebben we behouden.
1: In Overasselt in Nederland moeten de inwoners niet langer binnenblijven na de grote schietpartij in de nacht van maandag op dinsdag. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen meer dat er nog verdachten zijn in of rond het dorp. Bij de schietpartij werd een man van 51 doodgeschoten nadat een grote groep gewapende en gewaskerde mannen naar hun huis was getrokken. Ook 2 agenten werden beschoten en zij zijn zwaar gewond. Correspondent Sander van Horen is ter plaatse en volgens hem is de rust intussen daar teruggekeerd.
4: Sinds 11:15 gisteravond mogen mensen de straat weer op. En dus zie je dat de supermarkt in het dorp zich opmaakt om open te gaan. De school die maakt zich op om open te gaan. Het zal zeker voor de mensen vandaag het gesprek van de dag zijn. Vooral ook omdat er even verderop in het dorp, dichtbij het huis waar het gisteren allemaal te doen was, daar staat nog wel een politieafzetting met zwaar bewapende agenten. Maar in de rest van het dorp is er weinig meer van te merken.
1: Ja, mogelijk gaat het om drugsgeweld. Er zijn in totaal 34 mensen opgepakt, onder wie ook Belgen. Vandaag krijgen we bewolkt weer met aan de kust hier en daar enkele buien bij zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken met soms wat lichte regen. En morgen halen we 22 graden en vrijdag 24 graden.
5: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever. M&M.
6: Restaurants bieden jou een plat du jour, ik bied jou een plat du jour. Wat mag het voor jou zijn, zo ergens na de nummer 5 van de M&M 50?

0: Maar nu is de bedoeling dat ik iemand anders blij maak. Ik ga jou bedienen alsof je Belle van Beauty and the Beast bent.
1: C'est la fête, c'est la fête. Service garanti impec. Mettez votre petite bavette, chérie, et nous, on veille au reste. Plat du jour, heure d'heure. Ici, on sert à toute heure.
0: Ja, daar was het plat du jour. Ik doe van jouw plat du jour. Welke song mag het voor jou zijn vandaag? Ik ga het meteen eens vragen. Zie. Goedemorgen, Katrien.
2: Goedemorgen, Marie.
0: Ha, jij wil er eentje voor je zus, een dagplaat. Die kan het wel gebruiken op haar job, stuurde je mij. Wat doet ze precies?
2: Mijn zus werkt in een mobiel crisisteam in de geestelijke gezondheidszorg, dus psychiatrische zorg. Dat kan voor mensen met suïcidale neigingen zijn, verslavingszorg, afbouw medicatie. En die gaan 6 weken aan huis. Bij mensen die een hulpvraag hebben om proberen een opname te vermijden.
0: Oh, wauw. Wat een boeiende job. Lijkt me ook wel heftig voor je zus.
2: Heel heftig, maar het is haar droomjob. Ja. Maar ik heb een plaat aangevraagd eigenlijk die het eigenlijk al zegt. Je mag niet te veel stress hebben voor die job.
0: Ja. Ik denk dat dat zo'n job is. Daarvoor moet je gemaakt zijn, toch?
2: Ja, klopt. Okay. Je zegt dat een bepaald hout gesneden om dat te doen.
0: Ik denk dat jij dan de zus bent die ook uit het goede hout is gesneden als je dat aanvraagt voor jouw zusje. Hoe heet ze trouwens?
2: Leen. Okay. Leen Jacobs.
0: Top. Dan hoor ik dat Leen dit bij deze hoort en dat ze kan werken zonder stress. Merci, Katrien. Ik wens jou ook een stressloze dag, hè.
2: Dankjewel. Dat komt zeker in orde en voor jullie ook.
0: Merci. Ik wens het jullie allemaal toe. No stress.

0: heb een lekkere meezinger van Beyoncé voor jou. Zo nog eens goed brullen alsof het net gedaan is met je lief. Waarvan ik natuurlijk hoop dat het niet levensecht is natuurlijk. En anders dan kan het ook maar helpen. En ik heb ook een lekkere remix gevonden die Lost Frequencies heeft gemaakt. Die ik gewoon moet delen met jou.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat u nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
4: Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
8: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
7: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
9: Eurostar. Together we go further.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes? Wakko?
10: Gek? Dus sprint terug voor het Braun Mivo scheerapparaat voor maar 599 euro. Mediamarkt.
12: IKEA-tip van de week.
13: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
12: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Wat eten we vandaag?
16: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
15: Onmisbaar in de keuken.
16: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
15: Gratis en voor niks.
12: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen,

Beyonce and Irreplaceable. Leuk nieuws voor de Lost Frequencies fans, want ten eerste deelde hij onlangs één van zijn persoonlijke hoogtepunten van de zomer. En dat was headlinen op Les Ardentes in Luik. Hij deed dat samen met de Amerikaanse band Black Eyed Peas. En je voelt dat hij echt onder de indruk was. Je voelt het gewoon in zijn sets. Want luister even naar deze lekkere remix van

sorry, maar als ik dat hoor, ja, dan heb ik instant heimwee naar de zomer. Zo goed gedaan is dat. Enfin, nog meer goed leuk nieuws. Maar dan heb ik even al de Spaanse luisteraars nodig. Want hij heeft iets in Spaans geschreven op zijn socials, Lost Frequencies. Ik kan geen Spaans, dus ik probeer gewoon mijn beste Spaanse tongval boven te halen. Want dat doe ik wel graag. Oké, hier gaan we. Mantendo Overado Vivo con música nova llegando esa semana. Ja, ik zeg het nog eens, ik kan geen Spaans, maar ik gok dat hij zegt, esa semana, dus deze week, música nova, nieuwe muziek. De titel is Paraíso. Dat denk ik dat dan weer, dat is paradijs zeker. Hè? En wie is daarin getagd? Want hij maakt die song niet alleen. Hij gaat dat doen met Marie Froes. En dat is die meid die viraal ging op de socials met deze sound.

0: verschoning mijnentwege. Want ik dacht daarnet dat het berichtje dat Lost Frequencies had verstuurd, dat dat Spaans was. Maar Fran die zegt, hey Maureen, volgens mij was het Portugees. Maar het lijkt wel allemaal op elkaar. Ja, maar je hebt wel super hard gelijk, Fran. Want ik ben het eens gaan opzoeken, die Marie Froes, waar hij dus een samenwerking mee wil doen of mee gaat doen, sowieso. Die is effectief Braziliaans, dus het is Portugees. Maar de essentie blijft overeind. Er komt een nieuwe song aan van Lost Frequencies en Marie Froes. Ik hou het voor jullie in de gaten. Dat doe ik ook op de weg. Het is ondertussen 10:30 geworden. Je moet nog aanschuiven naar Brussel. Liever op de A12 is er in Aartselaar de rechte rijstrook dicht door een aanrijding. Op de E19 vanaf Semst 20 minuten extra. Op de E40 vanaf Everberg 10 minuten. In Sint-Stevens-Woluwe is er 1 rijstrook dicht door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten erbij. Van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost door een ongeval op de rechte rijstrook. En er is ook hinder op het knooppunt Zwijnaarden voor wie van de E17 uit Kortrijk komt en de E40 richting Oostende op wil. Dat komt door een ladingverlies. Wees daar dus vooral voorzichtig. M&M.
1: Maureen van Herbergen. Make life sing. Make life sing.

0: Becky G. Liever en Topic met Sorry Papi. Gisteren startte niet alleen het gewone onderwijs, maar ook het volwassen onderwijs. Zijn er hier onder jullie luisteraars die ooit iets gevolgd hebben? Laat eens even weten of je dat gedaan hebt en wat je gedaan hebt. Ik heb het er zo meteen even over de opleidingen die dit jaar hot or not zijn.
1: Ik ben Fatma Taspinaar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar?
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenrijpjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
9: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
10: Renault. Lotto is op zoek naar een neus.
11: Oh? Een neusbegot.
10: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
12: Of thee in India.
10: En die graag rondneust in dure boutiques.
12: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
11: C'est
10: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan.
13: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Mannekes, het is september, hè?
2: Ja, dat hadden we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
2: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
3: Dat hadden we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
4: Oh!
2: Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
4: Ja, naar Gamma!
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

the Dead Dance. M&M. Gisteren startte niet alleen het gewone onderwijs, maar ook het volwassen onderwijs. Wendy laat weten dat ze 16 jaar geleden opnieuw is gaan studeren. Gespecialiseerde voetverzorging deed ze. Ze heeft er nog geen moment spijt van gehad. Ondertussen al 15 jaar zelfstandig. En haar dochter is ook na 2 jaar kapster te zijn vorig jaar terug gaan studeren voor zorgkundige. Manuel laat ook weten dat hij avondopleiding chocolade heeft gevolgd in Geel. En dan in volle coronaperiode toch de stap gewaagd, een eigen zaak begonnen en met een prachtig resultaat. Want de zaak bestaat nog steeds, dus dat is een goed teken. Chocolatier in Averboden, dat is het resultaat daarvan. Ja, het is hot, hè? Zo'n avondje opleiding in het volwassen onderwijs, of zelfs dagopleidingen zijn er ook. En nu in de krant staat dat er toch wat trends in te zien zijn. Bij VRT Nieuws zijn ze langs geweest bij Sintra in Limburg. En duaal leren blijkt hot. 30% meer jongeren kiezen ervoor om zo 1 dag naar school te gaan en 4 dagen een opleiding te doen in een bedrijf. En verder zijn de grootste stijgers in het volwassen onderwijs de groensector. Denk aan tuinaannemer. 60% meer mensen zijn dat aan het volgen. Of gaan dat volgen, vanaf nu liever. Ook mode doet het goed. Plus 50%. Opleidingen rond safety zijn ook hot. Denk zo aan vertrouwenspersonen, preventieadviseurs. Ook daar 50% meer inschrijvingen. Maar wat ook opvalt, is dat er veel minder mensen kiezen voor opleidingen met bier. In 2023 waren er nog 50 leerlingen die sommelier, biersommelier wouden worden. En nu nog maar 6. Ja, het zat onlangs ook in het nieuws dat er veel minder bier wordt gedronken. En mensen zijn er blijkbaar heel erg gevoelig aan als ze zo'n opleiding kiezen. Ze denken aan wat er in de media te zien is en kiezen op basis daarvan een nieuwe opleiding. Als je nog zou willen beginnen, er start nog van alles de komende 3 weken. Je hebt het gehoord. Ik heb hier luisteraars die daar enorm blij mee zijn geweest met zo even een switcheroo. Enfin, ik heb het maar gezegd. Pak er even pen en papier bij, want ik ga jou zo meteen het telefoonnummer van Bazaar geven. Je mag hen bellen. Ik heb het gecheckt. Ik geef je even de tijd om alles te verzamelen. Het is pas voor na Bon Jovi ergens. Dit is Living on a Prayer.

Miley Cyrus met The Flowers. Ja, ze wil dat we het vanaf nu zeggen, zonder de familienaam. Gewoon the one and only Miley. Want ze wil dat er maar eentje is, waarschijnlijk. Hè. Bon, zit je klaar met pen en papier? 0456-871-935. Dat is het telefoonnummer van Bazaar. Ik had het beloofd, je mag hem bellen. Ik ben niet aan het zeveren. 0456-871-935. Je mag dat zelfs doen terwijl ik hen speel. Dit is Ooit komt er een dag.

0: Dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat heb je gedaan?
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is mijn bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die waarin een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september volledig op VRT Max.
7: Meer tijd met je kinderen nodig?
8: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Ja! Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
9: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
10: Nog een keer, nog een keer!
9: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
12: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be.
13: Carrefour. De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
14: Van medische kosten tot Heo-vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
15: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
16: Torfs! Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
17: Zottekes, wakko.
16: Jack. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
18: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
19: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

0: Jannik Aerts.
1: Moet je elektrische strep straks een nummerplaat hebben? Elektrische steps duiken vaak op bij drugsgeweld en schietpartijen in Brussel. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin wil daarom dat elektrische steps een nummerplaat krijgen. Dat is een kleine maatregel die een groot verschil kan maken, zegt de minister.
2: Ik heb 3 feiten beschreven die zich in amper 36 uur hebben voorgedaan. Bij 2 van die feiten werd een step gebruikt om de feiten te plegen. Vandaag zijn dergelijke voertuigen, omdat ze geen nummerplaat hebben, na de feiten vrijwel onmogelijk op te sporen. 6 wanneer ze in beeld worden gebracht door de bewakingscamera. Dat is vandaag een duidelijke lacune in onze veiligheidsbeleid die we zo snel mogelijk moeten wegwerken.
1: Ja, er wordt ook bekeken of er extra militairen kunnen worden ingezet in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Er patrouilleren nu al 45 soldaten samen met de politie rond Brusselse stations, maar dat worden er dus mogelijk nog meer. In de Antwerpse haven is kort voor 8 uur vanmorgen een spectaculair ongeval gebeurd. Een vrachtwagen werd er aan een onbewaakte overweg gegrepen door een goederentrein. Door de aanrijding kantelde de vrachtwagen en kwam die bovenop een rijdende auto terecht. Niemand raakte gewond. Het ongeval zorgt wel voor heel wat verkeershinder in de buurt. Het is nog altijd wachten tot de vrachtwagen en de auto volledig getakeld zijn, vertelt spoorvrachtoperator HSL.
3: Op dit moment is eigenlijk de trailer van de vrachtwagen een beetje verwoven met de locomotief. Dus het is niet zo simpel als uit elkaar trekken. Dus wij moeten nu sowieso wachten op bevel van de politie totdat de verkeersdeskundige is langs geweest van het parket, die dan na zijn goedkeuring dat we dan kunnen overgaan tot het lichten en het proberen te verwijderen van de oplegger van de locomotief.
1: In Augsburg, in het zuiden van Duitsland, is een station gesloten nadat er vlakbij een ontploffing was gebeurd. Er werd ook een tweede verdachte pakket gevonden. 2 mensen raakten daarbij lichtgewond bij die explosie. Er rijden momenteel daar geen treinen en de Duitse politie vraagt ook om daar de omgeving te vermijden. Vandaag krijgen we bewolkt weer met aan de kust hier en daar enkele buien bij zo'n 21 graden. Morgen en vrijdag vrij veel wolken, soms met wat lichte regen. Morgen halen we 22 graden en vrijdag 24. M&M.
0: Marien van Herbergen. Gewoon om er even zeker van te zijn dat het echt goed met je gaat, heb ik 2 keer I'm Good. Straks van Jelly Roll en nu al

gisteren was het dubbelfeest, want de AFAS Dome bestaat 1 jaar. En ze deelde ook nog eens dat Somber langskomt. Op 16 mei is het zover. Louise is zo klaar voor de pre-sale. Ze hoopt hem voor een 4e keer te kunnen zien. Ah, wel, veel succes, Louise. Komt er morgen ook tof volk langs. Sven De Leijer die komt langs bij de ochtend om het te hebben over zijn gloednieuw mysterieus programma. Is het gelukt? Wat heeft hij gedaan? Hij heeft 8 BV's opdrachten gegeven doorheen het voorbije jaar. En die 8 zijn Fien Gerwijns, Bart Lemmelijn, Annemie Struijf, Bart Kannaert, Moshin Abbas, de comedian, Stefanie Plankaert, Timo Verbeek zie ik ook nog. En dan misschien een beetje een nieuwe naam, Birgit Aardgeert. Dat is een meisje die je wel eens kan zien in de ideale wereld. Enfin, Fien Gerwijns die moest bijvoorbeeld een muzikale hit scoren. Ik heb daar niks van gemerkt het voorbije jaar, dus ik vrees er een beetje voor of dat gelukt is. Annemie Struijf die kreeg de uitdaging om profvoetballers te zakkenrollen. Alleen al daarvoor wil ik kijken. Enfin, vanaf nu zondag gaan ze samenkomen, die 8. En gaan we samen met hen ontdekken of het gelukt is. En dan is het ook aan ons om in te schatten of het gelukt is of niet dus. En blijkbaar hebben die elkaar ook nog een beetje zitten saboteren, zonder dat ze dat van elkaar weten. En ook jij, wij kunnen nog meedoen. Want als de shows op antenne zijn, dan lopen er zo ook nog wat opdrachten. Dus ik weet het niet, maar ik voel zo'n beetje een mix van Fata Morgana aankomen en Sorry voor Alles. Maar ik denk dat het sowieso goed zijn. Goed gaat zijn, liever. Ja, we gaan het morgen alleszins live kunnen vragen, want dan is hij

0: I'm good van Jelly Roll. En na een Jelly Roll altijd tanden poetsen, hè? Ja, ik zeg het omdat ik iets raars heb gelezen. Er is een nieuwe tandenborstel op de markt. En die komt uit een hoek die je niet meteen verwacht. Ik vertel je er zo meteen alles over.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Ideetip van de week.
7: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
6: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Mannekes, het is september, hè?
10: Ja, dat hadden we ook door.
9: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
10: Dat ook, ja.
9: Wat ook, ja.
11: Dat hadden we ook door.
9: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
10: Oh! Dat hadden wij niet door.
9: Dan is het nu door.
12: Ja, naar Gamma!
13: Hoe maak je het?
14: Samen met Gamma. Gamma.
13: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
16: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
15: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
17: Achter jou staat Xerius.
18: Ben jij een ochtendmens?
19: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
18: een vette schijf.
19: Zelfs in die
20: monsterfile van 300 kilometer.
19: Voor elke mood
20: is iets anders goed.
19: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Echt, een heel jaar.
3: Ja, echt. Info op telenet.be.

Hooks, die doen van Never Going Home. Als ik naar huis ga, dan ligt daar bij mij nog steeds een goede oude normale tandenborstel. Zelfs toch een manuele. Maar nu vrees ik dat ik toch echt achterloop. Want er is een nieuwe tandenborstel op de markt. En die komt uit een hoek die je niet meteen verwacht. Het is er eentje van Dyson. Jawel, die van de stofzuigers. Die zijn blijkbaar meer en meer producten aan het maken. En nu introduceren ze dus een slimme tandenborstel. De Dyson Camera Jet heet het ding. Want jawel, het heeft een ingebouwde camera met AI. En daardoor zou je dan kunnen kijken, echt zo tussen die kleine openingen tussen je tanden. En ja, dat zijn dus blijkbaar vaak de plekjes waar we niet goed aanraken. En door die AI kan dan zelf detecteren van, oh, hier raken we niet aan. En we spuiten er een straaltje mondspoelmiddel op. Heftig, toch? En voor de liefhebbers, ik ga het zeker niet doen, je kan ook via je gsm dan meevolgen wat de camera ziet. Ik denk echt dat je dat niet wil, maar goed. Gewoon wel even waarschuwen nog, want aan de tandenborstel hangt er een stevige prijskaart. Wie die wil aanschaffen, betaalt €479. Maar bon, you do you. Last from the past nu. We gaan naar 1996, toen AI nog niet bestond en gewone tandenborstels volstonden. We doen dat met Joan Osborne en One of Us.

0: Magnetic en de Bauza op deze woensdagvoormiddag. Ik hoop dat er niet te veel Bauza op de weg is. Spiepen. Het valt wel mee. Naar Brussel op de A12 is in Aartselaar de rechter rijstrook dicht door een aanrijding. Op de binnenring rond Brussel staat in Sint-Stevens-Woluwe een defect voertuig op de rechter rijstrook. En er rijden geen treinen tussen Antwerpen-Zuid en Puurs, maar voor de rest gaat het lekker vlot op de weg.
1: M&M.
2: Maureen van Herbergen.

0: Wat is je job?
1: Velen van ons hebben een 9-to-5. Anderen hebben dan weer zotte shiften. Maar wat we tussen die uren doen, hè, dat is de vraag. Een vraag die je standaard wel krijgt als je iemand niet kent. Ik ga het niet vragen aan jou. Ik wil het raden, jouw job. En vandaag wordt het de job van luisteraar Amy. En ik krijg ook altijd één tip om mij een beetje op weg te zetten, want het is wel echt niet simpel. Maar dus, Amy die ziet op een week veel verschillende plaatsen. Wie ziet er allemaal verschillende plaatsen op zijn job? Als jij nu al een gokje wil doen, be my guest, help me out in de chat. Het kan me maar vooruit helpen om het goed te doen.

0: VRT Max.
1: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
2: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
3: Volkswagen.
4: Kruid van deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Man Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op circuit Zandvoort.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
6: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
7: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
8: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
9: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
8: En heb je de stekker ingestoken?
9: Nu werkt het. Merci.
8: Graag gedaan.
7: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
10: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
11: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
12: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op zalmfilet,
10: amai,
12: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
10: Oh, en Lidl, op u kan ik rekenen.
12: Lidl, dat kan tellen.
0: M&M.

Er zijn 7 dagen in een week. Ik hoop dat jij er maar 5 van moet werken of nog minder. Hoe minder, hoe beter, zegt. Tenzij je een toffe job hebt. En daar zijn er wel wat van. Normaal gezien ging ik de job van Amy mogen raden. Maar ik denk dat Amy druk bezig is. Dus ik zoek iemand nieuw om de job van te raden. Als ik jouw job mag raden, stuur dan nu even job in de app van M&M. Dat zou vreedtof zijn. Terwijl stuur ik jou alle blessings op.

Amai, ook dikke vette blessings voor jullie allemaal. Want normaal gezien ging ik de job van Amy raden, maar die kan niet oppakken. Dus heb ik al meteen iemand nieuw gevonden wiens job ik mag raden en jij mag ineens meedoen, zie.

0: Ik had deze week al Bart, die instaat voor zo de wegmarkeringen. Clarissa, die vervoerde containers in de haven. En vandaag mag ik in de job duiken van luisteraar Kobe. En eigenlijk heeft Kobe het mij heel makkelijk gemaakt, want ik ging normaal bellen met Amy. En Amy die zei, ja, ik zie op een week heel veel verschillende plaatsen. En Kobe die zei, weet je wat Marien, voor mij geldt die tip ook. Dus dat is lekker makkelijk. Goedemiddag Kobe.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Kobe, moet je nog werken vandaag?
1: Ik ben eigenlijk deels al begonnen werken deze ochtend. Oh. En op weg naar huis.
0: Okay.
1: Het is eigenlijk mijn job die nooit stopt.
0: Je bent al goede tips aan het geven. Ik ga je dan niet te lang bezighouden. Ik ga meteen mijn vragen op jou afvuren, als dat mag zien. Is goed?
1: Ja, dat mag.
0: Let's go. Je bent veel onderweg, zeg je. Heb je dan überhaupt een kantoor?
1: Nee, niet echt.
0: Niet echt. Oké. Hoeveel plekken doe je per dag?
1: Dat hangt er helemaal vanaf. Als mensen mij bellen, dan moet ik ter plaatse gaan. Soms kan ik ook van thuis uit werken.
0: Oké. Zijn het wel elke week dezelfde plekken die je doet, of is het altijd anders?
1: Dat hangt er ook een beetje vanaf. Eigenlijk heb ik mijn vaste regio waar ik in werk.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik zie wel vaak dezelfde plekken, maar
0: het is wel
1: een job die zodanig verschillend is en variërend is, dat ik wel heel veel zie.
0: Ik hoor je regio zeggen. Zit je dan in de sales, in de verkoop?
1: Nee, dat niet.
0: Nee, oké. Zou ik het instant van jou kunnen overpakken?
1: Ja.
0: Welke zin zeg je het meest?
1: Dat is moeilijk. Ik denk gewoon hallo en mezelf voorstellen. Mensen handen geven en kussen geven, dat doe ik wel heel veel, ja.
0: Oké, heb je een uniform?
1: Nee.
0: Heeft jouw werk een motto, zo'n slagzin, zoals bij Nike, just do it?
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Zeg eens, wat is die?
1: Ik moet wel ver nadenken. En als ik de zin ga zeggen, denk ik dat het gemakkelijker te raden gaat zijn.
0: Je mag de zin toch zeggen, want ik moet raden.
1: Oké. In het hoofd, in het hart.
0: In het hoofd, in het hart, oké. Dan denk ik dat je iets in de zorg doet. Maar is dat juist of niet? Verlos me maar uit mijn lijden komen.
1: Nee, het is niet juist.
0: Allee! Ik dacht echt zo in het hoofd, in het hart. Dat dacht ik zo, dat is iemand die goed is voor de mensen. Hè. Wat doe je dan wel? Wat is jouw job?
1: De zin is wel een beetje verleidelijk, waarschijnlijk inderdaad. Ik ben eigenlijk journalist voor het laatste nieuws.
0: In het hoofd, in het hart, nu dat je dat zegt. Zeg, en waar ga je dan achteraan? Achter lokale verhalen dan?
1: Ja, dus ik ben eigenlijk regiojournalist in de Vlaamse Ardennen.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb zo bepaalde steden en gemeenten die zeker in mijn portefeuille zitten.
0: Ja.
1: Waaronder Ronde, Kluisbergen, bekend uit de Ronde van Vlaanderen en zo verder. Dus Kluisberg, Makendal, die kanten zo'n beetje in de Vlaamse Ardennen.
0: Ja.
1: Dus dan ga ik inderdaad op zoek naar regionale verhalen zoals jij. Vragen stelt aan mij, ben ik dus eigenlijk dagelijks bezig met interviews, met artikels schrijven. Van klein naar groot, grote verhalen, emotionele verhalen van mensen, het eigen is een eerste schooldag onlangs ook.
0: Ja.
1: Ook politiek nieuws in de regio, direct doen we ook. Sport, alles een beetje. Hè.
0: Als ik daar iets moet weten, dan bel ik jou. Waar ben je vandaag trouwens naar onderweg?
1: Ik ben dus net naar Ronse geweest. Dat is eigenlijk de plek die ik eigenlijk dagelijks doe. Ik ben zelf van Zwalm, dus dat is altijd een half uur te rijden. En ik heb daar een afspraak gehad met de schepen van lokale economie en van welzijn. Die een gebouw die een tijdje leeggestaan had, nieuwe huisvesting voor de sociale projecten in Ronse. Dus eigenlijk een mooi thema, iets dat ook de mensen aanbelangt. En dan een nieuwe functie voor een gebouw. Dus voilà, kijk.
0: Top.
1: Dat was mijn job vandaag.
0: Ja, jouw job gaat echt alle kanten op. Merci dat ik hem mocht raden kopen. Dank je wel daarvoor en fijne werkdag nog. Hè.
1: Geen probleem, voor je ook.
0: Dan, bye. Mag Maureen jouw job ook eens raden? Stuur dan nu.

0: Maar ik ben er morgen terug en ik zie dat jullie eager zijn om die chops te raden. Komt helemaal goed.
1: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
0: En Sven, is het intens?
1: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
2: Ah! Oh
0: maar is het legaal?
1: Tuurlijk.
0: Alhoewel eentje.
2: Je hebt een diefstal gepleegd.
0: Is het gevaarlijk?
1: Wow, dat valt wel mee.
0: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag. Is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
5: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
6: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels. 2 plus 3 gratis.
8: Kruidvat. Verrassend, altijd
9: voordelig. Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Goedemiddag, het is 12 uur.
14: VRT Nieuws.
13: Met Melina Pek. Krijgen elektrische steps straks een nummerplaat? Minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin, wil dat elektrische steps verplicht een nummerplaat krijgen. Elektrische steps duiken vaak op bij drugsgeweld en schietpartijen in Brussel. Een nummerplaat kan een groot verschil maken, zegt minister Quintin.
15: Ik heb 3 feiten beschreven die zich in amper 36 uur hebben voorgedaan. Bij 2 van die feiten werd een step gebruikt om de feiten te plegen. Vandaag zijn dergelijke voertuigen, omdat ze geen nummerplaat hebben, na de feiten vrijwel onmogelijk op te sporen. 6 wanneer ze in beeld worden gebracht door de bewaking. Dat is vandaag een duidelijke lacune in onze veiligheidsbeleid die we zo snel mogelijk moeten wegwerken.
13: Er wordt ook bekeken of er extra militairen kunnen worden ingezet in de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. Nu patrouilleren er al 45 soldaten samen met de politie rond de Brusselse stations. Minister van Justitie Verlinde pleit dan weer voor meer geld voor politie en het gerecht. Zo'n 150 actievoerders van mensenrechtenorganisaties en vakbonden hebben vanmiddag in Brussel sancties geëist tegen Israël door het conflict in de Palestijnse gebieden. Exact een jaar geleden bereikten zowel de Vlaamse als de federale regering een akkoord over meer steun aan Gaza, zoals een voorwaardelijke erkenning van de Palestijnse staat en ook meer humanitaire hulp. Maar heel wat van die maatregelen zijn nog altijd niet uitgevoerd, zegt hulporganisatie 11111.
16: 1 jaar na datum zien we dat ruim 1/3 van de beloofde maatregelen niet is uitgevoerd. Bijvoorbeeld een importban op Israëlische nederzettingenproducten. 1 jaar na datum nog steeds geen sprake van. Nationale inreisverboden voor Israëlische kolonisten, geen sprake van. Dus je ziet dat de regering met de voeten blijft slepen, blijft uithollen wat beloofd werd of in sommige gevallen simpelweg gewoon weigert uit te voeren wat ze zelf aankondigden.
13: De Nederlandse drugsbaron Jos Leidekkers, bijgenaamd Polle Jos, ontkent via zijn advocaten dat hij iets te maken heeft met de dodelijke schietpartij in het Nederlandse dorp Overasselt. Een groep gemaskerde en gewapende mannen trok daar maandagnacht door de straten. Er is ook geschoten. Er viel 1 dode en 2 agenten raakten gewond. In totaal zijn er daarna 34 verdachten gearresteerd, ook Belgen. Volgens sommige media zat Polle Jos erachter. Zijn advocaten schrijven dat hij niet te spreken is over de valse beschuldigingen. En in Augsburg, in het zuiden van Duitsland, was er een ontploffing vlakbij een treinstation. 2 mensen raakten licht gewond. Er is ook een 2e verdacht pakket gevonden. Dat station is nu gesloten. Nog in Duitsland is er opnieuw een vermoedelijke aanval gebeurd op een verdeelstation voor elektriciteit in de buurt van Keulen. Gisteren hebben explosieven ook schade veroorzaakt aan een verdeelstation in het oosten van Duitsland. Het is nog niet duidelijk wie daarachter zit. Deze namiddag afwisselend zon en wolken. De bewolking neemt wel toe. Op de meeste plaatsen blijft het droog. En tot 21 graden. Morgen bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen. En dan halen we tot 24 graden. M&M.
14: Tijd voor koffiepauze. En ik weet niet hoe moe je al bent, dus je mag zelf kiezen hoe

Religion. En we blijven in het goddelijke thema met een echte classic van Bryan Adams. Die trouwens ook heel vaak in de top 10 lijstje staat voor bruiloften. Al staat ze Everything I do it for you, daar meestal nog boven. Dus alleen, pakt uw geliefde eens vast als die in de buurt is. Hè. Er is heaven, schoon hè.

0: dank u, dank u wel om te stemmen.
1: Wordt het zaterdag. Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50.
0: Via het M&M-kanaal op VRT Max.

0: Wat eten we vandaag?
1: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
0: Onmisbaar in de keuken.
1: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
0: Gratis en voor niks.
2: Nog voor je kan denken.
3: Pas op voor die borduur.
2: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt.
4: Kom dat nu niet doen.
2: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor.
4: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
5: En krijg ik roze blokjes.
2: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
6: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: FM. Rate the song.
1: Het is weer tijd om jouw ongezouten mening los te laten op een song. Vinden wij heel belangrijk hier op M&M. Dus we gaan Adela nog eens draaien met Ain't in LA. Een song die gaat over het feit dat je niet per se in LA hoeft te wonen of te verhuizen om succesvol of gelukkig te zijn. Zelf woont ze ook niet in LA, wel in Slowakije. En ze is vooral op TikTok al heel populair en viraal aan het gaan met die song. Maar hoe smaakt die bij het M&M-publiek? Daarvoor hebben we jou nodig. Dus ga nu eventjes naar de app van VRT Max. Volg daar het M&M-kanaal. En dan kan je meepraten in de chat en daar jouw punten op 10 doorsturen voor Adela met Ain't in LA. Rate the song.

van Adela. M&M. Rate the song. Ja, jouw punten op 10 zijn belangrijk. Je mag die dan doorgeven via de VRT Max-app. Het M&M-kanaal daar even volgen ook, jongens. Dat is belangrijk. Thibault die zegt alleen al voor de boodschap een dikke 10. Laat maar doorgaan. Ook Alex Vivet die is nog van een 8 op 10. Maar er zijn wel een paar mensen die ja, toch niet zo overtuigd zijn. Elke die vindt het een beetje saai, 3 op 10. Maute Hulu zegt, ik vind het ook niet supergoed. Ik geef een 4 op 10. Daan Segers ook een 4 op 10. Het is niet echt mijn ding. Pascal die zegt dan weer, het is ook niet echt mijn ding. Ook niet na een aantal keren. Ik blijf op een 3 op 10 zitten. Stefanie de Vrekere zegt, een beetje een slappe song, een beetje eentonig, zoals een tocht door de woestijn. Oké, ik vind het wel een mooie beeldspraak. Maar ze geeft wel maar een 1 op 10. Michelle geeft dan wel weer een 7 op 10. Die vindt het nog catchy. Mo zegt een 1 voor de moeite. Ja, als ik het hier allemaal optel, dan haalt ze geen voldoende meer. Nee. Helaas, helaas. Sorry voor de fans van Adela. Maar er zijn heel veel mensen die toch niet overtuigd zijn geraakt. Dus ze vliegt uit Rate the Song. Maar dat betekent dus wel dat je straks na 6 uur een nieuwe song krijgt om punten op 10 te geven bij Club Kouter.

I Don't Care van Ed Sheeran en Justin Bieber. Vrij rustig op de weg. Naar Brussel op de A12 is een aanrijding gebeurd in Aartselaar. De rechterrijstrook is daar dicht. En ook op de buitenring rond Brussel, 10 minuten erbij van Strombeek tot Wemmel. M&M.

knew it, I knew you van Taylor Swift. Jan uit Roeselaren, die stuurt hier al een hele goede morgen. Die is ook hier aan het werken. Kijk goed bezig. Sarah die is al aan het aftellen, want die moet nog een uurtje werken en dan mag ze al stoppen. Hé, maar jongens, ik stel voor, het is woensdag. Het is het midden van de week. Eigenlijk moeten we toch zo een break de week momentje doen, toch? Dat je gewoon even al het werk kan laten liggen en dat je gewoon even keihard losgaat op een bepaalde song. Wat dacht je ervan dat ik deze nog eens draai? Iconische intro. The Final Countdown van Europe. Laat gerust even weten hoe jouw woensdagnamiddag eruit ziet. Dat kan via het M&M-kanaal op VRT Max.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Prins Sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Even.

album Visitor. Kwam begin juli uit. Moet je zeker maar eens checken. Vooral haar fantastische stem overal op elke track. Fantastisch. Ruben die is al aan het genieten van zijn halve schooldag. Hij heeft al wel een klein beetje huiswerk gekregen. Sorry, maar op de

voor Bastille nog eens naar ons land komt, gaat nog even duren, vrees ik. Die zijn vooral in de UK aan toeren. Maar Freya Sky, die maakt wel haar debuut op Belgische bodem. 18 november in La Madeleine in Brussel. Dat verkocht zo snel dat ze twee dagen ervoor ook nog eens in de Trik staat in Antwerpen. Maar allebei zijn die nu echt hopeloos uitverkocht. Dit is ze met Silent Treatment.

Zulke day keeps the doctor away. Dat is een goede gezegde. Hè. Ze waren trouwens ook op Maanrock afgelopen weekend. Was er blijkbaar ook echt heel veel sfeer. Het was daar heel goed, heb ik van horen zeggen. Bon, zometeen, na 1 uur, heb ik er nog fantastische songs klaarstaan voor de fans van Michael Jackson. Je gaat weer blij worden, denk ik, want er staat een classic klaar. Eerst deze Jungle.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Je opwinden in de file.
2: Maar rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
1: Of een nieuw lief swipen op de trein.
2: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
1: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
5: Zottekes, wakko.
4: Check. Dus sprint terug voor een Medion 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
6: Goedemiddag, het is 1 uur.
7: 14 nieuws.
6: Met Melina Verbeek.
8: Er is meer geld nodig om het drugsgeweld aan te pakken. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil meer geld voor politie en justitie voor de strijd tegen drugscriminaliteit. Dat zei ze in de vervroegde commissie over het drugsgeweld in Brussel. De minister kreeg al extra budget bij de vorige begrotingsonderhandelingen, maar dat is niet genoeg om alle uitdagingen op te lossen, zegt ze.
9: Binnenlandse veiligheid blijft een fundamentele pijler voor onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
8: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin stelt dan weer voor om een verplichte nummerplaat in te voeren voor elektrische steps, omdat die vaak gebruikt worden bij drugsfeiten en schietpartijen in Brussel. In Brussel zijn zo'n 150 actievoerders van mensenrechtenorganisaties en vakbonden vanmiddag samengekomen om sancties te eisen tegen Israël door het geweld in de Palestijnse gebieden. Exact een jaar geleden bereikten zowel de Vlaamse als de federale regering een akkoord over meer steun aan Gaza, met onder meer de erkenning van de Palestijnse staat onder voorwaarden en meer humanitaire hulp. Dat dat nog altijd niet is doorgevoerd, vinden deze actievoerders onbegrijpelijk.
10: Wat gebeurt in Gaza is een genocide, we moeten noemen wat het is. En die blijft maar duren. Er is geen enkel beterschap.
11: Ik schaam mij verschrikkelijk van eigenlijk ook Belg te zijn als er eigenlijk vanuit de politiek niks gebeurt.
12: Dat er sancties komen tegen Israël. Zodanig dat Israël eindelijk gedwongen wordt zich te houden aan de internationale wetgeving en aan het staakt het vuren dat afgesproken is.
8: In de haven van Antwerpen is er nog altijd verkeershinder na het ongeval van morgen aan een spooroverweg. De takelwerken gaan traag. Een goederentrein botste op een vrachtwagen. Die vrachtwagen kantelde op een auto die voorbij reed. Niemand raakte gewond. Aan de overwegen in de haven staan geen slagbomen. Er is enkel een rood licht, een belsignaal en verkeersborden. Dat kan moeilijk anders, zegt spoorwegbeheerder Infrabel.
13: Antwerpse haven telt bijvoorbeeld meer dan 1000 kilometer sporen, meer dan 200 overwegen. Goederentreinen zijn lang, ze rijden aan lage snelheid. Ze passeren vaak aan de overwegen, dus die blijven langdurig gesloten. Met slagbomen zou dit nog langer zijn. En we weten ook dat er dus veel slagbomen zouden worden afgereden. Dus dat zou willen zeggen veel en langdurige herstellingen. Dus ook een grote impact voor het verkeer en dus de economie.
8: Vorig jaar waren er in de Antwerpse haven 5 ongevallen aan zo'n overweg. En in Duitsland was er opnieuw een vermoedelijke aanslag op een verdeelstation voor elektriciteit in de buurt van Keulen in het westen. Een deel van een kolencentrale in de buurt is daarom uitgeschakeld. Gisteren veroorzaakten explosieven ook schade aan een verdeelstation in het oosten van Duitsland. Duitsland gaat uit van sabotage. De Duitse politie opent een antiterrorismeonderzoek. Deze namiddag afwisselend zon en wolken. De bewolking neemt wel toe. Op de meeste plaatsen blijft het droog en tot 21 graden. Morgen bewolkt met hier en daar kans op wat lichte regen en dan tot 24 graden.
7: M&M.
6: Onlangs was ze plots in ons land om te supporteren voor haar partner A$AP Rocky. Deze Rihanna, only girl in the

Ik ga een paar mensen heel blij maken die altijd grote fan zijn van Michael Jackson. Trouwens, ook jongere generaties zijn er nu echt veel meer fan van. Hè, sinds dat die film van Michael Jackson is uitgekomen. Dus zo'n goede Michael Jackson op een woensdagnamiddag is altijd goed, hè, toch? Ik zie hier ook nog een berichtje van Elke. Die zegt, ik ben vandaag al vroeg op pad gegaan. Eerst even lekker ontbijtje gehaald, daarna wat boodschappen gedaan. En vanmiddag ga ik rustig een beetje opruimen. Kan je daar een goede song voor bij geven? Nou, wel, voilà, alsof het zo moest zijn. Zometeen heb ik nog Shakira en Burna Boy voor jou. Eerst deze Beat It dus van Michael Jackson. Speciaal voor jou vandaag.

0: schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
3: Mannekes, het is september, hè?
4: Ja, dat hadden we ook door.
3: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
4: Dat ook, ja.
3: Wat ook, ja.
5: Dat hadden we ook door.
3: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
5: Oh!
4: Dat hadden wij niet door.
3: Dan is het nu door.
6: Ja, naar Gamma.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

En where did you go? Ben ik ook benieuwd naar. Mag je gerust altijd even laten weten via de app van VRT Max. En Laura Tesoro is het vooral een heel drukke zomer geweest. Ze is verloofd, VRT zomerhit 10 om te zien. Maar ook na de zomervakantie ziet het er leuk uit voor Laura, want ze gaat zingen met een heel koor. Hoe cool is dat, zeg. De eerste is deze zondag al in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Ik ben wel heel benieuwd hoe deze song bijvoorbeeld klinkt met een heel koor bij. Dat gaat volgens mij fantastisch zijn. Dit is Plastic Paradise.

0: Noord tot Borgerhout. Richting Nederland nog 10 minuten erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. En nog op de E19 richting Nederland is in Sint-Job een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook.
1: Anke Goergen. Make life sing. Make life sing.

0: today, tomorrow.
1: Better Goes International. Toch dit najaar. Supercool. Hij gaat op tour door Europa. Onder meer in Nederland, Duitsland, Polen, Tsjechië. Zelfs Londen en Parijs staan op het programma. Ook natuurlijk wel een paar keer nog in België. En hij heeft zelfs nog nieuwe shows aangekondigd afgelopen week in de Botaniek in Brussel op 4 oktober. Dat is heel plezant. Dus moet je zeker maar eens checken. Berre.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
4: Amai.
5: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
4: Oh Lidl, op u ga ik rekenen.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

Even altijd goed bezig op zijn romantic tour. Wel speciaal, want dit najaar is het ook met leuke artiesten die erbij zijn. Onder meer Ray, supercool. Ook Anderson .Paak. Waar hij ook het duo Silk Sonic mee vormt. En dan had hij ook al gezegd dat daar een special performance van ging zijn. Dit is I Adore You.

was op de middag. Olivia Dean die stond in mei nog in Vorst Nationaal. Nu is ze aan haar Summer in the States bezig. En hopelijk komt ze nadien toch nog eens naar België. Hè, want die tickets die waren veel te snel uitverkocht daar in Vorst Nationaal. Dit is ze met Sam Fender, Rain Me In.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Deeltip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
11: Oh, waar liggen die proplozen nu weer?
12: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
13: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
10: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
14: Volkswagen. Lotto is op zoek naar een neus.
15: Oh? Een neusbegot.
14: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
16: Of thee in India.
14: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
16: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
15: C'est
14: miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €4.500.000. Lotto, omdat het kan. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
17: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Oral-B opzetborstels. 2 plus 3 gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
17: Zottekes, wakko.
19: Gek. Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
20: Goedemiddag, het is 2:00.
21: 14 nieuws.
20: Met Melina Verbeek. Er is meer geld nodig om drugscriminelen aan te pakken. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil meer geld voor politie en justitie voor de strijd tegen drugscriminaliteit. Dat zei ze in de vervroegde commissie over drugsgeweld in Brussel. De minister kreeg al extra budget bij de vorige begrotingsonderhandelingen, maar dat is niet genoeg om alle uitdagingen op te lossen, zegt ze.
22: Binnenlandse veiligheid blijft een fundamentele pijler voor onze samenleving. Daarom zal ik ook in budgettair uitdagende tijden mijn oproep herhalen dat we moeten blijven investeren in mensen en middelen om justitie en politie hun opdracht optimaal te laten vervullen.
20: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin stelt dan weer voor om een verplichte nummerplaat in te voeren voor elektrische steps, omdat die vaak gebruikt worden bij drugsfeiten en schietpartijen in Brussel. In Nederland is een dreigvideo opgedoken die gericht is aan de bewoner van een huis in het Nederlandse dorp Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde en gewapende mannen te zien. Een van hen beschuldigt de bewoner van het stelen van een grote partij cocaïne. Mogelijk gaat het om de daders van de dodelijke schietpartij van maandagnacht. Een groep gemaskerde en gewapende mannen trok toen door de straten van Overasselt. Er is ook geschoten. Er viel 1 dode en 2 agenten raakten gewond. De Nederlandse politie heeft daarna 34 verdachten opgepakt, ook Belgen. Zelfstandigenorganisatie Unizo vreest dat bedrijven hun vacatures moeilijker kunnen invullen nu minder mensen van buiten de Europese Unie een aanvraag indienen om in Vlaanderen te komen werken. In de eerste 7 maanden van dit jaar waren er bijna 12% minder aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Begin dit jaar zijn de Vlaamse regels rond arbeidsmigratie verstrengd. Maar die strengere regels lossen het tekort aan arbeidskrachten niet op, zegt Unizo.
23: Minder aanvragen betekent nog niet dat die vacatures eigenlijk nu zijn ingevuld door Vlaamse, Belgische of binnen Europa werkzoekenden. Dus de daling op zich mag natuurlijk nooit het doel zelf zijn. Het moet dan echt gaan om de invulling van de vacatures. En daar hebben we voorlopig nog geen cijfers op. Dus we kunnen zelf nog niet spreken van een succes van de maatregel.
20: En nooit eerder werd er meer gestaakt in België dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Europese Vakbondsinstituut. Alle werknemers samen hebben ruim 1,3 miljoen stakingsdagen opgenomen. En daarmee is een record uit 1993 verbroken. Het protest tegen het beleid van de huidige federale regering was de voornaamste reden om te staken. Zon en wolken wisselen elkaar af. Later vandaag meer bewolking. Het blijft meestal droog en tot 21 graden. Morgen bewolkt met mogelijk wat lichte regen en tot 24 graden dan.
0: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
1: M&M.
3: Zijn nieuwe album Wild Child is uit sinds afgelopen vrijdag. Deze staat daar ook op Alex Warren en Fever Dream.

ook wel het ideaal moment voor Jacob Serhuis om een spelletje te spelen onder de middag. Ja, wel supergezellig. Het heet Draftosaurus. Ik ken het niet, maar hij zegt het is super eenvoudig. Het is effectief een spel met dinosaurussen op een heel landschap op het bord. Maar hey, leuk spelletje, zegt hij. Duurt hoogstens een kwartiertje. Kijk, we hebben weer iets bijgeleerd. Merci, Jacob.

0: alles van M&M in de app van VRT Max.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
7: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
8: Krevel.
9: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
8: Krevel, leef beter.
10: Mannekes, het is september, hè?
11: Ja, dat hadden we ook door.
10: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
11: Dat ook, ja.
10: Wat ook, ja.
12: Dat hadden we ook door.
10: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
11: Oh! Dat hadden wij niet door.
10: Dan is het nu door.
13: Ja, naar Gamma.
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma. Gamma.
16: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
17: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
18: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
17: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
18: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
17: Oh, mag ik? Ja, ja. Kijk eens aan.
19: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
20: Nog voor je kan denken...
21: Pas op voor die borduur!
20: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
22: Nee, schat, het is meun.
20: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
23: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
20: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
24: En mijn broer zijn scheve tanden.
20: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
25: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

Van Oscar and the Wolf. Ik zag vanochtend een TikTok van Nina Black verschijnen, waarin ze zei dat ze meteen mensen blokkeert als ze niet lief zijn online tegen haar of tegen andere mensen. Ze zegt, op die manier ben ik zelf baas over mijn eigen For You-page. En ik vond het wel een mooie gedachte, want dat doet je misschien twee keer nadenken voor je iets schrijft over iemand anders. Merci, straffe madame, ons Nina.

files ligt, gelukkig wel. Want het valt heel goed mee hoor van de namiddag. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuutjes aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En richting Nederland enkel nog een kwartier erbij van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel.

Pukkelpop geen paniek. Hij heeft gisteren zijn wereldtournee aangekondigd. Onder meer in de UK, Australië, Nieuw-Zeeland, maar ook in Europa. En jongens, hij komt toch wel niet naar Antwerpen, zeker? In de Apelsdome op 16 mei. En Revan Lenné, die zal er trouwens ook bij zijn.

0: De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
1: Renault. Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenoir, 4 voor €15 en nog

Take Me Back, zo roepen zeg Kygo. Het moet niet door, het is goed. Ik ga jou terug mee in de tijd nemen. Wat dacht je van echt waar, een van mijn favoriete bands aller tijden. Kan toch niet ontbreken op zondag als vandaag. Hè? Super Trooper van ABBA.

0: Speechless. Robin Schulz en Speechless. Meteor, die zegt de zomer, die loopt helaas wel op zijn einde. Hij heeft wel een fantastisch optreden gegeven op Beveren Buiten. En hij staat ook nog op Love for Life Festival en Curiosity Festival.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: vermoord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat ik heb gedaan.
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is meneer bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september volledig op VRT Max.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Code Yellow!
11: Help! De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
12: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
13: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet,
11: amai,
13: op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
11: Oh, Lidl, op wie kan ik rekenen?
13: Lidl, dat kan tellen.
14: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
15: Wat eten we vandaag?
14: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
15: Onmisbaar in de keuken.
14: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
15: Gratis en voor niks.
16: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na.

0: Bij Telenet Internet 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
2: Goedemiddag, het is 3 uur.
3: 14 nieuws.
2: Met Melina Verbeek.
4: Er komt meer samenwerking rond natuurbrandbestrijding. Vlaanderen, Nederland en Duitsland gaan nauwer samenwerken om natuurbranden te bestrijden en te voorkomen. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens heeft daar samen met zijn Nederlandse en Duitse collega's een intentieverklaring voor ondertekend. Het doel is om het beleid beter op elkaar af te stemmen, zegt minister Broens.
5: Wat we hier vandaag moeten onthouden is dat we op heel die keten van het voorkomen en bestrijden van brand veel meer moeten samenwerken uniform. Als we brandwegen aanleggen, dat die niet in Vlaanderen 3 meter zijn, bij wijze van spreken, en in Wallonië 5 meter en in Nederland 10 meter... dat we ook durven inzetten op keuzes van vegetatie. Als wij vandaag investeren in slimme cameratechnologie, dat die met elkaar kan spreken over de taalgrenzen heen en de landsgrenzen heen.
4: Minister van Asiel en Migratie van Bosuit zegt dat ze niet meer kan doen om drugscriminelen zonder papieren aan te pakken. De procureur van Brussel herhaalde vanmorgen dat de politie vaak mensen zonder papieren oppakt die drugsfeiten hebben gepleegd, maar dat de grote meerderheid weer wordt vrijgelaten door de dienst Vreemdelingenzaken, terwijl er plaats is in de gesloten centra. Minister van Bosuit zegt dat een gesloten centrum alleen dient om mensen vast te houden die echt het land kunnen worden uitgezet en dat die gesloten centra niet dienen om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken. In Nederland is een dreigvideo opgedoken die gericht is aan de bewoner van een huis in het Nederlandse dorp Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde en gewapende mannen te zien. Een van hen beschuldigt de bewoner van het stelen van een grote partij cocaïne. Mogelijk zijn ze gelinkt aan de dodelijke schietpartij van maandagnacht. Een groep gewapende mannen trok toen door Overasselt. Er werd geschoten en er viel 1 dode. 2 agenten raakten ook gewond. De Nederlandse politie heeft daarna 34 verdachten opgepakt, ook Belgen. En in Duitsland zijn 2 verdachten geïdentificeerd die achter het drone-incident zitten op de luchthaven van Leipzig begin augustus, dat schrijven Duitse media. Een drone met explosieven landde toen naast een Oekraïns vrachtvliegtuig, maar ging niet af. Duitsland wijst daarvoor naar Rusland. De verdachten zijn een Rus met een Lets paspoort en een Wit-Rus met een Russisch paspoort. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zegt dat Europa en de NAVO de druk op Rusland hoog moeten houden. En NAVO-baas Mark Rutte zegt dat Rusland er niet in zal slagen om verdeeldheid te zaaien.
6: If Russia thinks we will be divided by the threat, or if they think we will be deterred from supporting Ukraine, they are mistaken.
4: Zon en wolken wisselen elkaar af. Later vandaag meer bewolking. Het blijft meestal droog en tot 21 graden. Morgen bewolkt met mogelijk wat lichte regen en tot 24 graden dan.
3: M&M.
2: Zometeen een groep die binnenkort naar ons land komt. Eerst Ben.

15 september komen ze aan de AFAS Dome, Cat's Eye. Maar zoals je misschien eerder deze week al hoorde, gaan ze waarschijnlijk maar met 3 zijn in plaats van 6. Zowel door blessure als een paar meisjes die even gestopt zijn voor mentale gezondheid eerst laten primeren.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Kies je voor.
3: Even een fun fact.
2: Of met de collega's voor.
3: De meest foute 80's hit.
2: Gelijk heb je. Want voor elke mood
4: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitale

wit. Goed nieuws voor Griet, want die wou die heel graag nog eens horen in de playlist van Asse Griet. Speciaal voor jou. En zo meteen heb ik nog Tate McRae, de Jonas Brothers. Eerst deze Just a Little. Maar laat zeker even weten hoe jij jouw

0: En greedy.
1: Ga van
2: wegenwerken
1: naar
2: rustig wat werken.
1: Met de trein.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland nog steeds een kwartier vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel nog een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel.
3: Hi. M&M.

Lisa Heijlen die is haar paintingpalet aan het aanvullen, waarmee ze dus nail art kan doen. Dat is echt super cool, vind ik. Ze is nagelstyliste in Zoersel en ze heeft er al super mooie dingen mee kunnen maken. En zeker nog een berichtje van Milo Pomat. Die is 16 jaar uit Brugge en die zegt: hey Anke, ik ben aan het genieten op mijn woensdagnamiddag van al die goede muziek hier op M&M. Het doet mij plezier om te horen. Ik hoop ook dat je je tweede schooldag goed hebt overleefd. Maar hey, het was maar een halve, hè. Komt helemaal goed. Dit is For Non Blondes.

0: Welkom naar België. De Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go
5: Yellow!
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
9: Goed? Zottekes? Wakko?
8: Gek? Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
10: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
12: Mannekes, het is september, hè?
13: Ja, dat hadden we ook door.
12: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
13: Dat ook, ja.
12: Wat ook, ja.
14: Dat hadden we ook door.
12: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
13: Oh! Dat hadden wij niet door.
12: Dan is het nu door.
15: Ja, naar Gamma.
16: Hoe maak je het?
17: Samen met Gamma. Gamma.
16: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
19: IKEA-tip van de week.
20: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
19: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
21: IKEA.
19: Voorwaarden op IKEA.be.
20: Go Yellow!
22: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
19: Dus ook voor klanten?
22: Yep. Go for info naar Telenet.

Kautar en Wannes, die presenteren exact 1 jaar lang Club Kautar samen. Dus deze week dan testen ze een beetje hun relatie. Het is al 3 vandaag. En eigenlijk is de week toch al wel vrij goed verlopen. Gisteren moesten ze bijvoorbeeld aan elkaar vasthangen met handboeien en zo de hele dag rondlopen. Ging vrij goed, buiten het feit dat Kautar niet naar het toilet durfde te gaan. Dat was wel echt heel grappig. En vandaag moeten ze vooral elkaar heel goed kunnen inschatten op basis van wat ze vertellen. Meer daarover hoor je straks allemaal na 4 uur. M&M. Maar 1 ding is zeker, het is toch eigenlijk al wel een fantastisch duo. Hè? Ze hebben al een hele goede band na 1 jaar samen. En die gaat alleen nog maar beter worden. Straks dus vanaf 4 uur.

Twins. Ja, na de drukke zomer van Milk Inc. kunnen ze zich nu misschien weer beginnen voorbereiden al op de Afasdoom-concerten. Daar vieren ze 30 jaar Milk Inc. op 23 en 24 oktober.

0: Ik ben Fatma Taspinaar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
2: VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter.
6: Knaldi.
7: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenrijpjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden.

0: Vlaanderen gaat meer samenwerken rond natuurbrandbestrijding. Vlaanderen, Nederland en Duitsland gaan nauwer samenwerken om natuurbranden te bestrijden en te voorkomen. Vlaams minister van Omgeving Joop Roens heeft daar samen met zijn Nederlandse en Duitse collega's een intentieverklaring voor ondertekend. Het doel is om het beleid beter op elkaar af te stemmen, zegt minister Broens.
1: Wat we hier vandaag moeten onthouden is dat we op heel die keten van het voorkomen en bestrijden van brand veel meer moeten samenwerken uniform. Als we brandwegen aanleggen, dat die niet in Vlaanderen 3 meter zijn, bij wijze van spreken, en in Wallonië 5 meter en in Nederland 10 meter, dat we ook durven inzetten op keuzes van vegetatie. Als wij vandaag investeren in slimme cameratechnologie, dat die met elkaar kan spreken over de taalgrenzen heen en landsgrenzen heen.
0: Veel mensen weten niet dat je een thuisbatterij moet registreren. Bebat vraagt daarom aan eigenaars van thuisbatterijen om het serienummer te controleren. Bebat staat in voor het inzamelen en recycleren van gebruikte batterijen. Via het serienummer kan je zien of de verkoper een milieubijdrage heeft betaald en of de batterij later correct kan worden opgehaald voor recyclage. Want je kan een thuisbatterij niet zomaar zelf naar het recyclagepark brengen, zegt Philip de Krok van Bebat.
2: Je kan niet terecht op het recyclagepark. Je moet in principe terug naar de verkoper, maar als die verkoper zich niet in regel heeft gesteld of de batterij niet heeft aangemeld en een milieubijdrage heeft betaald, dan zul je of heb je het risico dat je zelf de kostprijs van die ophaling en de recyclage zult moeten betalen.
0: Je kan het serienummer van je thuisbatterij controleren op de website van Bebat. Nooit eerder werd er meer gestaakt in ons land dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Europese Vakbondsinstituut. Alle werknemers samen hebben ruim 1,3 miljoen stakingsdagen opgenomen. En daarmee is een record uit 1993 verbroken. Er werd vooral gestaakt uit protest tegen het beleid van de federale regering. De meeste stakers werkten in het onderwijs, gevolgd door de openbare sector. En de politie in Zwitserland heeft meer uitleg gegeven over de verdachte van 43 die is opgepakt na de schietpartij op een raveparty in Aarau vorig weekend. De man is zo goed als zeker de dader en heeft waarschijnlijk psychische problemen. De man heeft zichzelf aangegeven bij de politie. In zijn auto lagen de wapens waarmee hij de aanslag pleegde. Waarom hij geschoten heeft is nog niet duidelijk. Bij de aanslag vielen 1 dode en 6 gewonden. 2 van hen liggen nog altijd in het ziekenhuis. Er komen meer en meer wolken, maar het blijft meestal droog en tot 21 graden. Morgen bewolkt met mogelijk wat lichte regen en tot 24 graden dan.
3: Het gaat traag op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen een kwartier op de E19 van Sint-Job. Op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En andere vertragingen zijn beperkt. M&M.

0: dus te weten komen of wij allebei goed kunnen liegen of niet.
1: Oeh, liegen en bedriegen. Ik heb eigenlijk wel nog nooit gelogen tegen jou.
0: Oh, dat is

0: een nieuwe Club Kautar. Ik ben heel blij dat je er opnieuw bij bent vandaag. Deze week een beetje een speciale week voor ons twee. Ja. Wij zijn wat aan het onderzoeken of we de perfect match zijn.
1: Oeh.
0: We, maandag hebben we dat gedaan aan de hand van een blind date. Ik moest Wannes eruit halen met nog twee andere mensen die erbij zaten en een stemvervormer. Was niet zo heel
1: moeilijk. Nee, dat ging vrij vlot. Je stelde gewoon allemaal merkvragen aan mij. Je wist wat ik leuk vind.
0: Ja, ik wist het. Gisteren hingen we vast aan elkaar een hele dag lang met roze fluffy handboeien die gelukkig wel iets langer waren om wat te kunnen bewegen.
1: Ik heb daar nu pijn van aan mijn pols.
0: Is dat?
1: Ja, ik heb zo'n drukpunt. Ik was daar straks maar op mijn laptop aan het typen en ik dacht, oh, wat doet dat toch zo pijn in mijn pols? Wat zijn die rotte handboeien die ik aan had?
0: Sorry, ik heb misschien af en toe een beetje te veel getrokken aan de touw.
1: Nee, ik denk dat ze gewoon te smal waren voor mijn dikke polsen.
0: Dat heb jij gezegd.
1: Ja, dat heb ik gezegd.
0: Goed, los van het feit dat we het bij de privémomenten een beetje moeilijk hadden, zo, is dat eigenlijk best wel nog vlotjes vooruit gingen?

0: Empire State of Mind, Jay-Z et Alicia Keys. Spelen zo meteen weer Wat was dat? De quiz waardoor je weer mee bent met alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag.
1: Ja.
0: Als je graag mee wil spelen, dan moet je vooral Wat was dat sturen in de chat van M&M op VRT Max. Dat is heel verwarrend. Ga gewoon naar de VRT Max app en dan kan je daar M&M volgen en dan kan je daar ook gaan reageren op al die dingen.
1: Mm-hmm.
0: Je wint sowieso ook Club Kouter sokken.
1: Ja.
0: Als je via de antwoorden kan geven tenminste. En je krijgt zoals altijd ook nog een tip.
1: Ja, de tip heeft te maken met dit prachtige moment in een concert van Ariana Grande.
2: Thank you from the bottom of my heart. It has been so special and I'll cherish this experience always.
1: Ja, het was gisteren haar laatste concert van haar tour. Ik zou daar toch eens een beetje informatie over opzoeken. Het zou niet slecht zijn.
0: Oké, speel je graag mee? Wel, dan moet je nu wat was dat sturen via VRT Max.
3: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
4: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
5: Ja, hallo. Zeg, mijn microgolf werkt niet.
4: En heb je de stekker ingestoken?
5: Nu werkt het. Merci.
4: Graag gedaan.
3: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
6: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club.

0: is weer tijd voor een nieuwe Wat was dat? De leukste quiz van het hele land om helemaal mee te zijn met alles wat er in de wereld gebeurt. Je kan er exclusieve Club Kouter sokken mee winnen. Geef je 4 goede antwoorden. Ah wel, dan zijn die gewoon direct, per direct, naar jouw adres gestuurd van jou. Vandaag spelen we met Jente. Dag Jente!
1: Hallo!
0: Zeg Jente, wat heb je allemaal gedaan vandaag?
1: Ik heb vandaag geholpen op de boerderij.
0: Oh! Hey, wat heb je moeten doen?
1: De kaaltjes van die stroven zien. Zodat ze lekker weg kunnen liggen.
2: Oh, oh, zo cute.
0: Zijn er kalfjes geboren?
1: Ja.
0: Ah ja, allicht als het kalfjes zijn.
2: En zijn ze, hoe cute zijn ze, Jinte?
1: Heel schattig.
0: Heb je die ook zo moeten helpen op de wereld zetten? Of heb je dat niet moeten, mocht je dat skippen?
1: Ah nee, ik heb ook mee geholpen.
0: Met zo'n grote lange handschoen tot aan je schouder?
1: Nee, dat is voor een kindje te maken.
0: Huh? Hoe? En als, ja. Jawel, toch, als die daar toch in zitten, moet je toch ook kunnen voelen. En dan voel je die benen toch zo zitten. In een documentaire heb ik dat ooit gezien.
1: Ah ja.
0: Ah ja.
2: Zij denkt,
0: shut up.
2: Ik ga dat moeten zelfs niet doen om het uit te leggen. Nee, dat is inderdaad.
0: Je speelt zo...
2: Jinte is sassy.
0: Jinte is sassy. Okay, girl, whatever. Je speelt dus zo meteen mee. Je krijgt daarvoor 45 seconden de tijd. Probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Weet je een vraag niet, dan zeg je gewoon pas, Jinte. Is dat duidelijk?
1: Ja.
0: Top. De tijd begint te lopen van zodra Kouter de eerste vraag heeft gesteld.
2: Yes, Jinte, hier ben ik met jouw eerste vraag. Er is een dreigvideo opgedoken na de raid in het Nederlandse Overijssel. Dit door een dispuut in het drugsmilieu. In welke vuilbak gooi je melkbrikken en blik?
1: PMD.
2: Zeker. De benzineprijs stijgt weer naar het hoogste niveau in 4 jaar. Hoe heet de brandstof die ook in je auto kan en begint met een D?
1: Diesel.
2: Lionel Richie stelt het goed na zijn ziekenhuisopname afgelopen maandag bij een concert. Maar wat betekent Rich in het Nederlands?
1: Black.
2: Wat zei je?
1: Sorry.
2: Rijk, ja. Ariana Lijk liever niet. Ariana Grande neemt emotioneel afscheid van fans bij haar laatste concert. In welke Britse stad ging dat door?
1: Londen.
2: Thea Frodin speelde ooit de jonge Serena in een film en staat nu zelf op de US Open. Maar welke sport wordt er daar beoefend?
1: Tennis.
2: Zeker wel. Maak deze zin af. Ik zag 2 beren broodjes smeren.
1: Oh, dat was een wonder.
2: Ja, de Belg is pendelkampioen. We pendelen voor het eerst meer dan 1 uur per dag. Maar hoeveel uren zitten er in een dag, Jinte?
1: 24.
2: Jinte.
0: Hey, Jinte.
2: Je kan kalfjes op de wereld zetten, ze verzorgen en 7 op 7 halen bij Wat was dat?
0: Period. And she's a sassy queen.
2: And she's a sassy queen.
0: We love that. Nee, Jinte, supergoed gedaan. Die sokken komen jouw richting uit. Proficiat, hè.
1: Dankjewel.
2: Ga je vanavond nog iets doen met de kalfjes?
1: Pap geven.
2: Oh,
0: pap. En hoe geef je die pap?
2: Met een flesje.
1: Ja.
0: Oh, wil je een mooie foto maken met de kuitersokken en de kalfjes, alsjeblieft, als je ze hebt?
1: Ja, ik wel.
0: Of groeit dat heel snel, zo'n kalfje?
1: Ja, gemiddeld.
0: Oké, Jinte. We gaan niet verder lastigvallen met boring questions.
2: Jinte denkt, Google. Wat is Google?
0: Enjoy your day.
2: Jinte, merci om mee te spelen. Geniet nog van de kalfjes straks. Bye.
3: Wat was dat?
4: Kan jij het beter?
3: Stuur nu Wat was dat? In de app van M&M en speel morgen mee.

0: ga van...
1: Kijkville.
0: Naar...
2: Ah, Zerikje, kijk eens, hè.
0: Met de trein.
3: 135 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. Ruim een half uur vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de E40 naar Aken bij Luik 40 minuten doorwerken. En andere vertragingen zijn beperkt.
2: Et la douche, et nous vamos la croix.

0: run, run, run.
1: Run van Run, van Run Republic.
0: Wat, maar dat is niet erg, ik snap
1: One Republic.
0: One Republic. Ah! Oh, mijn lievelingsmuziekje.
1: We zijn het deze ook...
0: Ja.
1: We zijn deze week aan het onderzoeken of wij wel de perfect match zijn. We hebben dat al gedaan door een blind date te organiseren. Gisteren gingen we aan elkaar door roze handboeien. Vandaag gaan we zien of we de leugens en waarheden eruit kunnen pikken bij elkaar. Dus we hebben elk twee waarheden en één leugen. En als je op dit moment aan het luisteren bent, dan mag je gewoon lekker meer raden. Hè? Ja, ja. Ik heb twee waarheden, één leugen. Hier komen die van mij.
0: Oké, ik wacht, ik ga mijn oren spitsen.
1: Ja, goed spitsen, hè.
0: Ja.
1: Ik heb al met Dua Lipa gebabbeld en ze was heel lief.
0: Sure.
1: Mm-hmm. Ik ben eigenlijk ook een beetje bekend in Maleisië. En ik heb gezongen in het Sportpaleis met een eigen nummer. Twee waarheden, één leugen. Denk maar eens even na, Wannes.
0: Ik denk dat ik het al weet.
1: En ik gooi het ook al even in de groep. Wat denk jij dat de waarheid is? En wat denk je dat de enige leugen is die erin zit? Laat maar weten.
2: Wat eten we vandaag?
3: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
2: Onmisbaar in de keuken.
3: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
2: Gratis en voor niks.

0: van Shakira en Burna Boy. Ja, we zullen dan checken of dat we goede soulmates zijn op vlak van de radio.
1: The perfect match.
0: Dus ik heb net 2 waarheden en 1 leugen verteld. En ja, het was aan jou, Wannes, en ook de mensen die aan het luisteren zijn, om te bepalen wat de waarheid en wat de leugen was. Dus ik zal ze nog eens even overlopen. Namelijk, ik heb al met Dua Lipa gebabbeld en ze was ongelooflijk lief. Ik ben eigenlijk ook een beetje bekend in Maleisië.
2: Klakkeet.
0: En ik heb gezongen in het Sportpaleis met een eigen nummer.
2: Ja. Interesting.
0: Ja, jij mag, nu, jij mag een paar vragen stellen.
2: Oké, heb je Dua Lipa ontmoet in M&M-contexten? Of waar heb je haar ontmoet?
0: Ik heb haar ontmoet in M&M-contexten.
2: Dus ze stond hier bij, waar was ze?
0: Zoals bij mij.
2: Bij jou. Kan je iets specifieker zijn alsjeblieft?
0: Nee.
2: In de studio.
0: Ze was bij mij.
2: Ze was bij Ali.
0: Soms doe je ook interviews op locatie.
2: Oké, good for you. Maar wacht even. Maleisië, wat heb je gedaan om zo tot in Maleisië te geraken?
0: We hebben ooit een video gemaakt met de ochtendshow. Jaren geleden, maar echt al jaren geleden. En dat ging over Aziatisch eten. En toen zijn wij op de Maleisische, het Maleisische internet beland.
2: Oké, leuk voor jou. Hoe noemde je nummer dat je zong in het Sportpaleis?
0: Het had geen naam.
2: Oh. En het was ook iets voor de ochtendshow dan zeker?
0: Ja, eigenlijk wel.
2: Dat hangt wel alles op aan dat M&M-verhaaltje van jou, hè? Moeilijk.
0: Ja, moeilijk, dat snap ik.
2: Heel moeilijk.
0: Heel moeilijk, ja.
2: En Dua Lipa was vriendelijk, zei je. Was
0: ja, heel vriendelijk. Ze was echt heel hard aan het lachen. Ze zei, hello, how are you doing? Ik heb haar hetzelfde gevraagd.
2: Ja,
0: het was
2: doe
0: mooi.
2: Je best in het begin van het gesprek. En ja. Waar ging het interview over?
0: Dat is echt... Maar het was ook niet per se een interview. Gewoon gebabbeld.
2: That's a lie. Het was geen interview.
0: Jo, misschien...
2: En waar heb je haar dan ontmoet? Want dat mag ik gewoon vragen. Hè?
0: Wel, ze was bij mij.
2: Bij jou? In het Sportpaleis?
0: Niet in het Sportpaleis, nee.
2: Wat is bij mij? Bitch.
0: Wat is genoeg? Oké,
2: okay, ja.
0: Ik wil horen wat jij denkt dat de leugen is.
2: Oh ja, ik vind Maleisië en Sportpaleis gewoon de meest logische redeneringen. Mag ik nog 1 vraag stellen?
0: Nee.
2: Oké. De leugen is Sportpaleis.
0: Dat is de waarheid.
2: Fuck!
0: Ja.
2: Waar is dat de leugen?
0: Maleisië is de leugen.
2: Wat?
0: Ja,
2: dat dacht ik eerst.
0: Nee, het is eigenlijk wel een beetje gebaseerd op een...
2: waar gebeurt verhaal.
0: Op een waar gebeurt verhaal. Ik zal het even kort overlopen. Dua Lipa was inderdaad gewoon een interview, digitaal.
2: Ja, dat dacht
0: niks
2: ik
0: heel speciaal. Ik had 5 minuten de tijd gekregen.
2: Ze was bij mij. Ze was bij mij.
0: Het Sportpaleis was voor het afscheid van Peter van de Veire. Die heeft toen in het Sportpaleis een heel feest gedaan. En we hebben toen een nummer geschreven.
2: Just.
0: En we hebben dat ook gezongen in het Sportpaleis. Dat was
2: gezellig.
0: Dus, wel gewoon waar. En Maleisië, ik ben ooit wel eens op vakantie geweest naar Maleisië.
2: Juist.
0: Met mijn zus.
2: Dat verhaal weet ik nog. En heb je daar een foto moeten trekken met iemand? En toen dacht iemand...
0: Dat ging niet over mij. Ze dacht dat mijn zus een zeer grote celebrity was uit Maleisië.
2: Een Maleisiaanse, ja.
0: Maleisische. En dat hebben we pas op het einde van... Toen we op het einde van ons tripje op dat eilandje waren, hadden we door van... we hebben hier de hele tijd een special treatment gehad. Omdat
2: dat
0: ze dus dachten dat mijn zus...
2: Ik had dat moeten weten, hè.
0: Ja, maar je wist het niet, dus ja, bon. Oké, Wannes, het is nu aan jou. Je hebt ook 2 waarheden, 1 leugen.
2: Ja, 2 waarheden, 1 leugen. Mag ik beginnen?
0: Zeker.
2: Dus, ik ging al bijna zeggen, bij leugen. Leuk. Ik heb ooit het centraal alarm van een ziekenhuis laten afgaan.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb ooit een gsm kapot gemaakt omdat ik een nieuwe wou.
0: Mm-hmm.
2: Dus voor expres. En ik heb ooit mijn zangleerkracht zo hard laten wenen omdat ik zo mooi had gezongen.
0: Ja. Zou ik nog eens willen herhalen?
2: Dus ik heb ooit. Zit ze mij hier uit te lachen?
0: Ja, zeg maar.
2: Trut. Ik heb dus ooit het alarm. Het is het centrale alarm van een ziekenhuis laten afgaan.
0: Ja.
2: Ik heb ooit een gsm kapot gemaakt omdat ik een nieuwe wou. En ik heb ooit... Stop met zo naar mij te kijken. En ik heb ooit mijn zangleerkracht laten weten omdat ik zo mooi had gezongen.
0: Oké, we gooien dat ook even in de groep. Je mag meeraden wat Wannes zijn ene leugen is van deze 3. Stuur maar door in de app van M&M.

0: I'm Still Standing van Elton John. Ik ben zeer benieuwd hoor. M&M.
1: Ja.
0: Ja. Je hebt net 2 waarheden en 1 leugen verteld. Mm-hmm. Wil je ze nog eens even herhalen?
1: Ja, dus ik heb ooit het centraal alarm van een ziekenhuis laten afgaan. Ik heb ooit mijn gsm stuk gemaakt omdat ik een nieuwe wou. En ik heb mijn zangleerkracht laten huilen omdat ik zomer had gezongen.
0: Oh. Ik vind dat zo grappig. Maar dat is gewoon, maar ik vind het heel funny, want dit past allemaal in zo'n dramatic lifestyle. De 3 verhalen.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja. Dus, ik ga een paar vragen stellen. Die gsm die je kapot gemaakt hebt, ja. Hebben jouw ouders al meteen ook een nieuwe gsm gekocht?
1: Nee, die heb ik zelf moeten kopen.
0: Je hebt hem zelf moeten kopen?
1: Want die zijn erachter gekomen.
0: Waren ze boos?
1: Ja, ze waren boos.
0: Oké, dat is sowieso
1: niet
0: waar.
1: Niet boos, want ze snapten het ook wel, maar...
0: Ze snapten het?
1: Nee, ze snapten het niet. Maar ja, ze waren wel boos, maar ze snapten het ook wel.
0: Oké, hoe heette de zangleerkracht?
1: Katelijne.
0: Katelijne, was dat op school of was dat tijdens de Voice?
1: Op mijn kunstumaniora.
0: We hebben de kunstumaniora gezeten.
1: Ja, in Hasselt.
0: Dat wist ik helemaal niet. En welk nummer was je aan het zingen?
1: Ja. Dat weet ik niet.
0: Oké, dat centraal alarm dat je hebt laten afgaan van het ziekenhuis.
1: Waarom kom je nog bij?
0: Dat centraal alarm, ja. In welk ziekenhuis was dat?
1: In UZ Gent.
0: In UZ, en waarom moest je daar precies zijn?
1: Ik was daar met een vriendin.
0: Die had iets voor, of jij had iets voor?
1: Dus onderzoeken laten doen.
0: Oké, en hoe is dat centraal alarm afgegaan?
1: Omdat ik daar met mijn elleboog ben tegengestoken.
0: Ja, dat lijkt mij inderdaad wel iets dat jij zou doen. Ik denk dat ik een antwoord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik denk dat het verhaal van de zangleerkracht niet waar is.
1: Je hebt het.
0: Wacht.
1: Ja.
0: Wacht.
1: Ja? Geef me maar even een momentje, ja.
0: Maak het maar even spannend.
1: Ja, wat zou het toch zijn? Ja. Welke van de 3, hè? Je hebt het. Yes!
0: Ja, ik wist het.
1: Ja, hallo, stel jij ook vragen, zeg, kom op.
0: Ja, dat is hoe je het doet, hè. Alles, ja,
1: en dat is zo stom,
0: doet.
1: Want ik was daar straks met onze regisseur / redacteur aan het praten welke song ik moest kiezen om te zeggen. Ja, dat ben ik dus vergeten.
0: Ja,
1: ik was Celine Dion zeggen, maar ja. Ja. Dus de rest is waar.
0: Ik vind het wel jammer voor je dat je zangleerkracht natuurlijk niet emotioneel geworden is.
1: Ik denk dat ik ooit wel eens een leerkracht
0: heb. En dat centraal alarm, dat is echt...
1: Ja, kijk, dus ik moest met een vriendin naar het UZ en ze moest daar onderzoeken laten doen. Geen major things of zo. En allergieonderzoek. En er was een knop, een grote kast met een knop aan in de hoek. En ik was weer aan het lachen met die vriendin. En ik stoot daartegen met mijn elleboog. En opeens... Ja, dat was gelukkig nog niet doorgekomen. Dus ze kon het nog stoppen, maar ja.
0: Oei.
1: Ja, ik heb dat weer gedaan.
0: Ja, dat dacht ik wel dat hij dat gedaan had.
1: Ja.
0: We zijn er toch weer op uitgekomen dat ik jou beter ken dan jij mij.
1: Ja, en die gsm... Ik had ooit een Samsung en ik wou een iPhone. En iedereen had een iPhone. En ik wou gewoon een iPhone. En ik had zo van mijn ouders een dikke baksteen Samsung gekregen. En ik vond het echt niet meer leuk.
0: Ja.
1: En toen wou ik een iPhone, heb ik die stilletjes aan ze laten vergaan.
0: Is zo'n wel een slakroa ding om te doen ook.

0: Self-Aware van Temper City. Je moet er nog iemand toevoegen aan ons clubje. En misschien weet je wel hoe het werkt, of misschien ook niet. Maar we hebben alleszins drie voorwaarden waar je onder moet vallen om lid te kunnen worden van ons clubje. En Wannes, jij hebt zo ook bij vandaag.
1: Ja, we zijn op zoek naar iemand die boterhammen eet als ontbijt. We zijn op zoek naar iemand die heel goed kan liegen. En we zijn op zoek naar iemand die Excel gebruikt buiten het werk. Voor lijstjes, dingen bijhouden.
0: Bij de persoon die we zoeken, dan meld je je maar in de app van M&M. M&M.

0: Rumours van Thomas Gray. Zometeen kom jij misschien wel in ons clubje.
1: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
2: En Sven, is het intens?
1: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
2: Maar is het legaal?
1: Tuurlijk. Alhoewel, eentje...
3: Ik heb een diefstal gepleegd.
2: Is het gevaarlijk?
1: Wow, dat valt wel mee.
4: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
5: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
8: Lotto is op zoek naar een neus.
9: Oh? Een neus begot.
8: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
10: Of thee in India.
8: En die graag rondneust in dure boutiques.
10: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
9: Sessibo.
8: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 4.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
11: Meer tijd met je vrienden nodig?
12: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
11: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
13: Ching ching!
11: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je

0: Een volledig jaar als kotstudent kost zo'n 18.200 euro. Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van Thomas More Hogeschool. In die berekening zitten alle kosten. Het gaat bijvoorbeeld over studiekosten, huisvesting, vervoer en ook eten. Voor een student die niet op kot zit, gaat het jaarlijks om 11.800 euro. De kosten zijn in vergelijking met 10 jaar geleden met bijna de helft gestegen, of je nu thuis woont of op kot zit. Studenten die net geen studiebeurs krijgen, hebben het financieel steeds moeilijker, zegt de Vlaamse Vereniging van Studenten.
1: Wij vangen daarin wel echt signalen op dat er steeds meer studenten zijn uit een lagere middenklasse die eigenlijk te veel verdienen, of hun ouders die te veel verdienen voor een Vlaamse studietoelage, maar die toch niet rondkomen. En zij gaan eigenlijk voor bijkomende financiële steun naar een hoger onderwijsinstelling. En soms kunnen zij dan een beetje extra geld krijgen, maar omdat die aantallen zo enorm aan het stijgen zijn, is ook dat potje eigenlijk te leeg om iedereen deftig te kunnen ondersteunen.
0: In Antwerpen is de nieuwe gevangenis officieel voorgesteld. Daar moeten op termijn 500 gedetineerden kunnen worden opgesloten. Maar op dit moment is er nog te weinig personeel om de gevangenis op volle capaciteit te laten draaien. De eerste gevangenen worden ook pas in november verwacht. Want eerst moet alles getest worden, zegt directrice Ann Janssens.
2: Nu zal er een periode volgen van testings. Onze werkprocessen moeten natuurlijk allemaal getest worden in relatie tot de veiligheidssystemen van het gebouw. Ons personeel moet al die nieuwe veiligheidssystemen leren kennen. Dus er volgt nu nog wel een periode zonder gedetineerden. En dan hopen we natuurlijk heel snel de eerste gedetineerden ook te mogen verwelkomen.
0: Het was de bedoeling dat de oude gevangenis in Antwerpen nu zou sluiten, maar door de overbevolking in de gevangenissen gebeurt dat nog niet. Verschillende milieuorganisaties hebben vanmiddag actie gevoerd aan het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. Ze klagen aan dat de minister nog altijd geen beslissing heeft genomen over bijna 9 miljoen aan subsidies die ze vanaf volgend jaar zouden krijgen. Normaal moest dat voor 10 juli duidelijk zijn. Door die onzekerheid komen sommige organisaties in de problemen, zegt Bond Beter Leefmilieu.
3: We zijn goed voor 75.000 vrijwilligers en die zijn nu allemaal in onzekerheid. Er zijn heel wat projecten die stopgezet of on hold gezet worden. Er zijn aanwervingen die niet meer kunnen doorgaan. Er zijn mensen die een vooropzicht krijgen. Het is eigenlijk heel gek dat in periodes van grote hitte en branden en droogtes, dat een minister beslist om de vrijwilligers die zich daar dag en nacht voor inzetten, om die zo in onzekerheid te laten.
0: En de politie in Zwitserland heeft meer uitleg gegeven over de verdachte van 43 die is opgepakt na de schietpartij op een raveparty in Aarau vorig weekend. De man is zo goed als zeker de dader en heeft waarschijnlijk psychische problemen. De man heeft zichzelf aangegeven bij de politie. In zijn auto lagen de wapens waarmee hij de aanslag pleegde. Waarom hij geschoten heeft is nog niet duidelijk. Bij de aanslag vielen 1 dode en 6 gewonden. 2 van hen liggen nog altijd in het ziekenhuis. Vanavond bewolkt met lokaal wat lichte regen. Vannacht minima rond 17 graden. Ook morgen nog veel wolken met hier en daar wat regen. In de loop van de dag wel droger en tot 24 graden.
4: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
5: Het gaat traag. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten vertragen. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de E40 naar Aken bij Luik 30 minuten doorwerken. En nergens anders meer vertraging. Meer vertraging. Gek. Beetje gek. Wat gebeurt er allemaal?
6: We zijn er, we zijn er.
5: Ja, we zijn er.

0: Lacroix.
1: We zijn op zoek naar iemand die boterhammen eet als ontbijt. We zijn op zoek naar iemand die goed kan liegen. En iemand die Excel gebruikt buiten het werk. Je mag je melden in de app van M&M. Word je misschien wel lid van ons clubje?

0: gaan straks samen ontdekken of de 5-seconden-regel, zoals je iets van eten laat vallen, ook echt een regel is die je mag volgen.
1: Ah ja.
0: Ja.
1: Ja, mag dat?
0: Dat gaan we straks samen ontdekken.
1: Ja, maar ik was al even in een soort van proces in mijn hoofd. Zou dat...
0: Ja, doe jij dat?
1: Ben je gek? Ik heb smetvrees.
0: Ja, dat is ook waar.
1: Als er iets op de grond heeft gelegen, dan stamp ik het liever weg dan ik het in mijn mond steek, hoor.
0: Dat snap ik, dat snap ik. Ik wil het nu ook al even in de groep gooien. Dus je mag het sowieso ook laten weten in de app van VRT Max of jij dat zelf ook doet.
1: Mm-hmm.
0: Nog iets eten als het nog maar 5 seconden op de grond heeft gelegen. In de tussentijd gaan wij al even iemand toe.

0: nouveau Mélade Club. Et voilà.
1: Club Kautar.
2: Welcome in the club.
0: Hallo.
3: Hallo. Dag, ik ben Liliana Carnier.
0: Dag Liliana Carnier. Hoe gaat het, Liliana?
3: Goed.
0: Goed.
4: Okay. Liliana, ik vind dat een hele mooie naam, Liliana. Is het Carnier of Carnier?
3: Je schrijft Carnier, maar je zegt Carnier.
4: Ah, het is Carnier. Zoals Cartier. Geweldig. Oké.
0: Okay, Liliana, ik wil even checken, Liliana. Is het voor jou vandaag ook zo'n rotdag?
3: Ja.
0: Ja? Hoezo?
3: Ja, het is de tweede dag school en dat is zo niet zo leuk. Nee. Want je krijgt dan al zo lussen.
0: Ja, dat snap ik. Dat
4: krijg je meestal op school, hè, Liliana?
0: Ja, en het is zo, weet je, de eerste schooldag is dan nog, ah, leuk, we beginnen terug aan het schooljaar. De tweede schooldag is, waarom heb ik dit ooit gemist?
3: Wat zei je?
0: Niks, laat mij.
4: Niks, Liliana. Is het daar druk? Waar ben je?
0: Ja, waar ben je?
4: Hallo, Liliana? Alles oké, Liliana?
3: Ja?
4: Waar ben je? Oh, zit je in een auto of ben je in een bus of waar zit je?
3: Ik ben in de auto.
4: Oh, je bent in de auto.
0: We horen van allerlei gebabbel op de achtergrond. Ja, ja, ja. Maar dat is niet erg. We zullen even overlopen of jij lid kan worden van ons club. Eet jij boterhammen als ontbijt?
3: Ja.
0: Alright. Jij kan ook goed liegen?
3: Ja.
4: Oh ja.
0: En jij gebruikt ook Excel, in jouw geval buiten school?
3: Ja.
4: Voor wat?
3: Soms maak ik dat zo. Als ik examen heb, dan heb ik dat daar wel een keer ingezet.
4: Zo, als je een examenrooster wil maken.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay.
4: Liliana, leuke verbinding. We gaan gewoon over naar het moment dat we het gaan officieel maken. Hè.
0: Ja, we horen jou eventjes niet zo goed, maar je bent alleszins geslaagd voor onze drie voorwaarden, dus we gaan het effectief gewoon officieel maken.
1: Proficiat.
0: Liliana Carnier.
2: Jij bent nu trots lid van Club Kautar.
0: Dag Liliana.
2: Ontdek je hier op M&M.
1: Dit

0: van Afrojack. Denk eens eventjes na. Als je zelf thuis bent of je bent buiten. En ja. je bent een zakje chips aan het eten. En er valt een chipje van je zak op de grond. Ga je dan de 5-seconden-regel toepassen en het alsnog oprapen en opeten? Of laat je het gewoon lekker
1: eten? Ik hoop voor jou, als je nu aan het luisteren bent, van niet.
0: Nee, dat is een vraag voor ieder om zelf er even over na te denken. En het vooral ook even te laten weten via VRT Max. Gewoon daar even op de chat van M&M klikken en dan kan je het daar even laten weten. Dus doe dat al eens even, want we hebben daar zo meteen een nieuwtje over.
2: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
5: Amai.
6: Op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels en op nog zoveel meer.
5: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
6: Lidl, dat kan.

0: ken het allemaal wel, de 5-seconden-regel. Zo wat de ja, ongeschreven regel ja. eigenlijk. Dat als je iets laat vallen van eten, dat je het, als je ja, het binnen 5 seconden opraapt en opeet, dat er geen bacteriën op zouden zitten.
1: Ja, de regel zegt dat eigenlijk van, ja, dat kan je gewoon prima doen.
0: Ja, dat kan absoluut geen kwaad. Er komen alleszins heel wat reacties binnen in de app van M&M.
1: Ja, heel veel reacties. Herman zegt bijvoorbeeld, thuis ja, buiten nooit. Vind ik al wild, want je loopt toch ook met je schoenen binnen en buiten. Mm. Manon zegt dan meer, ik maak er de 10-seconden regel van. Vind ik nog wilder. Dan hebben we Joffrey, die zegt, nog niemand van gestorven. Dus ik denk ook dat Joffrey daar lekker aan meedoet. En Eline zegt, mijn hondjes zijn sneller dan de 3-seconden-regel. Dus dat vind ik een goede optie eigenlijk.
0: Ja, een hond in huis halen. Ja. Wat dacht je van de 3-dagen-regel? Want dat is bij Esther het geval. Dag Esther.
1: Wat?
2: Hey.
0: Ja, vertel. Bij jou geldt er een 3-dagen-regel bij jou thuis?
2: Ja, het is een beetje afhankelijk. Het is niet altijd in te schatten. Het is kijken naar het ding en...
1: Wacht. Hoe bedoel je 3-dagen-regel?
2: Wel, het is zo. Ik heb thuis 2 kleine kindjes. En die doen soms een rampage van in het huis. En dan liggen er snoepen neer. En weet ik veel, stukjes koeken. En die vinden die. En die eten ze direct op, ja.
1: Dus ja, eigenlijk zijn verloren
2: ligt,
1: along the way.
2: Ik kan niet zeggen hoe lang het daar al ligt.
1: Ja.
2: Het is niet altijd mogelijk om het spik en span te houden dat er niets achterbleef.
1: Nee, dat
0: En vind je het soms niet eng, Esther, als je ziet dat, dat je zo net te laat zag van nu hebben ze een snoep van tussen de zetel geplukt en steken ze het in hun mond en God weet wat daar nog allemaal tussen gelegen heeft?
2: Ik moet zeggen, ik kan er redelijk goed mee omgaan. Ik zeg altijd, dat is goed voor de immuniteit.
1: Mm-hmm.
2: En als het hier niet doen voor hetzelfde geld, doen ze op school zo'n ding later of in de crash en ik weet niet, kleuters en putters, wat dat die allemaal naast die dingen.
1: Ja, dat is ook wel.
0: Ik denk heel veel.
1: Die ontdekken wel met hun mond nat.
0: Ja, het is dat.
2: Ja. Ja.
0: Esther, er stond vandaag een artikel over in De Morgen. Dus ze hebben eens onderzocht, of toch eens bekeken, van is dat effectief zo, dat als je binnen de 3 of 10 seconden iets opraapt, in jouw geval 3 dagen dan, of dat er dan iets, of dat er dan bacteriën op zitten.
1: Ja.
0: Nu, het ding is, bacteriën, dat weten we op zich wel, die kunnen niet per se vliegen of springen. Die kunnen enkel, die liggen al op de grond. Dus als er iets opvalt en je raapt het op, dan komt die bacterie eigenlijk automatisch al mee met het stukje dat je opneemt.
1: Logisch.
0: Dus dat betekent dat als je je chipje of je koekje of je snoepje van de grond opraapt en je eet het op, dan eet je eigenlijk ook gewoon de bacteriën.
1: De vuile salmonella die op de grond ligt.
0: Het hangt ook wel een beetje af van wat de oppervlakte is. Stom voorbeeld, als je nu buiten rondloopt en het is aan het regenen en je laat daar je boterham opvallen, dan weten we allemaal dat er meer viezigheid mee gaat komen op je boterham. Of als je ijsje laat vallen op een droge ondergrond, dan weten we ook veel meer viezigheid dat er mee gaat komen natuurlijk. Nu, met nat eten of een natte ondergrond kom je natuurlijk meer bacteriën tegen. En eigenlijk is het zo, van de seconde dat het de grond raakt, dat het gewoon al meteen al die bacteriën mee heeft.
1: Dan is het om zeep.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, of dan niet zeep. Maar dus, langer laten liggen zorgt wel voor meer bacteriën. Dus het beste is wel dat je het zo snel mogelijk opraapt.
1: Mm-hmm.
0: Maar, zoals jij zegt, Esther, in principe is het wel niet zo erg om dat dan nog op te eten binnen die paar seconden. Want van heel veel van die bacteriën worden wij ook helemaal niet ziek.
1: Ja, maar Esther doet er gewoon even de 3-dagen-regel.
0: Als het in uw eigen... Ik denk niet dat je iets gaat opeten dat 3 dagen op straat gelegen heeft. Esther, denk dat vooral over uw eigen huis gaat.
1: Iemand die raapt verpakkingen op van gebruikt voedsel.
0: En smijt dat weg.
1: Ja, nee, die gaat dat gebruiken op festivals en zo. Nee, die gaat daar eten mee kopen. Ja, ik vind, er zijn zotte mensen in de wereld, hoor.
0: Wat? Die gaat daar
1: Ja, dus ik ken iemand die gaat naar een festival. Die raapt dat op van de grond. En die gaat dan naar de bar en zegt, dit is gevallen op de grond. En dan krijgt hij een nieuw...
0: Maar ja, dat heeft hij toch helemaal
1: niks mee te maken. Dat is toch ook vies?
0: Maar ja, dat heeft daar toch niks mee te maken.
1: Nee, dat is waar.
0: We zijn bezig over de 5-seconden-regel. Esther, dus eigenlijk om maar te zeggen dat je niet per se heel slecht bezig bent als mama van 2 kindjes van 2,5 en 3. Laat ze maar lekker
1: schudden. Nee, laat ze maar lekker proeven van de wereld. Heerlijk. Was wel hun handjes als je...
0: Ja. Esther, dankjewel om jouw reactie door te sturen in de app van M&M. Geniet nog van de avond bij mij. M&M.

0: Het gaat traag op de Antwerpse ring richting Nederland. 45 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Daardoor een defect voertuig op de linkerrijstrook. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten op de E313 bij Hasselt door een ongeval op de linkerrijstrook. Verder nergens meer dan 10 minuten vertraging. Naar Gent 20 minuten op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. Daar ook door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de E40 naar Aken bij Luik 40 minuten doorwerken. En andere vertragingen zijn beperkt.
1: Ja, die files beginnen toch wel weer op gang te komen, hoor.
2: Files spelen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
1: Yes, files spelen. Ja, ik vind dat een van de leukste momenten van de show. Ja. We spelen wat spelletjes om je tijd in de auto te verdoen. Het is rot om in de file te staan. Dus gewoon spelletjes spelen is eigenlijk de boodschap.
3: Ja.
1: Als je op dit moment ergens in een file staat. Het mag een file zijn die Wannestad heeft opgesomd. Maar het mag ook een file zijn omdat ze gewoon aan het werken zijn in je straat. En het daar niet zo ongelooflijk vlot vooruit gaat.
3: Ja.
1: Wel, dan moet je vooral file sturen in de chat van M&M op VRT Max. Dus laat dat even weten. En dan gaan we zo meteen misschien wel file spelen.

0: Sorry van Justin Bieber.
1: Spielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Ja, er staat gewoon altijd file, laten we eerlijk zijn. Onze Vlaamse wegen, altijd vol met file. Overal moet je wachten, overal moet je aanschuiven. Dus er staan nu sowieso ook heel veel mensen in de file die aan het luisteren zijn op dit moment. Mm-hmm. Wij file spielen, omdat het leuker is om te spielen in de file dan gewoon niks te doen in de file.
2: Dat is waar, want anders kan je gewoon op je Nee, je mag niet op je gsm zitten in de file.
0: Nee.
2: Stout. Gewoon niks doen eigenlijk, voor je uitstaren.
0: Gewoon niks rond te kijken, dan een leuk muziekje op te zetten. Maar ja, bon, laten we eerlijk zijn, af en toe is wat afwisselend. Het kan wel iets deugd doen. Dus om de tijd wat vooruit te laten gaan, spelen we in de file.
2: Spelen we in de file.
0: En we moeten ons spel voor vandaag ook nog kiezen.
2: Oh. We spelen vandaag ra.
0: Ja, het spel waarbij je een onbekend getal moet raden. We leggen het zo meteen ook zeer uitgebreid aan. Maar als je graag meespeelt, dan moet je file sturen in de chat van M&M op 14 Max.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van baby luierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
5: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
4: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
5: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
4: Ja, tuurlijk.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Hey guys, it's Somber. M&M. Make life

0: We gaan het fijnste spel spelen dat er bestaat op de radio, denk ik.
1: De Kielen Spielen. Opgepast. Blijven zitten alsjeblieft.
0: Beep, beep. En iemand die blijft zitten is Lotte. Dag Lotte.
2: Hallo.
3: Hey. Hoi. Waar sta je in... Oh, sorry.
0: Dat is oké. Waar sta je ergens in de file?
2: In Brussel.
3: In Brussel?
0: Brussel, dat is altijd miserie in Brussel. Of?
3: Waar ongeveer in Brussel?
2: Je hebt geen flauw idee.
0: Oké, okay, hoe lang moet je nog? Misschien is dat een betere vraag.
2: Nog 20 minuten.
0: Oké, okay. Ça va. Het einde is in zicht, maar we kunnen die laatste 20 minuten toch nog een beetje vooruit laten
3: zit
0: gaan.
3: Zit je in een comfortabel voertuig, Lotte?
2: Ja, ik zit in een gehuurde kamionet.
3: Oh, een kamionet. Wat ben je aan het doen?
0: Een gehuurde kamionet.
2: Ik ben de
0: kool
2: gaan ophalen voor een theaterstuk.
0: Oh,
3: dus het is niet jouw auto, dus het is extra spannend dat je nu op de Ring van Brussel aan het rijden bent met een kamionet die niet van jou is.
2: Ja, exact.
0: Oké. Okay.
3: Maar het lukt wel.
2: Ja, dat
0: Dat is het belangrijkste, Lotte. We spelen zo meteen dus ons file-spielen-spel. Ja. We spelen ra-ra-ra. Ja. Super simpel. Zo dadelijk heb jij een bepaald getal in je hoofd tussen 1 en 100. En moeten Wannes en ik achterhalen welk getal dat is. Dat doen we door 45 seconden lang ja-nee vragen te stellen aan jou. Lotte, ik geef jou nog even 3 seconden om een getal in je hoofd te hebben.
2: Oké. Okay.
0: Heb je er één?
2: Ja.
0: Tussen 1 en 100, hè? Oké.
3: Okay. Okay.
0: Dan beginnen we vanaf nu.
3: Jij mag beginnen.
0: Lotte, als je zoveel mensen zou moeten vervoeren in je kamionet, zou dat gaan of niet, praktisch gezien?
2: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Dus veel mensen.
3: Lotte, mocht je voor zoveel mensen een trouwfeest organiseren, kom je dan duur uit of niet?
2: Ja.
3: Ja.
0: Oké, okay, ik denk 50 plus. 50
3: ja, zeker en vast 50 plus.
0: Oké, okay, wacht hè. Stel dat je zo... Nee, ik weet even niks meer. Shit.
3: Ja, je zit op de balk van de middeleeuwen. Je zit op de balk van de middeleeuwen. Nee, wat op de middeleeuwen? Waarom begin ik over de middeleeuwen? Stel, je zet er... zitten we meer in de eerste helft of in de tweede helft van de 100? Of is het in het midden?
0: Ja.
3: Oh ja, dat is geen ja-nee-vraag. Wij kunnen het helemaal niet.
0: Stel dat je moet babysitten op zoveel baby's. Zou je dan compleet zot worden?
2: Ja.
0: Oké.
3: Oké, oké.
0: Stel dat iemand op een eerste date met zoveel rozen naar jou komt. Zou je dan denken, dit is too much?
2: Ja.
3: Ja, maar echt too much.
0: Als je zoveel zou moeten betalen, Lotte, voor een t-shirt. Zou je dan denken, te duur?
2: Ja.
0: Ja, te duur. Oké, wacht. Het is echt moeilijk. Ik was helemaal aan het blokkeren.
3: Te duur voor een t-shirt. Mag je nog één vraag stellen, Lotte?
0: De tijd is om, Wannes.
2: Ja?
3: Ja, maar ik vind dat een belangrijke vraag. Van die rozen. We gaan even terug naar de rozen. Mocht je dit op je verloving krijgen...
0: Maar...
3: Zou je dan wel tevreden zijn? Het getal aan rozen.
0: It's too much.
2: Nee?
0: Oké.
3: This is too much.
0: Lotte, ik ga een gokje doen. Is het 92?
2: Nee.
3: Oké. Okay. Lotte, is het 87?
2: Nee.
3: Fuck.
0: Wie zat er het dichtst bij, Lotte?
2: Wannes.
3: Ah!
0: En hoeveel was het?
2: 82.
3: Hey!
0: Slecht gedaan, eigenlijk.
3: Hey, ik ben hier kapot goed in.
0: Ik vind het goed. Lotte, het spijt me dat we hier zo ontiegelijk slecht in waren.
3: Ja, sorry, het spijt me, Lotte.
0: Ik had vragen moeten bedenken op voorhand al, maar ik heb...
3: Ja. Ja,
0: dat is een beetje dom.
3: We hebben ook zo geschreven, vragenvuur kan beginnen, maar het was niet echt een vragenvuur.
0: Nee, het was een smeulende vragenplekje.
3: Ja.
0: Lotte, dankjewel om eventjes mee te spelen. Ik hoop dat we jouw tijd een beetje hebben kunnen verdoen in de file daar. En succes nog.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Zeg, er is wel leuk nieuws, denk ik.
1: Vertel.
0: Ja, dus als je eventjes gaat naar de Instagram van Dua Lipa.
1: Ik ga naar de Instagram van Dua Lipa. Wacht, ja. 2 seconden. Geef me 2 minuten. Dua Lipa. Ja, ja, we zijn er.
0: Dan zie je dus dat die vrouw op dit moment in de studio zit.
1: Ze schrijft erbij studio... Ik ga het even lezen zoals zij het zou zeggen. Ja. Studio rat and other sightings.
0: Sightings. Ja.
1: Oh my god.
0: Wat?
1: Ik zie Troye Sivan op Pick 2. Wilt dat iets zeggen?
0: Misschien wel. Dat is een artiest die vroeger ook een YouTuber was. Waarmee ze nu misschien wel een nieuw liedje mee gaat maken. Alles ziet er fabulous uit. Zelfs als ze gewoon aan het werken is in de studio. Dus hopelijk krijgen we binnenkort nog wat nieuwe muziek van Dua Lipa. Ik zou alles eens ongelooflijk fijn vinden. Want ik heb ooit een show gezien van Dua Lipa. En ik moet heel eerlijk zijn, Wannes. Dat is een van de beste shows die ik ooit gezien heb. Want die vrouw weet nu hoe ze moet dansen.
1: Ja, die vrouw heeft wel... Die vrouw heeft weten
2: moet
1: kregen.
2: Performen.
1: Ja, maar beter dan Beyoncé?
0: Maar het is gewoon anders. Ik vind niet dat we die kunnen vergelijken met elkaar. We kunnen ze niet vergelijken met elkaar.

0: dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat ik heb gedaan.
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is meneer bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september volledig op VRT Max.
7: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Krevel.
8: Met de back-to-school-bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
7: Krevel. Leef beter.
9: Knaldi.
10: Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sunkled kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar 1,78 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden.

0: is Melina Verbeek. Een volledig jaar als kotstudent kost zo'n 18.200 euro. Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van de Thomas More Hogeschool. Daarin zitten alle kosten, zoals studiekosten, huisvesting, vervoer en eten. Voor een student die niet op kot zit, is dat 11.800 euro per jaar. In vergelijking met 10 jaar geleden zijn de kosten met bijna de helft toegenomen, of je nu thuis woont of op kot zit. Ook de Gezinsbond merkt dat de financiële druk op gezinnen met studerende kinderen toeneemt.
1: Wij bevragen heel veel gezinnen en moeten daar toch elke keer vaststellen dat het voor gezinnen een van de grootste uitdagingen is om rond te komen. Zeker ook als er studerende kinderen zijn met hogere studiekosten. Als je ziet dat studenten vandaag toch heel vaak ook een job nemen om die studies mee te helpen financieren, verhoog je natuurlijk het risico dat het voor hen moeilijker wordt om binnen een normaal aantal jaren een studie af te werken. En ja, wordt eigenlijk de studietijd daardoor ook langer.
0: In Antwerpen is de nieuwe gevangenis officieel geopend. Er volgt nu een testperiode en in november komen de eerste gevangenen. Op termijn moeten er 500 mensen kunnen worden opgesloten, maar daar is nu nog te weinig personeel voor. Directeur Anne Janssens weet nog niet wanneer de gevangenis op volle kracht zal kunnen werken.
2: Ik kan daar op dit moment geen termijn op plakken. Dat zal echt van de wervingen afhangen, maar we zetten daar volop op in. Jobbeurzen, heel veel jobdagen, heel veel selectiedagen en dan elke avond een kaarsje branden dat hier zo snel mogelijk volledig open kan. Hè.
0: Het was de bedoeling dat de oude gevangenis in Antwerpen nu zou sluiten, maar door de overbevolking gebeurt dat nog niet. Verschillende natuurorganisaties hebben vanmiddag actie gevoerd aan het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. Ze vinden het niet kunnen dat de minister nog altijd geen beslissing heeft genomen over bijna 9 miljoen euro aan subsidies die ze vanaf volgend jaar zouden krijgen. Normaal moest dat voor 10 juli duidelijk zijn. Die onzekerheid is onhoudbaar, zegt Bosplus.
3: Wij hebben allemaal heel hard gewerkt aan een dossier dat uitlegt hoe wij de komende 5 jaar willen aanpakken. Die nieuwe periode die staat voor de deur. Wij willen in 2027 op een goede manier kunnen starten en daarvoor hebben wij nu die duidelijkheid nodig. Wij moeten weten waar wij aan toe zijn, qua personeel, qua projecten. We snappen dat het een moeilijke budgettaire context is, maar de urgentie van onze thematiek is zo hoog dat wij hopen dat wij gewoon kunnen verder doen en eigenlijk nog beter doen, nog meer doen dan wat we nu al doen.
0: In Nepal in Azië zijn er nu al meer dan 1200 doden geteld na de plotse overstromingen in het grensgebied met Tibet. Ook China heeft het aantal doden vandaag licht bijgesteld naar 21. Er zijn ook nog altijd duizenden mensen vermist. Daar zijn ook honderden arbeiders bij die vermoedelijk vastzitten in tunnels. Volgens Nepal is het mogelijk dat een deel van hen nog leeft een week na de ramp. De lokale reddingsteams krijgen hulp van experten uit India, China, Zuid-Korea en Australië. En in het wielrennen heeft de Brit Matthew Brennan de 11e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij won in een massasprint voor de Fransman Brian Coquart en onze landgenoot Jordi Meus. De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond bewolkt met lokaal wat lichte regen. Vannacht minima rond 17 graden. Ook morgen nog veel wolken met hier en daar wat regen. In de loop van de dag wel droger en tot 24 graden.
4: Het gaat traag naar Antwerpen. 3 kwartier trager op de E313 bij Hasselt door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Luik 1 kwartier op de E313 in Diepenbeke door een aanrijding. Pas daarop. Naar Gent 1/2 uur op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 30 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de A201 van Brussel naar de luchthaven 20 minuten. In Diegem is de weg ook wel weer vrijgemaakt. Op de E40 naar Aken bij Luik 30 minuten door werken en andere vertragingen zijn beperkt.
5: Maak van je file tijd. Treintijd. Dankzij je werkgever.

0: Becky G. M&M. Straks is er een nieuwe Rate the Song. Ook een gloednieuwe song, want Ain't in LA van Adele hebben jullie er allemaal uit gejiet.
1: Geflikkerd. Ja. Ik vond hem supergoed, bij jullie duidelijk niet. Jammer.
0: Iets minder. Ja. Dus straks een nieuwe waar je je mening volledig over kwijt kan. Ook nog een nieuwtje over Makuko, maar eerst nog iets over Celine Dion.
1: I drove all night. Ja, over Celine Dion, want ze heeft een klein concertje gegeven in Parijs gisteren. Je denkt, concertje, ik hoor je al denken, koud daar. Nee, het was aan de ingang van haar hotel in Parijs. Ja, fans stonden daar al uren en uren in de kou op haar te wachten. En opeens verscheen ze daar in een prachtig Louis V kleed van Season 26. Ja, het was echt geweldig. En daar zong... Ja, echt, het was een prachtig...
0: Ja, ik snap het.
1: Zag er echt fantastisch uit. En daar stond ze opeens aan de ingang van haar hotel. En de fans zetten via een box Celine Dion op. En ze eigenlijk eisten ze zo een beetje op een subtiele manier van... Ah, jij moet even meezingen. En dat klonk zo.
0: Cute.
1: Ja, je hoort ze wel niet goed, maar... Ondertussen die paparazzi een beetje aan het roepen voor een foto.
0: Ik weet ook niet.
1: Yes. Ja.
0: Het kon beter, maar ik ben blij dat ze plezier hebben gehad.
1: Je hoorde Celine voor geen meter, maar het maakt niet uit. Ze zong haar hit uit 1995, Porque tu m'aimes encore. Maar waarom dat ze in Parijs is eigenlijk vrij duidelijk. Ja, dat was toch keigoed uitgesproken.
0: Je zei porque.
1: Porque tu m'aimes encore.
0: Ja, super.
1: Wat betekent dat eigenlijk?
0: Omdat je van me houdt. Omdat je nog van me houdt.
1: Ah ja, oké. Leuk. Leuk, Celine. Ze is daar dus in Parijs voor de voorbereidingen van haar concertreeks die 12 september startte. Die lopen tot 17 oktober. En ze gaat helemaal terug beginnen zingen nadat ze gediagnosticeerd

0: wat komt dat?
1: Van Alizé en Chloe, zijn dochters.
0: Ah ja, oké. Okay. Ah, tof. Ja.
1: Ja, voilà, dan ben je daar lekker weer achter. Hij is echt dierenliefhebber, want je weet ondertussen ook, hij heeft Peridaiza. Dat is ook onder zijn zittingen.
2: Hij heeft 80% van Durbuy.
1: Hij heeft 80% van Durbuy, 20% van Knokken waarschijnlijk, 80% van de wereld ook. Maar bon, hij zet zijn dierenliefde dus verder in South Africa. Hij heeft daar 8 luxueuze verblijven gekocht ter waarde van 4 miljoen euro. Ja, daar is een spa te vinden, een zwembad, een restaurant, een huis voor de manager, een werknemersdorp. Alom, alom, alom. Dat moet klaar zijn tegen de kerstvakantie van 2027. Dus heb je nog geen...
0: wild. De belangrijkste vraag die ik me stel is als ik 's morgens opsta is, wat ga ik eens eten vandaag? En als maar koeken opstaat is ze van...
1: Wat ga ik eens kopen?
0: Hoeveel geld heb ik nog op mijn rekening om uit te geven aan...
1: Zelfs dat niet. Ik denk niet dat die man dat werkt. Ik denk gewoon dat hij zegt, ja, wat ga ik nu kopen? Wat heb jij?
0: Wat heb jij?
1: Heb jij gewoon nog geen vakantie geboekt? Bel dan even naar Mark, want misschien doet hij nog wel iets van de prijs in de gulpen.
0: Ah ja, anders... ik ben niet bevriend met Mark, helaas.
1: Ja, ik heb opgezocht, in Zuid-Afrika gaat zo'n lodge voor 200 euro de nacht, al is het geen 700 euro. Niet die van Mark, hè, maar gewoon naburige lodge.
0: Ah ja, zo, oké. Okay.
1: Dus ja...
0: Ja, ik zou wel graag bevriend willen zijn met Mark Koeken.
1: Maar ik weet het toch niet, hoor.
0: Waarom niet?
1: Jawel, gezellige man. Volgens mij wel heel druk. Ja, ik zit samen met hem in Kampje Rome.
0: Oh!
1: Ja, hij was wel heel lief.
0: Oké, okay, heb je zo hintjes gedropt van dingen die je misschien ook wel graag eens zou willen kopen?
1: Nee, wat zou jij willen kopen voor 4 miljoen? Zo'n totaal nutteloze aankoop.
0: Ik heb geen idee. Ik weet gewoon dat ik echt money zou spenden alsof er geen einde... Ja, zeg maar.
1: Een limousine party limousine. Lijkt me leuk.
0: Party limousine.
1: Ja, op zo'n roze Hummer party limousine.
0: Mijn probleem nummer 1 is, ik zal geen parking vinden.

0: 50. Dank u, dank u, dank u wel om te stemmen. 100 dagen zonder jou. En
1: ik hou nog vast een warme tegenwoordig. Wie wordt het zaterdag? Stem nu op jouw favoriete hit voor de M&M 50.
0: Via het M&M-kanaal op VRT Max.
2: Ik tel

0: weet je al. Krijgt een 10 op 10 van ons. Maar hoeveel krijgt Loes Myself van de Bauza zo meteen van jou? Dat is voor na Avicii.
1: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel Lenar, 4 voor 15 euro en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.

0: Levels van Avicii.
1: Breathe the song.
2: Ja, het is weer tijd om jouw mening te geven, want bij M&M laten we jou kiezen wat er bij ons in de playlist terechtkomt. Ja, je hebt Eend in L.A. van Adela er wel uitgeflikkerd, niet erg.
0: Ja,
2: maar vandaag dus een nieuwe in Rate the Song, The Bausa, met Lose Myself.
0: Waarom ben je ineens zo aan het praten?
2: Omdat ik dat leuk vind, want ik hou van The Bausa. Nee, maar oké, kijk. Dus je kan, fuck you.
0: Ik kwam zo.
2: Ja, ik weet het. Soms ga ik zo in dat oud-Vlaams
0: tv-stemmen. Oh, heel grappig. Het was een beetje Kurt Rogiers.
2: Ja, ook daarom. Dankjewel. Nee, maar dus, even luisteren. Je kan ze misschien kennen van hun hit Magnetic. Maar nu zijn ze dus ook terug met een gloednieuwe single. Laat zeker weten in de chat van M&M wat jij ervan vindt. En vergeet ook niet je punt op 10 te geven. Want het is echt wel een steengoede song. Lose Myself van The Bausa.

0: De nieuwe van The Bows, Lose Myself. De nieuwe song in Rate the Song. Dus we zijn vooral benieuwd wat jij ervan vindt.
1: Rate the
0: Song. Er zijn heel veel reacties in de app van M&M.
2: Heel wat reacties. Jeroen zegt bijvoorbeeld 10 op 10, alleen maar goede vibes. Laura zegt dan weer 8 op 10, heerlijk om even los te gaan. Want we moeten ons af en toe verliezen in de muziek. Wauw, Laura.
0: Ja, lose myself.
2: Echt? Allee. Dat is wel tof dat jij daar weer zo bent achtergekomen.
0: Zeg het voor de mensen die je misschien niet per se doen.
2: Timothy zegt dan 7 op 10. Het is een beetje te generic voor mij. En Lenny zegt dan weer 5 op 10. Het mag wat meer zijn. Dus ik ga eens even optellen wat het gemiddelde is. Dan komen we uit op een mooie 7,5.
0: Oké, dat vind ik nog niet zo slecht eigenlijk.
2: Ja, heel goed hè.
0: Voilà, dus nu heb je er een score aan kunnen geven. Mocht je hem toch nog niet zo helemaal gewoon zijn en denken van ik wil hem nog een tweede keer horen. Ja. Wel, morgen in de ochtendshow van M&M krijg je uiteraard die kans. En mag je ook even laten weten.

0: Het is best wel rustig op de weg.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft blokletter.
2: Super kalm op de weg, gelukkig. Naar Antwerpen 40 minuten trager op de E313 bij Hasselt door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Luik op de E313 in Diepenbeek, daar is de weg wel weer vrij. Naar Gent ruim een half uur op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat door een ongeval op de midden- en linkerrijstrook, pas daarop. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de A201 van Brussel naar de luchthaven bij Diegem ook nog eens 20 minuten en elders is het gewoon prima perfecto. Kouter Elanouche en Wannes Lacroix.

0: The Real Slim Shady van Eminem. Vanavond weer een nieuw programma op tv.
1: Oh?
0: Ja, eentje van Christel Verbeke.
1: Oh, prachtig.
0: Die vrouw is zo veelzijdig. De ene seconde staat ze in het Sportpaleis mee te zingen met K3. En de andere keer heeft ze echt een prachtig programma gemaakt. We moeten het er zo meteen toch eens even over hebben.
2: Knaldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenrijpjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
4: Wat eten we vandaag?
5: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
4: Onmisbaar in de keuken.
5: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
4: Gratis en voor niks.
3: Deeltip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
3: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
9: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
10: Het is maar een 20 seconden spot.
8: Ja, ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
9: Ja, heel sterk, hè.
11: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blaklader.
3: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: voor zeven, dat is zo het moment dat je al mag dromen. En nadenken over het moment dat je in je zetel gaat ploffen en beslist naar wat je gaat kijken vanavond. Je hebt langs de ene kant Knokken Tof, de tweede aflevering. Daar was jij minder...
1: Nee, ik vond het een beetje een slappe versie van The Sky is the Limit.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Het kan misschien wel je ding zijn, dus daar kan je bijvoorbeeld naar kijken op Play. Langs de andere kant is er vanavond ook Christel Verbeke, haar nieuw programma. Christel heet het. Start vanavond om 8:55 op VRT1. Nu, we kennen daar natuurlijk van de programma's zoals Zorgen voor Mama bijvoorbeeld. En nu gaat ze opnieuw in gesprek met mama's en vrouwen. Maar het gaat altijd over een ander thema.
1: Ja.
0: Dus het gaat bijvoorbeeld over moeders die in de prostitutie zitten. Of ja. Moeders die een bepaald ander soort job hebben of zo. Of een verslaving hebben. Ik zeg nu maar.
1: Ja.
0: Vanochtend was ze hier in de M&M Ochtendshow en vertelde ze alles over het maakproces van haar programma. Dat is niet altijd even gemakkelijk, want het zijn vaak onderwerpen waar het misschien een beetje moeilijker is om erover te babbelen. Maar ze vraagt toch wel heel persoonlijke dingen. En ze vertelt ook dat ze toch wel een tactiek gevonden heeft om iedereen een beetje op zijn gemak te krijgen.
2: Als ik binnenkom, dan probeer ik eigenlijk te vergeten dat ik een cameraploeg mee heb. Mm. Wij zijn ook een klein ploegje.
3: Ja.
2: Zo weinig mogelijk mensen bij hen thuis binnen. En bijna het eerste wat ik altijd vraag is, maak een koffietje. Hoe is het met u? Ik probeer de mensen op hun gemak te stellen. En op de een of andere manier komt het wel elke keer. Dus ja, ze kennen mij. Ze weten ook welk soort programma's ik maak. En
0: dat doet ook al veel. Hè?
2: Meestal sta ik ook ergens op een koffiebeker nog van de kinderen. Op.
0: Oh, schattig.
2: Dus ja, er is gewoon vrij snel een band.
0: Ja, ze is er toch ongelooflijk goed in. En ja. Als je haar vanavond ook wil bezig zien, dan is het sowieso de moeite. Je kan sowieso ook al bekijken op VRT Max. Als je daar goesting in zou hebben.
4: M&M. Club K.

0: Kijk, dit vind ik leuk, hè? Shotgun van George Ezra. Niet per se het nummer, maar we eindigen met een trompetje. En we gaan van de ene trompet naar de andere trompet.
1: Wauw. Mijn favoriete lied.
0: Ben je niet blij? Ik heb het er speciaal in gestoken.
1: Wil je even zwijgen, want dit is de beste intro van 2026.
0: Oké, sorry, ik ga even stil zijn.
1: Geniet hiervan.

0: blijf eraan denken. En dat is Zara Larsson op Pukkelpop. Ze stond daar op het podium. Ze was Midnight Sun aan het zingen. En plots was iedereen de move aan het doen die in het begin van haar nummer doet. Namelijk, iedereen werd de lucht in gehesen en stond zowat als een dolfijn boven het publiek uit. En ze vond dat zo ongelooflijk grappig. En wij vonden dat ook super funny. Dus we hebben daar een Zara Hahaha Larsson remix van gemaakt.
1: Yes.
0: Je wordt er super vrolijk van. Ik ga hem gewoon nog eens laten horen.

0: Passenger van Alex Warren. Het is bijna 7 uur, betekent eigenlijk maar één ding. M&M. Dat betekent eigenlijk twee dingen. Het eerste ding is dat Club Counter dan gedaan is. Om 7 uur.
1: Jammer voor alle mensen in de auto, thuis of op het werk.
0: Ja, maar wat natuurlijk een positief gevolg daarvan is, is dat het zo meteen de beurt is aan Robin Keijaert. U weet het, Robin van de radio. Die zijn nooit simpele dingen van plan. Daar is altijd wel iets aan het gebeuren. Maandag zijn ze nog op uitzonderlijke hoogte begonnen aan hun uitzending en aan het seizoen. Vandaag gaan ze wat verder op een gekke trip. Namelijk, je weet dat je bij Robin altijd iets in je lengte kan winnen.
1: Ja.
0: En vandaag is het een raadseltje. En die gaat als volgt. Win je lengte in courgetten, kroketten of bouletten?
1: Ik denk bouletten.
0: Jij denkt bouletten?
1: Ja.
0: Zou lekker zijn. Ik zou persoonlijk contenter zijn met kroketten. Maar dat moet je natuurlijk voor jezelf weten.
1: Niet met courgetten.
0: Nee, ja, ook lekker, maar kroketten toch liever. Bon, mocht je een van die drie dingen willen winnen, dan zou ik je vooral aanraden om goed te luisteren naar Robin van de radio, want hij is er zo meteen om 7 uur natuurlijk. Hè. M&M.

0: is het gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Ah! Oh my god! Maar is het legaal?
0: Tuurlijk! Alhoewel eentje...
2: Je hebt een diefstal gepleegd!
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag... Is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Ik ben Fatma Taspinar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
4: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Hey, hallo, Bert de Kok hier en Make-up Date is terug.
7: Dus, wat gaan we nadoen?
6: Hey, en Karen Damen is dus ook terug, hè?
7: Ongelooflijk, deze.
6: Maar zij is niet de enige date, mannen. Nee, nee.
8: Ja, ik bedoel, ja.
6: Sommige dingen gingen heel goed.
9: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
8: Ja, goed.
6: En andere, ja.
8: Ik heb nog nooit een A-test gehad in mijn leven. Ja.
5: Make-up Date.
9: Second date misschien?
7: Ja, misschien.
9: Gaan we zo zien.
5: Nu op VRT Max.
10: Tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
11: Een heel goeie avond, het is 7 uur.
5: 14 nieuws.
11: Hier is Melina Verbeek.
12: Elektriciteit wordt wellicht weer duurder. Energieregulator KREG zegt dat de tarieven voor het gebruik van het stroomnet de komende 5 jaar met 50% zullen stijgen. Voor een huishouden is dat tarief voor een jaar nu €97 en dat betaal je via je energiefactuur. De tarieven worden duurder omdat netbeheerder Elia grote werken uitvoert, zoals het energieeiland in de Noordzee. Die kosten rekent Elia deels door aan huishoudens en bedrijven. Een volledig jaar als kotstudent kost zo'n €18.200. Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van Thomas More Hogeschool. In die berekening zitten alle kosten, zoals studiekosten, huisvesting, vervoer en eten. Voor een student die niet op kot zit, gaat het jaarlijks om €11.800. De kosten zijn in vergelijking met 10 jaar geleden met bijna de helft gestegen, of je nu thuis woont of op kot zit. Studenten die net geen studiebeurs kunnen krijgen, hebben het financieel steeds moeilijker, zegt de Vlaamse Vereniging van Studenten.
13: Wij vangen daarin wel echt signalen op dat er steeds meer studenten zijn uit een lagere middenklasse die eigenlijk te veel verdienen, of hun ouders die te veel verdienen voor een Vlaamse studietoelage, maar die toch niet rondkomen. En zij gaan eigenlijk voor bijkomende financiële steun naar een hoger onderwijsinstelling. En soms kunnen zij dan een beetje extra geld krijgen, maar omdat die aantallen zo enorm aan het stijgen zijn, is ook dat potje eigenlijk te leeg om iedereen deftig te kunnen ondersteunen.
12: In Venetië begint rond deze tijd het 83ste filmfestival. Met op de rode loper onder meer Hollywood-acteur George Clooney. Hij krijgt er een gouden leeuw voor zijn carrière. De openingsfilm is Ink van regisseur Danny Boyle. Die gaat over het leven van mediaondernemer Rupert Murdoch. Er is geen Belgische film geselecteerd. Het filmfestival van Venetië duurt tot volgende week zaterdag. En in de ronde van Spanje heeft de Brit Matthew Brennan de 11e rit gewonnen. Zijn 3e ritzege al in deze Vuelta. Zijn ploegmaat Wout van Aert trok de sprint perfect aan en Brennan maakte het sterk af. Hij won voor de Fransman Brian Coquart en onze landgenoot Jordi Meus. Meus was achteraf onder de indruk van de ploeg van Brennan.
14: Ik denk dat het moeilijk is om op te boksen tegen zo'n sterke ploeg als Visma. Zeker in zo'n technische finale. Benen zijn goed, vorm is goed. Alleen is de rest ook goed, dus het is moeilijk om te winnen.
12: De Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond bewolkt met lokaal wat lichte regen. Vannacht minima rond 17 graden. Ook morgen nog veel wolken met hier en daar wat regen. In de loop van de dag droger en tot 24 graden.
15: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
5: M&M.

0: Taylor Swift. 6 over 7, goedenavond. M&M, Robin van der Radio. Ja, ja, aflevering 186. Kleine brain freeze. Met die liftshow de maandag. Dat verandert de telling, hè. Dikke shout-out aan iedereen die al aan het sturen is in de app van M&M. Zowel de mensen die dieren sturen, als de mensen die gewoon goedenavond sturen. En mensen die al bezig zijn over Crazy Frog. Wat gisterenavond gebeurde. Oh, dat is al... Ja, er gebeurt zoveel in deze show. Het is plezant om te zien dat mensen het onthouden. Een dikke shout-out aan Louis van de Regie. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Dikke shout-out aan Club Kautar. Ze hebben hier toch maar weer mooi van hun paretten gegeven. Shout-out aan Melina Verbeek. Van het nieuws. Dat is ook allemaal niet onbelangrijk. Hè? Shout-out aan de mensen van het verkeer. Die het verkeer zo goed in de gaten houden. Dus aan het minderen. Dus dat is perfect. Shout-out aan de mensen die in de file staan. Daar richting Gent. Groot-Bijgaarde. Shout-out. Shout-out aan de grootouders aan de schoolpoorten. Shout-out. Want ja, het is woensdag. Hè? Staan er heel veel grootouders aan de schoolpoorten. Shout-out aan al mijn nieuwe followers op Instagram.
1: Oh.
0: Xander Brossard.
1: Oh nee.
0: Ja, sorry. Ik check dat dan, hè. Ja, maar ja, dat is het voordeel als je mij begint te volgen op Instagram. At Robin Keijhard, dan doe ik shout-outs. Bijvoorbeeld, nu een shout-out naar Nathalie Brussel. Kim van Weddingen. Andreas Gevaert. En een shout-out naar Xander _ Instagr. Dat is volgens mij zijn alias van Instagram. Dan ook nog een dikke shout-out naar Nathan. Dag Nathan.
2: Dag Robin.
0: Shout-out naar jou. Hoe was je dag?
2: Goed, druk, maar goed.
0: Oké, wat was er zo druk aan?
2: Veel werk en net plasmawezen geven bij het Rode Kruis. Dus nog altijd niet thuis.
0: We zijn net plasmawezen geven bij het Rode Kruis.
2: Ja, klopt.
0: Amai, tof. En dat, allez, tof, het is te zeggen, nobel dat je dat doet. En waarom doe je dat?
2: Voor mensen te helpen die het nodig hebben.
0: Zalig, ja, heel mooi. En heb je zelf een reden waarom je daarmee begonnen bent? Of gewoon echt vanuit, ik wil de mensen helpen?
2: Een paar maanden geleden zag ik een oproep in de krant van het Rode Kruis dat ze nodig had. En ik dacht, ja, kom, laten we het gewoon proberen. We zien wel wat het heeft.
0: Maar is dat tof.
2: Ik ben nog altijd bezig.
0: Maar dat is keigoed, Nathan. Amai, je bent dus echt iemand die zo goede daden doet voor anderen. Dat is mooi. Weet je nog de laatste keer dat iemand iets goed heeft gedaan voor jou? Dat iemand jou heeft geholpen?
2: Ja, ja.
0: Wanneer was dat?
2: Ja. Vandaag nog op het spek zelfs.
0: Is het waar?
2: Ja, voor een klant. Ik vond iets niet. Ik moest een bepaald item hebben voor een klant en ik vond het niet. Ik vroeg het aan een collega en die heeft het gevonden voor mij.
0: Allee? Kijk, en zo maken we de wereld toch een mooiere plek. Dat is goed. Ik ben blij dat je dat even deelt met de mensen. Maar Nathan, we zoeken natuurlijk ook nog een beest. Welk beest was het?
2: Een leeuw.
0: Dat is helemaal correct. Voel jij je meer als een leeuw in een kooi of als een leeuw op het veld, Nathan?
2: Oeh, goeie vraag.
0: Ja, of als een leeuw. Ja, ik weet niet of dat leeuwen op velden zitten. Nu dat ik het zo zeg, denk ik, misschien zitten die eerder in de jungle. Dus leeuw in de jungle, in de vrijheid of leeuw in een kooi? Wat voel je, Nathan?
2: Leeuw in de...
0: Pardon, je viel even weg. Dat ga je nog eens moeten zeggen. Leeuw in de...
2: Vrijheid.
0: Ja, de vrije leeuw, Nathan.
2: Ja.
0: Dat is fantastisch. Zometeen valt er hier nog een prijs te winnen, Nathan. Heb je al een idee wat het zou kunnen zijn?
2: Nee.
0: Super. Dat is goed.

0: Miley Cyrus. Jongens, stel je even voor, het is woensdag 2 september en jij wint je lengte in een prijs. Ja, maar wacht, Robin, hoe werkt dat dan? Ja, wel, zoals ik zeg, dus jouw lengte, stel je bent 1,80 meter, in een prijs. Dat kan je lengte in courgetten zijn, allemaal courgetten op elkaar gestapeld. Dat kan ook je lengte in servietten zijn, zo van die mooie sierservietten op elkaar gestapeld. Maar dat kan ook nog iets anders zijn natuurlijk. Goedenavond, Nathan.
1: Goedenavond.
0: Nathan, wat kunnen de luisteraars van Robin van de Radio bij jou winnen vanavond?
1: Vanavond hun lengte in bouletten.
2: Alsjeblieft. M&M winnen een grote prijs bij een kleine zelfstandige. M&M.
0: Elaba, een lengte in bouletten, dat is fantastisch. Nathan, even de basics eerst. Jij schenkt dat eigenlijk als kleine zelfstandige. Je hebt een frituur, het hoekske, in Wetten. Ja. Mijn eerste vraag, zitten jullie op een hoek?
1: Ja, dat komt wel aan, zeker, ja.
0: Dat komt wel goed uit, dat je op een hoek zit. Dat is al in orde. Dan even over de bouletten zelf, want ja, mensen moeten het zich voorstellen. Allemaal bouletjes op elkaar gestapeld, dat win je. Hoe lang is zo'n boulet?
1: Een bouletje dat ongeveer 10 centimeter is, denk ik, maximum.
0: Ja, grote bouletten. Perfect, en wat is dat allemaal? Dat is zo'n kleine zelfstandige die zegt, joh, dat is wel tamelijk groot. Dus voilà, dat allemaal op elkaar gestapeld. Maar in ruil, voor zo'n fantastische prijs, maak ik natuurlijk heel graag een beetje reclame voor jou, voor de kleine zelfstandige, Nathan. Ik heb een radiospot voor jou gemaakt. Als mensen die horen, moeten ze bellen naar deze show, naar 078-78-1010. Zullen we al eens luisteren naar de spot, dat mensen weten wat eraan komt?
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik ook. Hier komt-ie.
3: Schatje.
4: Ja, baby.
3: Dobby Robby van de radio kan je nog bij een schone prison winnen. Hè?
4: Oh.
3: Win je lengte in courgetten.
4: Mo.
3: Win je lengte in servietten.
4: Oh, la la.
3: We komen ze nog krijgen.

0: je lengte in bouletten.
1: Godverdomme, dat kan niet.
2: Baila, baila, baila, baila.
0: Win je lengte in bouletten. Geschonken door Frituur Het Hoekske. Koningin Astridlaan 54, 9230, Wetteren.
1: Ik hop aan.
3: Ja. Papees. Ja.
4: Dat klinkt fantastisch, hè?
3: Ja, dat klinkt fantastisch. Ja, ja, ja. Het is allemaal niet gemakkelijk. Maak dat thuis, hè, Nathan? Van thuis maak ik dat allemaal. Dus dat is op zich wel een werk, hè? Om dat allemaal zo mooi aan elkaar te krijgen. Maar ik doe dat met alle liefde, omdat ik vind dat de kleine zelfstandigen dat verdienen. Want jij hebt ook passie voor je zaak, hè, Nathan? Allee, je werkt ook dag en nacht.
4: Ja, dat klopt.
3: Je bent zelfs begonnen als afwasser, vertel eens.
4: Ja, ja. Als 18-jarige kwam ik eigenlijk in een frituur. Dat was meer frituur-eethuis. Mm-hmm. Als ik begon als afwasser, maar gekend in Noorica. Af en toe komt er een keer iemand niet opdagen of er is iemand ziek. Ja. En na een week tijd was ik al naar voren geschoven om in de frituur te staan.
3: Zo rap is het gegaan. Ja. Oké. Okay. En dus nu heb je daar een fantastische frituur. En je werkt samen met je familie. Met wie allemaal?
4: Ik werk samen met mijn jongere stiefbroer.
3: Oké.
4: Okay. Eigenlijk, die zaak hebben we ongeveer nu 4 jaar geleden overgenomen. Mm-hmm. En daarvoor hebben we ook nog in de vorige zaak een kleine 5 jaar samengewerkt. Dus.
3: Jullie kennen elkaar. En gaat dat goed met familie samenwerken zo?
4: Ja. Dat is, soms zit dat een keer op. Ja. Maar komt altijd goed.
3: Dat is het belangrijkste, dat is het belangrijkste. Ja. Even over de bouletten, want ja, dat is natuurlijk waarvoor mensen nu aan het luisteren zijn. Het is ook zo het uur, het is perfect voor een bouletje eigenlijk. Wat voor soorten bouletten hebben jullie allemaal? Want je hebt niet alleen de standaard boulet, heb ik gehoord.
4: Je hebt eigenlijk de klassieke standaard boulet.
3: Yes.
4: Dan heb je de combinaties, boulet speciaal, dat zal iedereen wel kennen. Mm-hmm. Maar dan heb je ook een roodkapje.
3: Oh.
4: Dat is eigenlijk een boulet met kriekensaus en met gedroogde ajuin erop.
3: Oh jongens, kriekensaus. En dat is dus een rood kapje omwille van die rode kriekensaus.
4: Ja, dat klopt.
3: En dat je het opeet als een wolf. Ah ja, zeker weten. Oké, zeer goed, zeer goed. Ja, dat klinkt fantastisch. Op zich moeten mensen nu nog maar één iets doen, Nathan. En dat is heel goed naar hun radio blijven luisteren. Want van zodra je die radiospot hoort voor Frituur Het Hoekske, daar in Wetteren, bel je naar 078-78-1010. Dus 0, 2 keer 78, 2 keer 10. En wie weet win jij dan je lengte in bouletten. Nathan, ongelooflijk bedankt. En ik wens je nog een hele fijne avond.
4: Ja, voor u ook. Ja, dank je wel.
3: Ja, salut.
4: En salukes.
3: Wachten op de spot. Ja.
5: Robin Keijer.

0: Hoor je die radiospot voor frituurd hoekske? Bel naar ons. Met de bellen. 078-78-1010. You can ring my bell at 078-78-1010. Mag jij reclame?
1: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes? Wakko.
2: Gek. Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
4: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
6: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
5: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
7: Eurostar. Together we go further.
8: Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
9: Torfs!
10: Schatje.
9: Ja, baby.
10: Door Robin van de radio kan je nog bij een schone prison winnen. Hè?
9: Oh.
10: Win je lengte en courgetten.
9: Mo.
10: Win je lengte en servietten.
9: Oh, la, la.
10: We komen ze nog krijgen.
11: Win je lengte in bouletten.
10: Godverdomme, dat kan niet.
12: Baila, baila, baila, baila.
11: Win je lengte in bouletten. Geschonken door Frituur Het Hoekske. Koningin Astridlaan 54, 9230, Wetteren.
10: Ik hop aan.
0: Ja, en jij precies ook. Amai, 078 78 1010. Dat is het telefoonnummer om je lengte in bouletten te winnen. 078 78 1010. We gaan eens kijken. Hallo, met wie?
13: Hallo, met Davy.
0: Dag, Davy. Davy, en hoe nog?
13: Voordekkers.
0: Voordekkers of
13: voordekkers?
0: Ja. Voordekkers. Ah, voordekkers. Schitterend. Dag Davy. Davy, hoe groot ben jij? Laten we daarmee beginnen.
13: 1,87 meter.
0: Oh, amai. Doe je er nu een paar centimeter bij om extra boulet te winnen? Of echt zo groot?
13: Nee, echt zo groot.
0: Echt zo groot. Oké. Okay. Hoe eet je boulet, Davy?
13: Gebakken.
0: Ja, dat, ah ja, pas op. Je hebt mensen die trouw eten ook. Dat klopt, dat klopt. En iets met van saus erbij of gewoon naar binnen?
13: Ja, tomatenketchup.
0: Oh, tomatenketchup. Met die curryketchup moeten ze bijna niet afkomen, of wat?
13: Nee.
0: Dat snap ik. Oké, okay, Davy. Dat zijn heel veel bouletten. Hè. Dat is echt... Ja, dat is bijna... Hoe moet ik dat zeggen? Ja, dat is een oase aan bouletten. Zo die volle 1,87 meter, dat ga je toch niet allemaal alleen opeten?
13: Nee. Dat kan ik delen. Daar kan ik vrienden uitnodigen.
0: Oké, okay, en wie zou je dan allemaal uitnodigen mocht je winnen?
13: De vriendenhoop, hè.
0: De vriendenhoop? Zeg eens een paar namen, Davy.
13: De Glenn, de Jessen, de Ziggy, de Ruben. Allemaal zo'n beetje, hè.
0: Glenn, Jessen, Ziggy, de Ruben. Ziggy, daar ben ik benieuwd naar. Davy, ik heb goed nieuws voor jou, voor Glenn, voor Jessen, voor Ziggy en voor Ruben. Want jij wint je lengte in bouletten.
13: Dankjewel.
0: Is dat beste nieuws van de week, Davy?
13: Toch wel, denk
0: ik. Toch wel. En wel, het is u van harte gegund. Je klinkt als een zeer sympathieke mens. Het komt uw richting uit. Merci om mee te doen, hè.
13: Dankjewel.
0: Yo. Amai. Wat een leuk culinair cadeautje. Amai, mensen blijven me bellen. Ja, ik begrijp het natuurlijk. Maar het is wachten op die radiospot.
14: Let's go!
1: M&M.
0: Ja, hoor je... De spot voor onze partner, voor Frituurd Hoekske. Dikke shout-out, dan bel je 078-78-1010. 078-78-1010. Ja!
14: Yeah.
0: Voor je lengte in bouletten!

0: Amai. Louis, we kunnen wel stellen dat het een waanzinnig succes is, die boletten.
1: Rood gloeiend, de lijnen.
0: Ongelooflijk, ongelooflijk. Ja, je weet wat je moet doen, hè. Wachten op de radiospot. Hoor je hem? Ja, dan bel je naar 078-78-1010. 078-78-1010. Heb jij ooit al eens een rauwe boulet gegeten, Louis?
1: Van die verse wel, dat is heel lekker. Maar zo'n frituurboulet rauw, die zit toch meestal zo wat bevroren ook?
0: Bevroren bouletten zou ik niet doen. Zou ik zeker niet doen. Op de E40 van Gent naar Brussel is in Aalst door een ongeval de rechter rijstrook versperd. Zie ik daar nu een boulettenradiospot in de verte?
2: Oh. M&M.
3: M&M. Robin van de radio.
4: De beste show van het land.

0: Hartje.
1: Ja, baby.
0: Door bij Robin van de radio kan je nog bij een schone prison winnen, hè?
1: Oh.
0: Win je lengte in courgetten.
1: Mo.
0: Win je lengte in servietten.
1: Oh la la.
0: We komen ze nog krijgen.
2: Win je lengte in bouletten.
0: Godverdomme, dat kan niet.
3: Baila, baila, baila, baila.
2: Win je lengte in bouletten. Geschonken door Frituur Het Hoekske. Koningin Astridlaan 54, 9230, Wetteren.
0: Ik hop aan.
4: Oké, we gaan even kijken. 078, 78, 10, 10. Wie hopt er baan? Wie is er aan bellen? Veel volk, wederom. We pikken er eentje uit. Hallo, met wie? Hallo?
5: Wat zijn het?
4: Dag Lennart. Goedenavond.
5: Hey.
4: Hey. Ja, je bent binnen. Goed gedaan.
5: Ja, ik ben binnen.
4: Goed gedaan. We zijn binnen. Ik ging zeggen zonder bellen, maar dat is niet waar. Je hebt gebeld.
5: Nee,
4: en je belt. Waarvoor bel je eigenlijk, Lennart? Waarom bel je?
5: Ah, voor de bouletten in de lengte.
4: Voor de bouletten in de lengte. Voor de lengte in bouletten.
5: Ja. Wat, ja.
4: Jood,
5: het is zo, niet veel zin,
4: het is zo dat je het bekijkt. Lennart, hoe groot ben je?
5: Ja, 1,60 meter.
4: Ah, oké. Okay. Allee. Ja, ik ben zelf niet zo heel veel groter, hoor. Ik ben zo'n meter in de 70. Maar dat zijn op zich nog altijd wel best wat bouletten.
5: Ja, het zijn er veel.
4: Het zijn er zeker veel. Heb je een partner, Lennart?
5: Nee, jammer.
4: Single, oké. Okay. Dus misschien...
5: Ja.
4: Dat die bouletten wel het begin van een date kunnen zijn met iemand. Dat je zegt, hey, ik heb daar bij Robin van de radio mijn lengte en bouletten gewoon. Wilde je niet bij mij een bouletje gewoon heen? Dat is, allee.
5: Maar ik zit wel mijn trouwfeest op zaterdag.
4: Ah, maar niet van uzelf?
5: Nee, van mijn zus.
4: Ah, van uw zus? Ik zou dan die bouletten meenemen naar dat trouwfeest, of wat?
5: Natuurlijk, en alles uitdeel.
4: Ah, mijn jongens toch. En natuurlijk. Wat een fantastisch idee, Lennart. Jij wint uw lengte in bouletten, natuurlijk.
5: Super, dank u.
4: Ja, het is van dat het is gebeurd. Allee, je zuster gaat trouwen. Schitterend.
5: Ja.
4: En ben je content?
5: Ik kijk dat allemaal
4: mee. Wat?
5: Ja, ik ben vrij blij.
4: Ja, maar en van de tegenpartij ook? Van uw nieuwe schoonbroer dan?
5: Oh, ja. Die krijgt een halsje.
4: Dat is mooi. Oké. Okay. Allee, maar trouwen, dat is altijd wel plezant. En ga je een woordje zeggen, Lennart?
5: Ah ja, ik ben getuige, dus ik zal moeten een woordje zeggen. Hè.
4: Oh, maar dat is mijn speech. Heb je daar al naar gekeken, ja. Lennart?
5: Wel, ik ga dat nu kunnen bijschrijven voor zaterdag dat ik 160 centimeter in bouletten had.
4: Voilà, dat kan. Dat je zegt van, ja, mijn liefde voor jou is groot. Meer dan 1,60 meter groot. Trouwens, ik heb bouletten gewonnen bij die van de radio. Ja, op zich. Allee, ik moet er een beetje naar werken, maar dat komt wel goed. Maar wat ga je zeggen in je speech, Lennart? Los van die bouletten.
5: Ja. Haalt mij een keer een beetje.
4: En wij, ja, wacht, hè. Pakt. Voilà. Dus we hebben zo... Dat gaat speechmuziek zijn. Hoe heet je zus?
5: Amelien.
4: Amelien, oké. Okay. Denk eens even terug. Jij en Amelien waren klein. Jullie speelden samen buiten, in de tuin. En wat was zo'n spel dat je vaak speelde met Amelien?
5: Ja, een beetje van alles. Uno.
4: Uno. Perfect. Perfect.
5: Ja.
4: Uno.
5: Ja.
4: Kunnen we veel mee doen. Lennart, voilà. Je begint daarmee, je pakt die een Uno. En hij pakte dat als metafoor voor jullie relatie. Van, Amelien, ja, soms sloeg de mij een keer over. Soms moesten we eens de andere richting uit. Maar op het einde van de dag...
5: Komt de wissel.
4: Ja, nee, hè. Bleef er maar één over. En die één, dat ben jij voor mij, Lennart. En nu geef ik u door aan die schone mens. Voilà, dat gaat fantastisch zijn.
5: Super, dankjewel.
4: Of ja, je zegt het met de woorden van Lily Allen. Hè. Dat kan natuurlijk ook nog altijd... Maar dat is gevaarlijker. Lennart, met plezier. Geniet van een trouwen. Yo. Ah ja, zeg je nog één keer je lengte in bouletten hier te winnen?

0: Maar je staat er dan met je speech voor die trouw en dan zo dat soort woorden. Fuck you, het zou niet goed komen, het zou niet goed komen. Laatste kans om je LinkedIn bulletin te winnen. Hier tijdens aflevering 186 van Robin van de Radio. Er komt nog één spot aan. En volgens mij is het tijd voor reclame.
1: Is het gelukt? Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
2: En Sven, is het intens?
1: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
2: Maar is het legaal?
1: Tuurlijk. Alhoewel eentje...
3: Ik heb een diefstal gepleegd.
2: Is het gevaarlijk?
1: Wow, dat valt wel mee.
2: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag. Is gelukt. Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Mannekes, het is september, hè?
9: Ja, dat hadden we ook door.
8: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
9: Dat ook, ja.
8: Wat ook, ja.
10: Dat hadden we ook door.
8: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin?
9: Oh! Dat hadden wij niet door.
8: Dan is het nu door.
11: Ja, naar Gamma.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma.
12: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Echt, een heel jaar!
4: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
0: Schatje.
15: Ja, baby.
0: Dobby Robby van de radio kan je nog bij een schone prison winnen, hè?
15: Oh.
0: Win je lengte in courgetten.
15: Mo.
0: Win je lengte in servietten.
15: Oh, lala.
0: We komen ze nog krijgen.
16: Win je lengte in bouletten.
0: Godverdomme, dat kan niet.
17: Baila, baila, baila, baila.
0: Win je lengte in bouletten. Geschonken door Frituur Het Hoekske. Koningin Astridlaan 54, 9230, Wetteren. Ik hoop al. Alright, 078 78 10 10, laatste kans van vandaag. Voor je lengte. In bouletten. Met de grote B, de B van... bijzonder lekker. Maar ook de B van... brrr, spannend. Ga ik binnen geraken? Binnen. Oké. Okay. We gaan eens kijken. Hallo, met wie spreek ik?
18: Hallo, met René.
0: Dag René. René, zonder B, maar wel met een beetje honger. Met zin in bouletten.
18: Jazeker.
0: Jazeker. Okay.
18: Jazeker.
0: René, hoe groot ben je?
18: Ik ben 1,68
0: meter. 1,68 meter. Mijn lief volgens mij ook. Vrouw, pardon, getrouwd. Is niet erg. Goed, van mijn lief terug naar die bouletten. Ah ja, dus René, 1,68 meter aan bouletten. Kan jij winnen? Hoe eet je je boulet het liefst?
18: Gewoon natuur, gebakken.
0: Ah ja, gewoon echt helemaal hoe het moet zijn. René,
18: misschien een klein beetje mayonaise.
0: Ja, voor de smaak. Waarom niet?
18: Tuurlijk.
0: René, als je moet kiezen, de rest van je dagen bouletten of de rest van je dagen courgetten? Wat kies je?
18: Het eerste natuurlijk.
0: Bouletten, oké. Okay. René, je moet kiezen. De rest van je dagen bouletten of de rest van je dagen brochetten. Moeilijk.
18: Nee, bouletten.
0: René, je moet kiezen. De rest van je dagen bouletten of de rest van je dagen zonder bruistabletten. Dus je mag nooit nog een daffel gaan pakken als je een beetje hoofdpijn hebt. Mag nooit
18: maar
0: meer.
18: Maar dat ook gewoon een gewone pilletje, zeg.
0: Ah joh, voilà, dan gaan we dat al zo regelen. Dus kijk René, je wint je lengte in bouletten! Ik word toch al geen fan van bruistabletten, dus dat is kijk, dat komt goed uit. Allee, proficiat.
18: Ja,
0: proficiat, René. Ik ben blij voor jou. Wie mag er mee eten?
18: Mijn man en mijn kinderen.
0: Oh, perfect. Voilà. Dus veel groeten van mij. Salut, René.
18: Dank u wel, dag.

One Direction. Aandacht, aandacht aan alle mensen die zeggen: ik wil zo'n keer graag een liedje aanvragen op de radio, maar ik mag het nooit. En wel, het is nu jouw moment. 10 minuten lang gaan we totaal los. 10 minuten lang kies jij de muziek van 10 voor 8 tot 8 uur stipt aan het nieuws. Mogelijk met nog 20 secondjes reclame, maar bon. Dus stuur nu meteen een bericht in de app van VRT Max met de titel en artiest van het lied dat jij wilt horen tijdens 10 minuten totaal los. Laat u gaan, jongens. Wat mag het zijn? Wim Soetar allemaal? Jij kiest. Stuur het!

0: Zeg, het laatste wat de Romeo's daar zingen, dat is eigenlijk het belangrijkste. Wacht geen 10 minuten, want anders is het te laat. Dus het is nu, hè. Nu meteen. Je kan ons sturen via VRT Max. Hè, dat kan je ook meekijken. Hoe dat ik hier in de studio zit en hoe Louis daar zit. Dat is allemaal plezant om te zien, hoor. Maar je kan ook gewoon bellen. Voilà, de lijnen staan open. 078-78-1010. Dat is het magische telefoonnummer. 078-78-1010. Voilà, kom maar op. We hebben iemand aan de lijn. Hallo, met wie?
1: Met Fantin.
0: Dag, Fantin. Alles goed?
1: Ja, en?
0: Ja, met mij eigenlijk goed. Ik ben blij dat je het vraagt. Er zijn niet veel mensen die die vraag terugstellen, hoor, Valentin. Allee, wacht. Ik zeg nu goed. Kan ik je nadenken? Is het goed met mij? Ja, ik had vandaag liever zo'n keer gaan sporten, maar ik heb het niet gedaan, Valentin. En dat vind ik dan een beetje jammer. Heb jij ook zoiets waar je spijt van hebt vandaag?
1: Nee, niet echt.
0: Nou ja, je hebt echt alles gedaan wat erin zat. Oké. Valentin, ja? Hoe oud ben je?
1: 12 jaar.
0: Oké. Is dit dan net in het eerste middelbaar?
1: Dat klopt.
0: Oké, en hoe is het dan meegevallen, die eerste twee dagen?
1: Goed.
0: Is u een van uw ouders daar achteruit aan het parkeren ondertussen, Valentin?
1: Ja, mijn papa.
0: Uw papa. Kan hem goed parkeren? Mag eerlijk zijn?
1: Heel goed.
0: Oké, dat is goed. Valentin, zit je in een gloednieuwe klas? Of ben je echt zo met je vriendinnen van het zesde naar het eerste overgegaan?
1: Nee, een gloednieuwe klas.
0: Oh, oké. En hoe valt dat mee tot nu toe? Vind je zo'n beetje je weg of is het zo nog een beetje afwachten?
1: Ja, ik vind het wel fijn.
0: Wat zeg je?
1: Ik vind het daar wel fijn.
0: Je vindt het daar wel fijn. Oké, dat is tof. Geen stress, hè. Valentin, doe op het gemak, hè. Moet nog niet direct zo meteen 100 vrienden hebben, hè. Kan ook zo op het gemak een beetje verkennend babbelen. Zien van, ja, hè, wie vind ik nu tof. Een liedje, mag ik een liedje voor jou draaien? Wat wil je horen?
1: Baby van Justin Bieber.
0: Oh, oké. Zullen we dat dan opdragen aan je nieuwe klas?
1: Ja, dat is goed.
0: En aan uw papa, omdat ze goed kan parkeren. Voilà. You know you're...

0: Dat komt goed daar in het middelbaar. Ik voel het dan alles. We gaan op 4 minuten tot daar los. Bij Robin van de radio. Oh, 4 minuten. Haast je, haast je, haast je. 078-78-1010. Bel ons en vertel ons wat je wil horen, wat ik mag draaien tijdens 10 minuten totaal los, nog tot 8 uur. Hallo met wie?
1: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo met Robin.
0: Ah,
2: hallo met Robin.
0: Ah, dag Robin, een naamgenoot. Dat heb ik altijd graag.
2: Inderdaad, goed.
0: Robin, vertel eens, wat kan ik voor je doen?
2: Ja, ik wil graag een plaatsje aanvragen voor al mijn klanten hier op het terras van Café Den Engel in Hoestel Centrum.
0: Ah, maar je bent cafébaas.
2: Ik ben cafébaas, ja.
0: Schitterend, dus jij staat op dit moment daar eigenlijk aan uw terras.
2: Ik sta nu buiten op het terras, ja.
0: Maar kunnen we zo eens een klant doorgeven, Robin? Gewoon een willekeurige.
2: Een willekeurige klant doorgeven.
0: Ja, willekeurige. Kies maar één.
3: Ik wil niet zeggen.
0: Hallo, hoe met wie spreek ik? Dag.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Dag Virginie. Hoe is uw naam?
4: Brigitta.
0: Ah, Brigitta. Goed, ik zat er niet ver van. Brigitta, hoe is het daar? Hoe is de sfeer daar in Café Den Engel?
3: Gezellig, hè?
0: Gezellig, hè? Dat is tof, dat is tof. Kom je daar vaak, Brigitta?
3: Ja, minstens 2-3 keer in de week.
0: Oh, 2-3 keer in de week. Wat? Elke dag?
3: Nee, niet elke 3 keer in de week.
0: Oh, 3 keer in de week. Tof, tof, tof, tof. En, heb je er al een keer, hoe moet ik het zeggen? Is dat een blaffende hond, Brigitta, op de achtergrond?
3: Ja, mijn hondjes zijn erbij, ja.
0: Ah, je hebt er een paar. Oké, tof, tof. En heb je partner ook, Brigitta?
3: Ja.
0: Ah, daar opgescharreld, in Café Den Engel?
3: Nee, die woont in Portugal.
0: Oh, goddekes. Hela, schitterend. Zeg, Brigitta, mag ik nog een keer de uitbater, nog eens Robin hebben?
3: Hoe zegt u?
0: Of dat ik nog eens Robin mag hebben van de uitbater, de café.
3: Ik kan het
0: doorgeven. Ja, dankjewel.
2: Hallo, mijn Robin.
0: Hey, dag Robin, mijn Robin hier. Wat mag ik draaien voor heel het café daar?
2: Engelbewaarder van Marco Schuitmaak.
0: Oh, dat heb ik hier altijd dicht bij mij in de buurt. Gaan jullie kleine Polonaise doen op terras? Hey! Salut!

0: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de Hoge Venen is er vandaag een grote opflakkering geweest van de natuurbrand. Die vond plaats in het noordoosten van het veengebied. Er zijn extra hulpdiensten en ook 2 helikopters van de Duitse en Belgische politie ingezet. Het vuur is onder controle, zegt de gouverneur van Luik vanavond, maar bewijst hoe kwetsbaar de situatie blijft, zegt hij. In het zuidoosten zijn de kapwerken intussen afgerond, zodat het vuur zich daar niet meer kan verspreiden. Het gebied blijft verboden voor toeristen. Elektriciteit wordt wellicht opnieuw duurder. Energieregulator KREG zegt dat de tarieven voor het gebruik van het stroomnet de komende 5 jaar met 50% zullen stijgen. Voor een huishouden is dat tarief voor een jaar nu €97 en dat betaal je via je energiefactuur. De tarieven worden duurder omdat netbeheerder Elia grote werken uitvoert, zoals het energieeiland in de Noordzee en de Ventilus hoogspanningslijn. Die kosten rekent Elia deels door aan de huishoudens en de bedrijven. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de aanpak van de ebola-uitbraak in Congo moet opgeschaald worden. Er zijn nu al meer dan 3000 doden na de uitbraak van een nieuwe variant van het virus. Het is zo de grootste uitbraak van ebola ooit in Congo. De WHO zegt dat er meer contactonderzoek nodig is en roept landen op om meer geld te storten, zodat meer mensen een behandeling kunnen krijgen. Een vaccin is er niet tegen deze variant. Vanaf volgende maand starten mogelijk testen van een vaccin voor deze variant. In het voetbal proberen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven zich vanavond te plaatsen voor de competitiefase van de Champions League. In Leuven is zo net de terugwedstrijd begonnen tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Oazel won de heenwedstrijd in Polen met 1-4. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen bij temperaturen tot 17 graden. Ook morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Na de middag wordt het droger met enkele opklaringen, temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Ga van
2: wegenwerken
1: naar
2: rustig wat werken.

want je bent nog wakker. Dat is al goed. En heb je er zin in? Dat wil ik weten. Stuur maar een bericht. Dat kan via VRT Max. Kan je berichtjes sturen van of je er zin in hebt. Ja, nee, misschien een beetje. Laat maar komen.

0: Milan uit Gent, ik heb er zin in. Noor uit Leuven, ik ben er klaar voor. Liam uit Antwerpen, kom, ik heb er zin in. Goed. Dat is goed. Dat waren de Jonas Brothers. De Jonassen, hè. Joe Jonas. Kevin Jonas. Nick Jonas. Dat zijn de Jonassen, hè, Louis van de regie.
1: Ja, zeker knappe mannen, hè.
0: Ja. Nu niet meteen mijn punt, maar inderdaad, dat zijn de Jonassen.
1: De Jonassen.
0: De Jonassen eigenlijk. En ik was me nu iets aan het afvragen, hè, zo heel stil in mijn hoofd. Hè.
1: Ja.
0: Of dat er zo Jonassen zouden luisteren op dit moment. Niet van de Jonas Brothers, hè. Nee.
1: Dat zou pas cool
0: dat
1: zijn.
0: Dat zou straf zijn, maar echt, gewoon Jonassen. Ergens ter lande.
1: 100%. Daar zet ik nu een keer geld op in. Ja, binnen de 5 minuten. 50 euro.
0: Overtuigd, oké. Maar dat is zo snel, ja. Maar ik denk nu wel dat er minimum 1 Jonas luistert. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar zouden er ook 2 Jonassen luisteren? Misschien een kleine steekproef. Luistert er een Jonas? Dat is de vraag. Als jij Jonas bent, of je een Jonas kent, dan mag je nu bellen. Naar 078-78-1010. Dus 0, 2 keer 78, 2 keer 10. Maar alleen Jonassen, hè. Geen Maartens of Mariekes of zo. Hallo, met wie?
2: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
2: Met Jonas.
0: Ja, maar echt waar?
3: Hallo?
0: Heet jij echt Jonas?
3: Nee, goedenavond.
0: Ja, hallo, goedenavond. Maar spreek ik met Jonas?
3: Nee, het is eigenlijk een alsof Jonas die met u praat nu eigenlijk.
0: Ah, je bent een alsof Jonas. Ja, maar...
3: Ja, het is een alter ego.
0: Ja, maar ja. Nee, ik zoek geen alsof Jonas, hè. Hoe heet jij echt?
3: Nick.
0: Volgens mij is dat een nieuwe alias.
3: Ja, nee. Het is wel zo. Ik ben super blij. Dit is toch niet alsjeblieft live op de radio, hè?
0: Dit? Ja, jawel. Ja.
3: Ja,
0: dit,
3: okay.
0: Helemaal live.
3: Okay, dan wordt het in prime time. Liefste Robin,
0: ja?
3: Ik heb u lang geleden iets gezegd dat mijn dochter de grootste fan van u is.
0: Ja.
3: En dat is eigenlijk de eerste fake Jonas. Dat is mijn dochter dus.
0: Oké. Okay. Ah, op de achterbank,
3: wederom,
0: ja.
3: Wij zijn wederom op weg van de voetbaltraining naar huis.
0: Ja.
3: En toen heb jij eens een fantastisch videootje gemaakt voor haar verjaardag.
0: Ah, ja, het zegt me iets. Ja.
3: En ze ging eens alles naar de kloten roepen.
0: Oké, maar dat mag ze zeker doen. Ook al is ze geen Jonas.
3: Volle mak luid gewoon mag roepen.
0: Tuurlijk.
3: Laten we al die Jonas achter ons.
0: Ja, maar nee, we gaan wel nog een paar Jonassen moeten vinden. Maar dat mag zeker. Hoe heet uw dochter weer?
3: Loa.
0: Oké, Loa, laat u maar gaan. 3, 2, 1. Hey! Zeer goed gedaan. Jonas, merci om even... Niet Jonas. Meneer, merci om even te bellen. Maar ja, nu zit ik hier wel nog altijd met hetzelfde probleem natuurlijk, hè, jongens. Want ja...
4: Robin van de Radio.
0: We hebben bij deze wel nog altijd geen Jonas gevonden. Dat was een fake. Dus, we zoeken een echte Jonas. Ja, er stuurt er één. Ja, er stuurt er zelfs 3 in de app van M&M. Eentje zegt, ik ben op mijn werk, ik ben Jonas, ik ben aan het luisteren, dus ik kan niet bellen.
1: Ja, en de andere heb ik gebeld, hij neemt niet op. Maar zijn voicemail is wel hallo met Jonas, dus het is wel echt een Jonas.
0: Oké, maar dat telt niet. Nee, neem ik geen genoegen mee. Ik wil een Jonas hier aan de lijn, jongens.
1: Amai.
0: De lijnen staan open, 078-78-1010.
1: Showgap. 2, hè? Je wilt er 2.
0: Ah ja.
1: En die straks ben ik mijn 50 euro kwijt. Oh, 5 minuten.
0: Ja, 2 Jonassen binnen de 3 minuten zou wel tof zijn. Dus als jij Jonas bent of een Jonas kent, dan mag je nu meteen bellen naar 078-78-1010. Ja, jongens, het is wel do or die time. Ik dacht dat er veel Jonassen waren. Blijkbaar hardwerkende mensen.

0: hoe kan ik dat nu verifiëren? Jonas van Geel. Wat zeg je dan als mensen zeggen van... Ah, is Jonas gelijk? Jonas van Geel, de echte?
1: Ja, precies, ja.
0: Ja, dan zeg, ja het klinkt als... Het klinkt wel overtuigd. Oké, de eerste Jonas is binnen. Fantastisch, Jonas van Geel. Jonas, als ik u in, als je jezelf in één zin zou omschrijven...
1: Sorry, opnieuw?
0: Als je jezelf in één zin zou omschrijven, dan zeg jij sorry opnieuw. Dat vind ik een mooie slogan.
1: Ja. Moest ik mezelf in één zin omschrijven? Ik ben sportief, vriendelijk en ik ga graag met mensen om.
0: Dat is geen dating site, hè, Jonas. Het was gewoon om je wat beter te leren kennen. Maar bo! De eerste Jonas, die is binnen. Hoppakee. Precies, Fata Morgana. Jonas van Geel, ik wens je nog een zeer fijne avond. Salut.
1: Ja,
0: dank je, Jonas.

0: Oké, ja, de challenge was zeer duidelijk. Zorg ervoor dat je twee Jonassen aan de lijn krijgt. Luisteren er twee Jonassen. Nu niet meer, denk ik.
1: Niemand meer, denk ik.
0: Nee, maar we hebben er dus al één gehad. Jonas van Geel. Maar dan niet die Jonas van Geel, maar een andere.

0: geloof hem wel. Maar nu, jongens, het is ongelooflijk. Hallo, met wie spreek ik?
1: Met Jonas.
2: Hallo, met Jonas.
0: Ja, zie, dat zijn er meerdere, hè. Ik heb hier Jonas Gruijvaart. Goedenavond. Ja. Hallo.
3: Hallo.
1: Hallo.
0: Ah ja, dag Jonas. Gruijvaart, je mag even de radio een beetje stilzetten. Ben jij een echte Jonas?
1: Tuurlijk ben ik een echte Jonas.
0: Dat is fantastisch. Dan hebben we nog een Jonas op lijn 2. Hallo, dag Jonas.
4: Hallo, met Hallo. Jonas.
0: Dag Jonas. Wat is uw achternaam?
4: Opheide.
0: Ah, Opheide. Oké, perfect. Dat klinkt geloofwaardig. Dus dan is dat volgens mij een tweede echte Jonas. En dan tot slot heb ik hier nog een derde. Helemaal uit Limburg. Hallo, met wie?
5: Hallo, hallo, met Jonas.
0: En u nog?
5: Pestana.
0: Pestana. Elabab, beste vrienden.
5: Dat wil
0: met de pij. Voilà. Dat wil zeggen dat wij 3, in totaal 4 Jonassen hebben gevonden. Prachtig, prachtig. Ja, Jonas Gruijvaart, vind jij dat erg als ik u even opzoek? Dat ik zo eens kan checken van of dat mijn echte is?
1: U mag mij zeker opzoeken.
0: Ah, ik zie het hier. Het een tattoo van een uil, klopt dat?
1: Klopt, klopt.
0: Schitterend, waarom de uil?
1: Omdat ik hoop aan vrijheid en een uil is als die vliegt, die is ook zo vrij en...
0: Nice.
1: Dat heeft me geïnspireerd.
0: Hey, dat vind ik goed. Het is wel een ferme uil, hoor. Het is zo'n uil als je hem ziet met zo'n indringende blik. Heb jij ook een indringende blik, Jonas? Gruijvaart?
1: Ik hoop van wel.
0: Ja, voilà. Dat is goed. Ik zie dat je ook een lief hebt. Die zal daar wel van kunnen getuigen. Het was er een verjaardag onlangs.
1: Zeker, zeker.
0: Ja, voilà, van mij een gelukkige verjaardag. Dan naar Jonas Opheide. Jonas Opheide, ik ga u niet opzoeken. Ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in. Wat moet ik over u weten? Wat doe je van job?
6: Ik ben projectleider.
0: Projectleider, perfect. En dan tot slot de derde Jonas, de Limburgse. Wat doe jij van job?
7: Ik ben autocarrossier.
0: Ah, een carrossier, een projectleider. Ah ja, en dan de eerste Jonas met de uil. Wat doe jij van job?
1: Ik ben zelfstandig, ik heb 3 eigen bedrijven.
0: Oh, zijn er veel?
1: En ik heb hard voor gewerkt.
0: Dat is goed, zeker. Goed gedaan. Iets met uilen of nee? Niet met dieren? Nee.
1: Nee, niet met dieren.
0: Allee, hardwerkende Jonassen. Goed, ik zou zeggen, Jonas en Jonas. Misschien moeten jullie ook nog even salu zeggen tegen elkaar. Even dag Jonas tegen elkaar, doe maar.
8: Dag Jonas.
0: Met mij. Wie was die je met mij? Dat was volgens mij... Dat was Jonas met een uil die zo met mij deed. Ah, deugnieten. Hey, maar 4 Jonassen op 5 minuten. Gelukt. Sky is the limit. Dit is Justy en Sam Harper met Just a Little. Straks. Don't get it.

0: These beautiful things that I've got.
1: Maar wie komt er daar nu plots in de verte aangereden op zijn slagerpaardje? Dat zal toch niet... Maar ja, het is hem. Die man die kan er wat van. Slagerman Hans.

0: Slager van Aan, goedenavond.
1: Hallo.
0: Amai, ja, je viel bijna van je paard, van je slagerpaard.
1: Ja.
0: Zeg, Hans, hoe is het met u?
1: Supergoed, hè, Robin, supergoed. Hè. Super. Ja, dat is altijd Hans. Maar het is altijd supergoed, hè.
0: Ah, dat is tof. Insgelijks, Hans, insgelijk. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen, meestal kom je wat... Ja. Allee, vroeger kwam je altijd zo'n beetje later in de show.
1: Ja.
0: Nu is de show van uur veranderd, dus komt Hans ook gewoon maar op zijn paard wanneer dat hem wilt. Dus, Hans, als je zou moeten uitleggen wat je doet aan de luisteraar, hoe zou je dat doen?
1: Oh, ja, Robin, de mensen moeten genieten van de Vlaamse slagers en iedere week proberen we dan een liedje te zingen en de mensen moeten gewoon meezingen. Ah. Ook al kent het niet, het doet maar mee. Maar kijk, vandaag gaan we een slager zingen van Christophe, Zeven Zonden. Misschien kent er dat veel niet, maar ik denk veel van... 1-1, dus dat kunt gaan meezingen. Hè. Nummer 2-2, dat kunt altijd meedoen. Hè. En daar worden we gewoon gelukkig van, hè, Robin. Dat is de bedoeling. Hè. Feestje bouwen, u laten gaan, rond de tafel, handlucht.
0: Handen in de lucht, zeker. Ja, maar dat is heel goed, Hans. Dat klinkt als een fantastisch idee. Wat is jouw grootste zonde van die zeven?
1: Oh, maar als je goed naar dat liedje luistert, dat is wel... ik vraag me af voor wie dat Christophe dat geschreven heeft. Hè?
0: Is het waar?
1: Want dat is wel een beetje een hot tekst.
0: Oh, oké. Okay, maar wat is uw grootste zonde, Hans? Wat is u?
1: Mijn grootste zonde? Oh, dat ik graag iets drink, zeker.
0: Ah.
1: Als ik weg ga, dat ik graag eentje drink. Ja.
0: Het zal dat geweest zijn, voilà.
1: Dat mag, hè. Dat mag, hè. Als ik mijn vrienden zeg... Maar ik zeg, het moet nog een keer iets zijn. Ja? Ik weet dat dat normaal gezien niet mag, maar ik zit hier nu op een... van de Prinsengilde, je weet dat ik ook Prins Carnaval ben.
0: Prins Carnaval, ja, dat ken ik, ja.
1: En, ja. Dat is ook op een paard, hè, maar dat is een ander paard.
0: Ja, dat is waar. En,
1: we hebben onze eetfestijn, nu de 12 en zondag 13 september. En we zoeken nog vele mensen om te komen eten voor ons. Als een beetje te sponsoren. Dat zijn lammen voor de Prinsengilde. Dus dat gezegd zijn,
0: voilà.
1: Daar kunnen ook liedjes en slagers zingen. Hè.
0: Dus
1: een klein beetje kram. Maar ja, nu tot de orde.
0: Voilà. Maar Hans van mij moet een beetje reclame maken, zeker. Voor de Prinsengilde, het eetfestijn, weekend van de 12e mensen, laat u gaan. En laat u vooral nu gaan, hè. Met Zeven Zonden van Christophe, meegezongen door slagerman Hans.
1: Nummer 1. Je had die blikken.

0: Goedenavond, beste luisteraars. Het is 33 over 8, aflevering 186 van Robin van de Radio. Er is wel al wat gebeurd. Mensen hebben hun lengte in bouletten gewonnen. We waren live op het terras van een café. Ja, mensen vroegen liedjes aan en we dachten, ja, we zullen het draaien voor iedereen die daar op het terras zit. Daarnaast, Louis, zijn er hier net slagers gezongen door slagerman Hans.
1: Ik heb hem toch zo graag. Hè.
0: Het is zo'n ongelooflijk kleurrijk en fijn figuur. Heel veel mensen die ook berichten sturen, die zeggen, nog meer slagers, Robin, nog meer slagers. Ja, 10 minuten totaal los, dat is om 10 voor 8 elke dag. Dan kan je aanvragen wat je maar wil, 10 minuten lang. Dus feel free, hè, als je morgen denkt, ah, kan ik wat vroeger in mijn auto stappen of wat vroeger de radio opzetten. Vanaf 10 voor 8 kan dat gebeuren. Met deze show doen wij ook zeer graag aan marktonderzoek. Ja, want het is toch soms moeilijk, hè, om te weten wie er allemaal luistert.
1: Hè? Jonassen, die luisteren.
0: Jonassen, ja, die waren met een stuk of 5 toch al die aan het luisteren waren. Maar de vraag is natuurlijk, wie luistert er nog en vooral, ja, wie zijn ze, wat doen ze en van waar komen ze en waar gaan ze naartoe? Dat vind ik een belangrijke vraag. Toch vaak mensen die onderweg zijn, hè, die in de auto zitten, richting de hobby's gaan of richting...
1: Huis.
0: Of richting het lief.
1: Of de minnaar.
0: Richting de minnaar. Het zou wel straf zijn als iemand dat zou willen komen opbichten.
1: Anoniem dus, kan, hè. Je kan anoniem bellen naar de show, hè.
0: Zeker. Als je niet wil zeggen naar waar je gaat, ofwel, je wil het wel zeggen, maar anoniem, feel free, hè. Ik zal de lijnen openzetten. De vraag is simpel, lieve luisteraar. Het hoeft niet spectaculair te zijn, maar gewoon, zodat we je iets beter kunnen leren kennen. Van waar kom je en waar ga je naartoe? Deze woensdagavond, 2 september, 078-78-1010. Daar kan je bellen. 078-78-1010. De vraag is duidelijk. Van waar kom je en waar ga je naartoe? Sergio, wil jij nog een keer zeggen?
2: Bel nu naar 078-78-1010.
0: Voilà, zeg, perfect. We gaan eens kijken hier. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Vicky.
0: Ah, dag Vicky. Van waar kom je? Waar ga je naartoe?
3: Ik kom van Aarschot en ik ben onderweg naar het tankstation.
0: Mo, zit je zonder naft?
3: Nee hoor, maar morgen gaat een diesel weer omhoog.
0: Dat meen je niet. Mo,
3: ja, en toch wel 14 cent.
0: Wat? Is dat morgen? Oh.
3: Ja.
0: Amma, en jij denkt, ik ga nog even snel bijtanken.
3: Absoluut, en ik denk niet dat ik de enige zal zijn.
0: Allee jongens, maar we leren bij. Oké, Vicky, allee, tof. En ga je dan nog een kleine snack meenemen van het tankstation of niet?
3: Nee, absoluut niet. Ik heb heel lekker gegeten met mijn gezinnetje.
0: Ah, oké, perfect. En wel, Vicky, ik wens u dan nog het allerbeste mee. Merci om even te bellen, hè.
3: Geen probleem. Fijne avond.
0: De diesel gaat omhoog. Ja, jongens, zo leren we toch bij. We kijken eens even hier op lijn 2. Hallo, met wie? Van waar kom je? En waar ga je naartoe?
4: Hallo, met Amber.
0: Dag, Amber. Vertel.
4: Hi. Yes. We zijn juist met onze nageltjes geweest en nu gaan we sportief nog een loopje gaan doen.
0: Schitterend. Alleen maar wat een contrast. Dus eerst de nageltjes en dan nog een loopje.
4: Ja, om even te compenseren.
0: Ah ja, oké. Gaan die nagels dan niet zo, alleen moet ik het zeggen, afzien als die er nog maar net gedaan zijn?
4: Nee, bij een goede nagelstudiste is dat niet het geval.
0: Allee zeg, dat is toch fantastisch. Geniet ervan, hoeveel kilometer ga je lopen?
4: Een kleine vijf.
0: Moet u niet overdoen, hè. Moet u niet overdrijven, nee. Het is dat. Merci, Amber, om te bellen. Salut, hè.
4: Yo,
0: da. We gaan een keer kijken, hè. Op lijn 1. Hallo, met wie?
5: Hallo, het is met Carina.
0: Dag, Carina. Carina, en hoe nog?
5: Wolfs.
0: Ah, Wolfs. Prachtig.
5: Ja, van Diepenbeek.
0: Van Diepenbeek, Carina Wolfs. Ja. Van waar kom je, waar ga je naartoe?
5: Ik ben een gepensioneerde vrouw van 66 jaar en ik luister naar u al zolang dat je op de radio bent.
0: Echt waar, Carina?
5: Ja, ik ben grote fan van u.
0: Amai, maar Carina, maar dat doet me deugd en plezier. Allee, zonder dieren.
5: Ja, en ik dans mee en ik doe van, ja, ik luister heel
0: Allee,
5: graag.
0: En je danst mee zelfs, met de muziek en met wat er gebeurt.
5: Ja, zeker.
0: Oh, maar Carina, ik begin te blozen. Ik vind het leuk, hè, om complimenten te krijgen. Allee, tof. En je bent dus...
5: Ja, dat zou denken. Het zijn misschien alleen maar de jonge mensen, maar ik kan er echt van genieten.
0: Allee, maar tof, Carina. Tof. En van waar luister je dan?
5: Ja, voor het plezier. Ik zit in de keuken nu de krant een beetje te bladeren.
0: Tof.
5: En met een man is tv aan het kijken. En ik luister altijd naar u.
0: Allee, dat is goed. En krijg je dat dan uitgelegd aan uw man als die vraagt van... En wat was er op de radio? Wat er hier allemaal gebeurt?
5: Ja, die weet dat.
0: Ah, die weet van onze affaire. Allee, van onze relatie. Van onze. Die weet daarvan.
5: Ja,
0: dat is goed. Oké, voilà. Dan moet, ja, moet zich geen zorgen maken.
5: Ik ben blij dat ik u iets aan de lijn heb.
0: Maar ik ook, Carina, ik ook. Ja, en dus ja. Om dan de vraag te beantwoorden van waar kom je en waar ga je naartoe? Van de living naar de keuken dan?
5: Ja, ja, ik zit nu in de living omdat het anders de radio te hard staat in de keuken.
0: Zo is dat. Zeg, Carina, wat is uw favoriete ding van de show? Wat is hetgeen dat je denkt, oh, dat hoor ik altijd graag, dat vind ik altijd leuk?
5: Zo, dat momentje zo van totaal los. Zo,
0: ja, 10 minuten totaal los, dat is goed.
5: En
0: hè?
5: Ook zo de opdrachten die je geeft. Of,
0: ja, zo de zoektochten en zo. En ja, zo die dingen. Alleen maar schitterend, ja. Carine. Dankjewel voor de complimenten. Hoe heet uw man?
5: Mijn man heet Solheid Freddy.
0: Freddy. Van, heel veel groeten aan Freddy. Zegt dat hem zich absoluut geen zorgen moet maken. En geeft hem een dikke kus van mij. Is het goed, Carine?
5: Dat zal ik zeker doen, Robin.
0: Goedenavond. Dag, Carina. Ah, nog één voor u, wacht.

0: Berichtje van Caleb. Ik ben helemaal opgebeurd van naar de show te luisteren. Tot dit. C'est ça la vie, zo is dat. Rebecca zegt, ik ben ook op weg naar het tankstation voor de diesel. Ja, zie je, veel mensen die het aan het doen zijn. Claude, die zegt, verse lasagne aan het maken. In Wilsbeke. Die is redelijk plat, honkvast, denk ik. Ja, als je lasagne maakt, dat is gewoon in de keuken natuurlijk. 078-78-1010. De vraag is, van waar kom je? Waar ga je naartoe? Ik wil het graag weten. We doen een marktonderzoek voor de show, een beetje de luisteraars te leren kennen. We kijken eens op lijn 1. Hallo, dag Jimmy.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Is het, ik wil het helemaal juist hebben, is het Jimmy of Jimmy?
1: Je mag Jimmy zeggen, want het is eigenlijk door mijn moeder gegeven als de namen op de Amerikaanse tv kwamen, dus zal het Jimmy zijn.
0: Ah, Jimmy, ja. Zo,
1: de slechterik in alle maffiafilms.
0: Ja, de Jimmy. En dat zijn dan vaak, zijn dat eigenlijk Jamesen? Hè? Dus dat is dan James en dan noemen ze die Jimmy's, als ze zo wat loesje zijn. Maar Jimmy...
1: Ja, maar toen was dat nog niet geweten.
0: Ah, eigenlijk. Dat was toen nog niet geweten, dat kan. Nee. Zeg maar, Jimmy, van waar kom je, waar ga je naartoe?
1: Ik kom van thuis en ik ga niet naar het tankstation, want ik rij elektrisch, maar ik ga naar het Europees Parlement.
0: Oh, zeker Jimmy, wat ga je daar doen?
1: Ja, ik werk daar als beveiligingsagent.
0: Amai, dan moet je
1: en
0: toch...
1: ik heb nachtdienst.
0: Ja, want daar kan je niet zomaar beginnen, denk ik, als veiligheidspersoon aan het Europees Parlement.
1: Nee, je moet wel wat antecedenten hebben en wat testen doen, maar ik werk er eigenlijk nog maar 3 jaar. Ik ben daar laat begonnen.
0: Ja, dat is toch wel even. Ja. Zeg maar, en Jimmy, kom je dan echt ook de grote vedetten tegen? Allee, de grote belangrijke mensen die daar langs jou moeten passeren?
1: De politieke vedetten toch, ja.
0: Ah ja, zo de premier en zo.
1: Premier, maar vooral de Europarlementsleden, hè? En andere mensen op uitnodiging.
0: Echt? Heb je Trump al ontmoet, Jimmy?
1: Ja, echt. Echt, ja.
0: Heb je zo Trump al een keer gezien? Van vedette?
1: Trump is daar nog niet geweest. Hè. Ah, die komt meestal naar de Raad van Europa, maar op het Europees Parlement is die nog niet.
0: Daar moet hij niet zijn. Von der Leyen, Ursula, is die al gepasseerd?
1: Ja, tuurlijk. Oh, ja, op de maandelijkse vergaderingen wel, ja.
0: Dan passeert hij langs u, Jimmy!
1: Ja, dat gebeurt.
0: Fantastisch, hè. Jimmy, dat vind ik zo cool, hè. Dat je zo'n machtige, belangrijke, bekende mensen... dat die gewoon allemaal langs de Jimmy moeten... of ze komen er niet in, hè. Ursula, of niet?
1: Dat is wel waar.
0: Ja, dat is...
1: Ja, dat is juist, ja.
0: Chique.
1: Die komen wel langs de protocolaire ingangen. Die komen meestal niet langs ons, dus ja.
0: Amai. Zeg maar dus eigenlijk, Jimmy, als ik hierover nadenk, hè, heel stil in mijn hoofd... dan zitten er dus maar 2 mensen tussen mij en Ursula von der Leyen. Alle 1 eigenlijk. Jimmy. En dat is.
1: Eigenlijk 1, ja. Op dit moment wel. Maar ik vrees dat ik ze vandaag niet ga zien. Want tijdens de nacht.
0: Morgen misschien, hè. Of overmorgen, ja. Prima op zich.
1: Morgen zal ik in mijn bed liggen. Om 7 uur lig ik dan in mijn bed morgen.
0: Met de nacht. Dat snap ik. Amai, maar Jimmy, schitterend. En dat van de vraag. Wie luistert er naar deze show? Van waar komen we? Gaan we naartoe? Zitten wij bij. Allee, op 1 stap verwijderd van Ursula von der Leyen. Wie is dat? Ja, dat is een heel belangrijk persoon van Europa natuurlijk. Jimmy, ik wens u nog een fantastische avond daar in het Europees Parlement. Staat M&M daarop?
1: Nee, daar staat eigenlijk niks op.
0: Ja, dat snap ik. Moet professioneel blijven.
1: Het is daar redelijk stil. Ja. En,
0: nee, maar alle begrip. Alle begrip, Jimmy. Alle begrip.
1: Goed.
0: Ik wens je nog een fijne avond. Salut, man.
1: Ja, dag. Dank
0: je. Bye-bye. We gaan toch nog even naar Maite en Jesse. Hallo, dag Maite en Jesse.
2: Hallo. Robin.
0: Yo, amai, hallo. Dat is een totaal andere sfeer dan met Jimmy in het Europees Parlement. Alleen maar prachtig. Maite en Jesse, goedenavond. Van waar komen jullie? Waar gaan jullie naartoe?
2: Wij komen van Kortrijk en gaan naar huis.
0: Oké. En jullie klinken zo vrolijk, zo opgewekt. Hoe komt dat?
3: Dat is een prachtig programma op de radio.
0: Zeker weten. Ja, dat is zo. Is het ook een prachtige avond, of niet?
3: Ja.
2: Zeker wel. Mijn broer heeft zijn eerste woning gekocht.
0: Ah, proficiat. Is dat die zo net op de achtergrond zei van een radioprogramma? Is dat die meneer?
3: Nee, dat was onze zoon,
0: Sherlock. Ah, oké. Okay. Alleen maar fantastisch, een huis gekocht. Ja, maar dat is allemaal ferm. Wanneer is housewarming?
2: Januari ergens.
0: Januari?
3: Ja.
0: En wat is 2 september?
3: Ja, vindt, ja.
0: Ah, je vindt, ja. Maar ja, je moet er een beetje werk van maken, hè? Maar dat dat gezellig is dat mensen dan zo planten kunnen meebrengen en dat je dat er een beetje gedaan kleed, niet?
3: Ja, maar jongen,
0: ja, maar... ja, ik weet het. Alleen maar ik wens jullie er wel veel succes mee. Merci om even te bellen, hè.
3: Ja, bedankt voor
0: balletjes. Salutjes, bye bye. Best. Dai, bye bye. Ja, da, da, da, da. Allee, kom, nog eentje, het brengt er hier veel in. Nog een, de laatste. Hallo, met wie? Mag ik de radio even stilzetten? Hallo? Hallo?
4: Nou?
0: Dag, Nou. Alles goed?
4: Ja.
0: Nou, jij klinkt niet alsof je boven de 25 bent. Hoe oud ben jij?
4: Hallo?
0: Oh ja, Nel, wil je even vragen aan de volwassene die daar zit om de radio wat stiller te zetten?
4: Ja, zet de radio
0: eens af. Zet de radio eens af? Ja, goed, goed, goed. Zeg maar, Nel, 11 jaar en je bent nog vol een bak wakker.
4: Ja.
0: Oké, okay. Van waar kom je en waar ga je naartoe?
4: Ik kom van de sporthal en ik ga naar huis.
0: En wat heb je gesport? Geturnd?
4: Ik doe acro.
0: Acro. Batik, acrobatiek, zal dat zijn?
4: Ja.
0: Koprollen, flikflaks?
4: Ja.
0: Schitterend. En zo zijn we dus van Jimmy Malkoor naar Ursula van der Leyen gegaan, naar Maite en haar broer met een nieuwe woning. En tot slot geëindigd bij Nel. Nel, wil jij nog iets zeggen tegen iedereen die luistert?
4: Een goede avond. Wow.
5: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M Big Hit. Het is de perfecte. Hallo, ik ben Roxy Dekker en ik ben heel blij, want mijn

0: het is weer tijd voor live muziek. Jawel. Hier komt ie. Raad wat ik doe. Op mijn kazoo. En als je het raadt, dan start de plaat. Jawel. Amai. Louis, moet eerlijk zijn, dat was op nipperke.
1: Ja, het was nipt, maar de kazoo lag niet op de plek waar hij normaal ligt. Normaal ligt hij veilig in mijn kluisje, maar hij lag in jouw kluisje.
0: Ja, kazoo lag bij mij in het kluisje, inderdaad.
1: Daar dingen in dat kluisje van u trouwens.
0: Ja, in mijn kluisje, mijn M&M-kluisje, kan ik hier in primeur vertellen, ligt dus een t-shirt handgemaakt door Pommelien Thijs voor mij. Dat is die gele vod dat daarin ligt.
1: Ah ja, oké. Okay. Rare dingen mee gebeurd al.
0: Nee, ja, dat was gewoon, dat was in haar beginjaren. Ook nu maakt hij waanzinnig mooie dingen allemaal. Ook waanzinnig mooie muziek, uiteraard. Maar toen was ze zo nog met het kleren maken echt nog in een beginfase. Toen heeft ze speciaal voor mij een t-shirt gemaakt.
1: Amai.
0: Ik hou dat bij ze. Hey, binnen 5 jaar.
1: Zeker. Maar je hebt dus een kazoo gevonden.
0: Allee, ik... Ja, maar ik wil graag nog wel wat meer vertellen over die t-shirts. Misschien moeten we dat eens weggeven of zo. Op een mooie... Op een mooie...
1: Ja, maar er liggen veel dingen in dat kluisje om weg te geven, hè? Een nummerplaat bijvoorbeeld.
0: Ah ja, er ligt ook een nummerplaat in met een naam op.
1: Keihard op.
0: Ja, bo, dat is voor een andere keer. Allemaal schatten. Schatten, schatten, schatten.
1: Veel cd's ook.
0: Cd's voor cd-roulette. Oh, komt goed. We gaan dat allemaal nog... We gaan dat kluisje ooit wel eens leegmaken. Maar om wat te zeggen, de kazoo... We hebben hem terug bij. Het is zeer simpel. Ik speel een lied op mijn kazoo. Als jij het raadt, dan start de plaat. Voilà, dat is hoe dat spelletje gaat. 078 78 1010. Dat is het telefoonnummer. Moet je nou bellen voor raad wat ik doe op mijn kazoo. En zolang jij het niet raadt, start de plaat niet in. Oké. Okay. Welk lied is dit?

0: 078-78-10-10. Dat is beter. Ja. Ik was even, moest even de toon zoeken in het begin. Dat is gelijk dat we de kazoo moesten zoeken in het begin. Hallo, met wie?
1: Met Aaron.
0: Aaron, goedenavond. Wat zoeken?
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, wat zoeken we?
1: Laat de zon in je hart.
0: Aaron, wie brengt de zon in jouw hart?
1: Mezelf. Ik maak mijn eigen zon.
0: Ah, en je geen partner? Nent?
1: Ah, joh.
0: Ja, maar dat moet, je, dat moet je wel zeggen, mijn partner, Aaron.
1: Ja, verdoemen. Sluit toch naar buiten, zet niet hoor.
0: Ja, wacht, maar ik zal dat nog een keer doen. We zullen dat gewoon nog een keer. Niks proberen.
1: We gaan van erbij.
0: Ja, voilà. Ja, goed, Aaron, dat klopt. Laat de zon in je hart. Zeg, Aaron, wie brengt de zon in jouw hart?
1: Mijn allerliefste liefje.
0: En hoe noemt ze?
1: Jamie.
0: Jamie. Heeft ze een dikke pieper van in?
1: Ja, ik ga dat zeker doen.

0: zon in je hart van Willy Sommers. Je kent het spelletje toch?
1: Raad wat ik doe op mijn kazoo. En als je het raadt, dan start de plaat. Ah ja.
0: Oké, beste vrienden, ik wil even de kleine disclaimer geven. Het is momenteel 20:57:50. Dat wil zeggen dat we heel dicht tegen het einde van deze show zitten. Dus dat wil ook zeggen dat de kans bestaat, ja, dat het toch een nipte gaat worden om het nog te raden. Zeker om hem nog te draaien. Maar goed, dat heeft ons in het verleden niet tegengehouden. En dat zal ons nu ook niet tegenhouden. Tijd is relatief, dat zei Einstein al. Goed, ik ga er hier aan beginnen. Het is een klassieker, meezinger. Hier gaan we. Ah ja, en als je weet welk liedje het is, dan moet je bellen naar 078-78-1010. 078-78-1010. Voilà. Ah ja. En de lijnen nog open natuurlijk.
2: Ah ja, nog 40 seconden, Robin.
0: 40 seconden, dan gaan we moeten beginnen met blazen. Hier komt-ie.

0: Hallo Chelsea?
1: Hallo?
0: Weet je het, Chelsea? Nog niet zeggen, weet je het?
1: Ja, ik weet het.
0: Show is gedaan, je moet morgen komen zeggen om 7 uur. Hey, gaan! 7 uur s'avonds, hè. Geen paniek, hè, Chelsea.
2: Goedemorgen, zijn wij.
3: Sander en Imaan.
4: Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
3: Allee.

0: 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De burgemeester van Brussel, Philippe Claeze, wil een nationaal plan om de drugshandel en het drugsgeweld in het Brussels hoofdstedelijk gewest aan te pakken. Hij reageerde in ter zake op de recente schietincidenten in Sint-Gilles en Anderlecht. We gaan er niet komen met alleen het lokale niveau, zegt Claeze, en hij wijst naar premier De Wever.
1: Het is ook de rol voor mij van de premier om een grote comité te convoceren om te zeggen, oké, wat kunnen we doen samen? Ja. En we hebben veel geluk in Brussel dat we hebben Julien Moinil als procureur des Konings. Hij doet een toffe job. Het is ook hetzelfde van de politiedienst. Maar we weten ook dat het niet alleen het lokale niveau die kan alle doen.
0: In de Hoge Venen is er vandaag een grote opflakkering geweest van de natuurbrand. Die vond plaats in het noordoosten van het veengebied. Er zijn extra hulpdiensten en ook 2 helikopters van de Duitse en de Belgische politie ingezet. Het vuur is onder controle, zegt de gouverneur van Luik, maar het bewijst hoe kwetsbaar de situatie blijft. In het zuidoosten zijn de kapwerken intussen afgerond, zodat het vuur zich daar niet meer kan verspreiden. Het gebied blijft verboden voor toeristen. Tijdens de 3 hittegolven afgelopen zomer in ons land zijn er bijna 3000 overlijdens meer geweest dan verwacht in die periode. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Dat zegt dat de hitte niet alleen ouderen heeft getroffen, ook bij mensen onder de 65 was er een flinke oversterfte. Dat komt door een combinatie van de duur van de hittegolf, de hoogte van de temperaturen en de ozonvervuiling. De meeste zogenaamde hittedoden vielen tijdens de eerste hittegolf van half juni tot begin juli. Toen waren er ruim 2000 overlijdens meer dan normaal. Een oversterfte van bijna 50%. Sport in de hoogste voetbalklasse spelen Sint-Truiden en Union tegen elkaar. Dat is een inhaalwedstrijd. Peter van den Bemt, zowat een half uur gespeeld. Wat is daar al gebeurd?
2: Wel, de voorsprong staat op het bord voor Union. 31 minuten 0-1 de voorsprong. Patrice, hij heeft gescoord. En dat is de enige bal die we genoteerd hebben tussen de palen. In een wedstrijd die min of meer in evenwicht is dan de ene dan de andere ploeg. Die een beetje het commando voert. Maar een absoluut groot gebrek aan doelgevaar. 1 keer nog een dreiging van de kant van Union. Met diezelfde Patrice. Maar die trapte dan in het zijn het. En dan dus na een mooie combinatie, een mooie trap laag in de verstoek. En Union dus op voorsprong hier op Staaien in het slotkwartier van de eerste helft. De voorsprong voor de Brusselaars 0-1.
0: Dank je, Peter. En de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven kunnen zich vanavond plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Oasjel speelt thuis de terugwedstrijd tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Net na de rust staat het 0-1 voor de Polen. Oasjel won de heenwedstrijd met 1-4. De vrouwen van Anderlecht verloren vanavond met 3-1 van Feyenoord en zijn Europees uitgeschakeld. Vanavond en vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen. Temperaturen tot 17 graden. Ook morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Na de middag droger met enkele opklaringen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Klose, wil een nationaal plan om de drugshandel en het drugsgeweld in het Brussels hoofdstedelijk gewest aan te pakken. Hij reageerde in ter zake op de recente schietincidenten in Sint-Gilles en Anderlecht. We gaan er niet komen met alleen het lokale niveau, zegt Klose. Hij kijkt naar premier De Wever.
1: Het is ook de rol voor mij van de premier om een grote comité te convoqueren om te zeggen, oké, wat kunnen we doen samen? Ja. En we hebben veel geluk in Brussel dat we hebben Julien Moinil als procureur des Konings. Hij doet een toffe job. Het is ook hetzelfde van de politiedienst. Maar we weten ook dat het niet alleen de lokale niveau die kan alles doen.
0: In de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Afrika zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het migratiebeleid van de Spaanse premier Sanchez. Na de massale bestorming 1 maand geleden door 70.000 mensen vanuit Marokko zijn er nu nog altijd 5.000 migranten in Ceuta. Stijn Verkruijsen ging kijken.
2: Ze waren met heel veel vanavond in Ceuta en het leek er zelfs op dat alle 80.000 inwoners er waren. Spaanse vlaggen overal, de zwart-witte vlag van Ceuta ook en t-shirts met daarop Ceuta is niet te koop, Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag.
3: Hoy empieza la recuperación de Ceuta, porque esta fuerza es imparable, esta fuerza es invencible. Y muchas gracias.
2: Vandaag nemen we Ceuta terug, zei hij. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
0: In het British Museum in Londen hebben de Britse koning Charles, koningin Camilla, de Franse president Macron en de Britse premier Burnham samen het tapijt van Bayeux bewonderd vanavond. Een tapijt van 70 meter lang is wereldberoemd en werd wellicht gemaakt kort na de slag bij Hastings in Engeland in 1066. In die veldslag versloeg de Normandische hertog Willem de Veroveraar de Engelse koning Harold. Het tapijt, dat normaal in Normandië te zien is, is nu een jaar lang in bruikleen in Londen. De tentoonstelling begint volgende week. Sport in de hoogste voetbalklasse speelt Sint-Truiden tegen Union. Dat is een inhaalwedstrijd. We zitten tegen het einde van de wedstrijd. Peter van den Bemt in de tweede helft. Hoe staat het daar?
4: Slotkwartier moet nog gespeeld worden, maar gewonnen spel al voor Union 0-3. De royale voorsprong voor de Brusselaars hier op Staaije. Eerste helft die aanvankelijk nog best evenwichtig was. Maar enkel Union was gevaarlijk. 3 keer, waarvan 1 kans afgemaakt door Patrice. Nog een grote mogelijkheid voor Biondic. En dan in de tweede helft Sint-Truiden dat de wet van de sterkste moest ondergaan. Grote kans Zeneli, maar het was maar uitstel, want McAllister duwde een vrije trap van Zeneli binnen en Mofokeng maakte een knappe goal na een mooie aanval door het centrum van Union Sint-Truiden. Wel, het was wachten tot daarnet voor de allereerste keer doelgevaar van de thuisploeg. Dus Union op weg naar weer 3 punten na zondag al de overwinning tegen Anderlecht en een 10 op 12 om aan de competitie te beginnen. Maar wel nog een kwartiertje spelen, 0-3 op Staaije.
0: Dank je, Peter. En de vrouwen van Oud-Heverde Leuven hebben zich voor het 2e jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. OHL won na de heenwedstrijd nu ook de terugwedstrijd in Leuven tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Het werd 2-1. Hermien van Beveren.
5: 2-2 voor de vrouwen van OHL Leuven, want ook bij hun tweede deelname plaatsten ze zich voor de league phase van de Champions League. Met de Poolse kampioen Sosnowiec had Leuven wat geluk bij de loting en na de 1-4 zegen in Polen kwam de kwalificatie niet meer in gevaar. OHL Leuven stond bij de rust wel 0-1 achter, maar won nog dankzij mooie goals van Biesmans en Konijnenberg. En OHL Women zo opnieuw dus naar die Champions League, waarin ze vorig seizoen verrassend konden overwinteren. Dat lijkt met het vertrek van 4 sterkhouders moeilijk te herhalen, maar financieel doet de Belgische kampioen alweer een uitstekende zaak. De kwalificatie alleen al revert ruim €500.000 op.
0: Het weer vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 12 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De Europese Unie wil strengere regels voor toeristen uit Rusland. Volgens buitenlandvertegenwoordiger Kaya Kallas is er bij de lidstaten brede steun voor strengere regels en voor een volledig visumverbod voor Russische ex-militairen en ex-huurlingen. Kallas vindt het niet kunnen dat Russen van Europese gastvrijheid kunnen genieten terwijl het regime Oekraïne bombardeert. En veel lidstaten wijzen er ook op dat toeristenvisa gebruikt worden voor sabotageacties in Europa. De strengere regels liggen al langer op tafel, maar lidstaten in Zuid-Europa, waar veel Russische toeristen komen, stonden op de rem. De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Klose, blijft erbij dat in de haven van Antwerpen te weinig wordt opgetreden tegen de drugshandel. In ter zake zei Klose dat van alle containers nog geen 5% wordt gecontroleerd. De drugs die via Antwerpen het land binnenkomen veroorzaken drugsgeweld in Brussel, zegt Klose. De aanpak moet dus harder.
1: We hebben het gevoel, dit gevoel bestaat. We begrijpen niet waarom zo minder containers zijn gecontroleerd. Minder dan 5%. Het is niet alleen de PS die dat zeggen. Het is de hoge magistratuur van ons land die heeft gezegd, sorry, maar we moeten meer doen in de haven van Antwerpen. Ja. En ik begrijp, het is niet zo evident, omdat voor de economische aanbod en de economische aanbod van de haven van Antwerpen is belangrijk voor het hele land. Ja. Ik ben een voorstander van dit economisch aanbod.
2: U zegt maar eigenlijk, pak de haven van Antwerpen nu eens aan, want die wordt gespaard.
1: Maar ik denk het wel.
0: In de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 0-3. Het verslag is van Peter van den Bent.
3: Verrassend makkelijke winst voor Union op Staaien, waar de thuisploeg heel matig was en bijgevolg ook een mate klein voor de vissenkampioen. Een zeer solide Union controleerde al de eerste helft, waarin STVV nog een tijdje gelijke tred hield, maar niet één keer op doel trapte. Het schaarse doelgevaar was voor Union met goede kansen voor Patrice en Biondich. En tussendoor maakte Patrice met een fraaie trap 0-1. Na de pauze waren de Brusselaars een tijd lang nadrukkelijk baas en ze legden de wedstrijd dan al in een definitieve plooi met doelpunten van McAllister en Mofokeng, ook al met een flukse trap diep in de hoek 0-3. Pas dan, en toen Union wat gas terugnam, kwam STVV opzetten met de enige truiste kans voor Sebaoui, gered door Koffie. 0-3 dus voor Union, dat met 10 op 12 goed gestart is. Sint-Truiden is intussen stilaan toe aan wat meer punten.
0: En de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven hebben zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. OHL won na de heenwedstrijd ook de terugwedstrijd in Leuven tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Het werd 2-1. Vrijdag is de loting. Speelster Alix Posteels droomt al van topwedstrijden.
4: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn in Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg dat we ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan een Chelsea of een Man City zou wel leuk zijn.
0: Vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Afrika zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het migratiebeleid van de Spaanse premier Sanchez. Na de massale bestorming een maand geleden door 70.000 mensen vanuit Marokko zijn er nu nog altijd 5.000 migranten in Ceuta. Stijn Verkruijsen ging kijken.
1: We waren met heel veel vanavond in Ceuta en het leek er zelfs op dat alle 80.000 inwoners er waren. Spaanse vlaggen overal, de zwart-witte vlag van Ceuta ook en t-shirts met daarop Ceuta is niet te koop, Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag.
2: Hoy empieza la recuperación de Ceuta, porque esta fuerza es imparable, esta fuerza es invencible. Y muchas gracias.
1: Vandaag nemen we Ceuta terug, zei hij. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
0: De Europese Unie wil strengere regels voor toeristen uit Rusland. Volgens buitenlandvertegenwoordiger Kaja Kallas is daarbij de lidstaten een brede steun voor. En ook voor een volledig visumverbod voor Russische ex-militairen en ex-huurlingen. Kallas vindt het niet kunnen dat Russen van de Europese gastvrijheid kunnen genieten, terwijl het regime Oekraïne bombardeert. En veel lidstaten wijzen er ook op dat toeristenvisa gebruikt worden voor sabotageacties in Europa. De strengere regels liggen al lang op tafel, maar lidstaten in Zuid-Europa, waar veel Russische toeristen komen, stonden om de rem. De burgemeester van de stad Brussel, Philippe Klose, blijft erbij dat in de haven van Antwerpen te weinig wordt gedaan tegen de drugshandel. In ter zake zei Klose dat van alle containers nog geen 5% wordt gecontroleerd. De drugs die via Antwerpen het land binnenkomen veroorzaken drugsgeweld in Brussel, zegt Klose. De aanpak moet dus harder.
3: We begrijpen niet waarom zo minder containers zijn gecontroleerd. Minder dan 5%. Ja. En ik begrijp, het is niet zo evident, omdat voor de economische aanbod van de haven van Antwerpen is belangrijk voor het hele land.
4: U zegt maar, eigenlijk, bak de haven van Antwerpen nu eens aan, want die wordt gespaard.
3: Maar ik denk het wel.
0: In de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 0-3. Union klimt zo naar de tweede plaats in de stand. Afgelopen zondag won Union ook al met 3-0 van Anderlecht. Trainer David Hubert is tevreden.
5: Drie verschillende doelpuntenmakers. Dus we gaan de regel van drie gebruiken vandaag. Maar derde keer de nul. Drie punten. Er waren heel veel vraagtekens. En nogmaals, we zijn nog niet waar we willen staan. Maar ik denk dat we vandaag ook weinig doelkansen tegenkrijgen. Dus dat zijn positieve zaken die we absoluut meepakken.
0: En op de openingsavond van het filmfestival van Venetië heeft George Clooney de Gouden Leeuw gekregen voor zijn hele carrière. De Amerikaanse acteur en regisseur haalde tijdens zijn toespraak uit naar machthebbers en superrijken die willen dat we bang zijn voor elkaar, zei Clooney, terwijl we net niet zo vreemd zijn voor elkaar. En films zijn belangrijk om dat verhaal te vertellen.
6: Nobody laughs in a different language. Nobody cries in a different language. Kids dream the same. Love looks remarkably similar. We're living through a moment in time where people in charge, the people with the most money, are telling us to fear one another. So yes, movies don't stop wars, but they do something remarkable. They remind us that a stranger is never a stranger and that he might just be the hero in somebody else's story. That's why this festival matters. Thank you.
0: Het weer nog vannacht meestal bewolkt met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen is het meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Zo woensdag 2 september zit erop. Een goede nacht.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Nederlandse politie heeft nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het plaatsje in Nederland dat werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Toen werd een man doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Twee agenten raakten ook gewond. Bij een zoektocht naar bewijsmateriaal werd er onder andere een verdachte tas gevonden en dus ook wapens. De politie vraagt inwoners van het gebied ook om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of verdachte situaties. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev was er woensdag een schietincident waarbij de geheime dienst en de militaire inlichtingendienst betrokken waren. De geheime dienst was bezig met een onderzoek naar een mogelijke aanslag op een Russisch oppositielid. Tijdens die operatie kwam het tot een vuurgevecht met leden van de militaire inlichtingendienst. Beide diensten beschuldigen elkaar van het vuur eerst geopend te hebben. President Zelensky noemde het voorval schandalig en beval een grondig onderzoek. Volgens Oekraïnse media is een topman van de geheime dienst ook al ontslagen. Op de openingsavond van het filmfestival van Venetië heeft George Clooney de Gouden Leeuw gekregen voor zijn hele carrière. De Amerikaanse acteur en regisseur haalde tijdens zijn toespraak uit naar machthebbers en superrijken die willen dat we bang zijn voor elkaar, zei Clooney, terwijl we niet zo vreemd zijn voor elkaar. En films zijn belangrijk om dat verhaal te vertellen.
1: Nobody laughs in a different language. Nobody cries in a different language. Kids dream the same. Love looks remarkably similar. We're living through a moment in time where people in charge, the people with the most money, are telling us to fear one another. So yes, movies don't stop wars, but they do something remarkable. They remind us that a stranger is never a stranger, and that he might just be the hero in somebody else's story. That's why this festival matters. Thank you.
0: In de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen. Het werd 0-3. Sint-Truiden ging kansloos onderuit. De overwinning van Union is verdiend, zegt STVV-trainer Frederik de Meijer.
2: We hebben onze momenten gehad, maar als je speelt niet een perfect match en niet een topmatch, dan is het moeilijk om tegen Union punten te pakken. En vandaag verdient de overwinning van Union.
0: En met die overwinning klimt Union naar de tweede plaats in de stand. Het weer dan nog. Het is meestal bewolkt vannacht. Kans op wat lichte regen ook. Een minima rond 17 graden. Overdag krijgen we meestal zwaar bewolkt weer met hier naar wat motregen. Tegen de avond wordt het allemaal droger. En we halen maximaal tot 24 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. M&M.